0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger, met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Yeah. Usher, baby.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: het was donker.
1: Zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.

toen ze dood als een bier. Men vond in zijn huis 40 flessen. Familie had de hele dag plezier. Hey!

0: denk dat ik het niet alleen kan. Dus hier is Henny Huisman.
1: Hier stond je dan vanavond.
2: Ja, zeker weten.
1: Het was wel spannend, maar toch ook fijn. Maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de winnaar zijn.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: 5 over 10, van harte welkom bij Kopwijzer op zaterdag 12 september 2026. Wij zijn bij u tot 12 uur. Ik vertel u de onderwerpen tot 11 uur. We gaan aandacht besteden aan de Open Monumentendag. Die is landelijk natuurlijk, dus hier is ook van alles en nog wat te bekijken. Maar wij gaan eventjes ons toespitsen op West-Stellingwerf, wat daar te doen is, in een gesprek met wethouder Roelof Teun Hoen. Met Luc Greven gaan wij praten over de theatervoorstelling Paradijsvogels. Dat is een initiatief van de gemeente en Kopje Cultuur. En bij dat laatste is Luc Greven natuurlijk betrokken. Maar wij starten met Tom de Vries ten Klooster. Hij zit er tegenover mij. Goedemorgen, Tom.
1: Goedemorgen, Lucie.
0: Van D66, Steenwijkerland. We gaan het hebben over het politieke wel en wee van de gemeente. Onder andere, want tal van onderwerpen spelen zich niet alleen in Steenwijkerland af. Zoals daar bijvoorbeeld is de boerenprotesten, de plannen in het kader van stikstof. Sommige mensen die zijn een beetje terughoudend op het moment dat ze een standpunt innemen waarvan je op voorhand al weet van nou, daar komt Jan en allemaal met commentaar op af. Die angst heb jij helemaal niet, Tom.
1: Volgens mij lees je af en toe eens wat online, denk ik.
0: Ja.
1: Nee, heel goed. Ik vind het heel erg belangrijk dat je altijd je moet kunnen uitspreken. En dat we hier in dat land accepteren dat er verschillende inzichten en meningen zijn. En hoe meer we schreeuwers tegenover je hebben staan. Die zeggen van, dat mag allemaal niet en dat moet niet. Van jouw mening deugt niet. Ja, hoe meer mensen zich steeds meer terugtrekken en zich maar niet uitspreken. Dus daarom ben ik wel voorstander van dat je altijd uitspreekt. Over alle onderwerpen dan ook. Dus ja, dat doe ik dan ook graag.
0: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk ook mensen die dat angstig vinden, hè? Om zich daarover uit te spreken. Om wat voor reden dan ook. Die voelen zich daar te onzeker voor of niet goed bij. Of wat voor consequenties zou het hebben. Die angst heb jij helemaal niet.
1: Nee, ik zelf niet. Ik vind het heel erg jammer dat dat zo is. Want ja, dat maakt het dat je steeds stiller wordt, steeds meer zwijgt. En dan lijkt het alsof een kleine groep, dat in één keer de vertaling van de stem van het volk is. Maar je hebt wel een grote zwijgende meerderheid die toekijkt, niks zegt en leest.
0: Ja.
1: Ja, en soms is het goed dat we die geluiden ook aanwakkeren van jouw mening doet er ook toe. Dus ik heb er zelf niet zozeer angst voor. Ik vind het soms wel zonde dat er zwart-wit wordt gereageerd. Dat er heel veel gegeneraliseerd wordt van, hey, jij bent van D66 dus. Maar er zitten veel meer lagen achter. Want ik ben ook een type die veel breder is dan dat. Ik ben ook trouwambtenaar. En dan heb je een hele andere Tom in één keer voor je dan een politieke Tom. Dus
0: ja.
1: Mensen hebben meerdere lagen en dat wordt nog wel eens vergeten.
0: Ja. Ja, laten we even naar die bijeenkomst van boeren hier uit de omgeving gaan, waar jij een kijkje bent gaan nemen. Het is ook niet zo dat iedereen daarvan zei. Er zijn ook natuurlijk wel mensen die gewoon met jou in gesprek gaan over dat onderwerp. En het fijn vinden dat je een kijkje komt nemen, ondanks het feit dat jullie op voorhand eigenlijk wel weten dat je niet lijnrecht tegenover elkaar staat, maar toch op bepaalde punten echt wel verschillend over zaken denkt.
1: Ja, nee, dat is een hele interessante. Want ik vind dus je moet in gesprek blijven. En ook al heb je een andere mening of andere gedachten, andere waarden waar je naar kijkt, dan moet je heen gaan. En we hadden als gemeenteraad de uitnodiging gekregen voor dat protest in Giethoorn. Nou, van gemeenteraad.
0: Ja, 2 weken terug. Klopt
1: inderdaad. Ja. Dus die uitnodiging kwam een paar dagen van tevoren. En de halve gemeenteraad die stond er toch in die tijd. Dus dat vond ik al heel fijn en netjes.
0: Ja.
1: Ja, en ga in gesprek. Laat je zien. En kom ook naar me toe. Waar zit je zorgen? En met name dat stukje ben ik het meest benieuwd naar. Wat is je exacte zorg? En hoe kunnen we zorgen dat dat minder wordt of verholpen wordt? Zodat we als gemeente staan voor wat je wil. En dat betekent niet, zoals nu heel mooi in de politiek aan bod kwam, in een hele lange discussie, de brief moet van tafel. Ja, dat zijn hele mooie, ruige woorden. Want daar vind je mij niet qua gedachten. Want de inhoud van de koers die landelijk gekozen wordt, dat heeft onze gemeente en de natuur ook nodig. Alleen, we kunnen wel kijken van welk stukje is onwerkbaar en waarom is het onwerkbaar en hoe kunnen we zorgen dat dat beter gaat worden.
0: Ja, veel meer op detail gaan praten.
1: Ja, zeker. Want je kunt wel zeggen van het moet weg, we doen het niet. Maar wat is het alternatief? En dat is juist het hele probleem wat we al tientallen jaren op dit onderwerp hebben.
0: Ik wou zeggen, hoe lang gaat het ons dan nog achtervolgen?
1: Ja, dit speelt al volgens mij de krantenartikelen in de jaren 80, 70. We moeten iets doen qua mest en stikstof.
0: Ja. En we zijn 40 jaar verder.
1: Ja, dus 40 jaar traineren. Dus ik vind het wel fijn dat we op dat vlak doorpakken. Maar doordat het zo lang geduurd heeft, is de impact en de consequentie heel groot. En ik begrijp ontzettend goed dat als je nu je bedrijf hebt, dat je je zorgen maakt en dat je daarmee heel veel maatregelen voor je kiezen krijgt.
0: Ja, maar traineren, daarmee heb je dan, of tenminste, dat kwam bij mij zo over van dat boeren dan getraineerd hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Het is ook nog veel meer de politiek.
1: Het is de politiek die getraineerd heeft.
0: Ja.
1: Goed dat je dat herstelt.
0: Ja.
1: Ik bedoel, want de boeren die hier de regels voor hun kiezen krijgen, die hebben dat jarenlang gehad. Die krijgen het steeds voor in een schoot geworpen van, nou, succes, red je er maar mee.
0: Ja, het was veel beter geweest 40 jaar geleden een deeltje was gedaan en dan vervolgens weer een deeltje. En dat we dan nu op spoor zaten waar we allemaal blij mee zouden zijn.
1: Klopt, ja. Dat hebben we helaas niet gedaan, dus dan heb je deze impact. Mm. En het is de politiek inderdaad die steeds vertragen. Nou, laten we het maar met een klein omweggetje proberen te vinden.
0: Ja, en dan ook elke keer van en dan wisselde de politieke macht weer, macht tussen aanhalingstekens. En dan werd weer deels een andere koers genomen. En zo bleef het jaren achter elkaar zo dat er af en toe natuurlijk wel maatregelen zijn genomen. Maar niet die ertoe hebben geleid waarvan 40 jaar geleden al werd gezegd van, hier moet echt iets gebeuren.
1: Klopt. Mm. En dat is wel een groot issue. En je ziet heel terecht in de grafiek en de staatjes dat er bijvoorbeeld in de landbouwsector enorm veel reductie is geweest qua uitstoot.
0: Ja, investeringen in geld en in tijd en in innovatie is er allemaal ingestopt.
1: Ja.
0: En dan kun je je best voorstellen dat ze zeggen, ja, hallo, ik heb net dat en dat allemaal gedaan de laatste 20 jaar. En nu krijg ik dit voor me kiezen.
1: Ja, het heeft ontzettend veel opgeleverd. Alleen niet voldoende. Mm. Dus we kunnen allemaal heel hard rennen en zeggen van dit is een goede weg. Nou, en dat klopt. Er zijn heel veel goede keuzes gemaakt. Alleen nog niet voldoende waarbij we nu dus het kabinet dus hard op de rem trept en zegt, hey, we gaan nu op deze manier het oplossen. En daarmee kunnen we in Nederland weer vooruit met alles. En dat we de natuur goed overeind houden. En zorgen dat de bijzondere soorten hier ook een bestaansrecht houden.
0: Denk je dat het nu echt gaat gebeuren binnen deze periode van nog 3,5 jaar? Oftewel, daar zit ook de vraag bij, gaan ze dit nog 3,5 jaar volhouden, dit kabinet?
1: Dat is een hele spannende. Mm-hmm. Want ik noemde het woord traineren. Je wordt aan heel veel stoelpoten gezaagd om te zorgen van dat het maar niet gaat lukken. Mm-hmm. Dat er heel veel weerstand is. Ik ben benieuwd naar Prinsjesdag. Want in Prinsjesdag gaan we weten wat de begrotingsplannen zijn. Gaan we weten wat daarna gebeurt, of er steun is. En als dit kabinet, wat nu een minderheidskabinet is, het overleeft als het ware. Dus we hebben steun en we kunnen door met de plannen. Nou, dan heb ik er wel vertrouwen in dat ze de rit gaan uitzetten. En de noodzaak is wel heel erg helder. En dat dit ook dan gerealiseerd gaat worden.
0: Ja, en bij die begroting gaat het trouwens niet alleen maar om het stikstofverhaal natuurlijk. Nee. Gaat het om zoveel meer. Dus
1: de sociale zekerheid.
0: Precies. Dus het komende half jaar, als ze zeg maar nog een half jaar overleven, dan wordt die 4 jaar volgemaakt.
1: Daar ga ik wel van uit. Ja. Ik ben wel zo optimistisch ingesteld dat het kan. Mm-hmm. En dat maakt dat we hier een module gevonden hebben waarbij we links en rechts kunnen bedienen, dat iedereen tevreden is en dat er ook echt daadwerkelijk keuzes gemaakt worden. Dus daar, dat houdt me hart nog even vast of dat gaat lukken. Mm. En daarna dan zie ik het positief in en dan kunnen we echt weer vooruitblikken met elkaar in het land.
0: Ja, want de afgelopen periode werd werd regelmatig natuurlijk over die landelijke begroting gesproken, die dan aanstaande dinsdag gepresenteerd gaan worden. Van, oh ja, dan moet je allerlei mensen bij je halen die daar wel mee eens zijn en bla. Maar goed, wat er dinsdag wordt gepresenteerd, wordt dinsdag gepresenteerd. En daar, je kan alles presenteren. Maar vervolgens moet je het eens worden met elkaar.
1: Grote uitdaging voor ze. Ja, en ik denk dat ze de berichtgeving laat heel erg zien dat je, dat ze aan de ene kant zomers heel weinig gedaan hebben. Ze hebben weer vakantie gevierd. En aan de andere kant zie je dat ze achter de schermen heel veel gelobbyd hebben en afstemming hebben gezocht. Dus ja, het is een pittige klus die ze hebben. En lokaal gezien moeten we ons leiden wat daar allemaal gebeurt. En dan houden we ons vooral bezig met de wat kleinere onderwerpen uit de buurt al elke keer weer.
0: Laten we even teruggaan naar de stikstof. Jij was een van de politici, lokale politici die daarbij was in Giethoorn. Wat heb je ervan opgestoken?
1: Op zich minder dan ik zou willen. En dat komt Wat je vooral zag is de zorgen en het verhaal werd naar buiten gedragen. We hadden een aantal sprekers daar. En die sprekers die legden het een en ander uit. Maar dat kwam voor mij niet als iets nieuws onder de zon. Belangrijk vond ik wel een paar één-op-één gesprekken met boeren. Van waar loop je nou exact tegenaan? En dat zit hem bijvoorbeeld met name in dit gebied qua opstapeling van de maatregelen. Want we hebben één landelijk pakket qua maatregelen. Vervolgens zitten we bij de weer, heb je een extra pakket. En dan komt er...
0: Die afstand bijvoorbeeld?
1: De afstand, dat maakt dat je hier binnen 500 meter zit. Nou, dat er weer een extra reductie moet komen in dit gebied. Ja, dat maakt het wel een hele uitdaging. Wat iedereen hier voor zijn kiezen krijgt. En het is onzeker wat die uitdaging is. Of wat er exact op mensen gaat afkomen. En die onzekerheid, ja, die weet nog niemand. Dus we zitten heel erg te gissen. We zitten heel erg allemaal te schieten op wat het allemaal zou kunnen zijn. Maar ik wil vooral ook het lijntje kunnen zijn richting de minister. Het voordeel dat hij in je partij zit. Mm-hmm. Van hoe kunnen we nou zorgen dat we het hier wat scherp hebben. Dat hier wel een toekomst is voor ook die boeren. Maar dan op een manier dat het werkt in combinatie met onze natuur.
0: Heb je daar contacten op gedaan waar je iets aan hebt de komende periode? Zodat je elke keer even zou kunnen afstemmen of van hoe het nu gaat. Hoe zit je daar dan in? Kan ik nog iets voor je doen? Weet ik veel.
1: Die merk ik afgelopen bijeenkomst daar dat het wat terughoudend is bij sommige mensen. Maar gelukkig hebben we in bredere zin ook al contacten, ook vanuit vrienden en dergelijke, die in het boerenleven zitten. Dus daar kunnen we altijd wel even het een en ander tegen aanhouden. En wat ik heel fijn vond van die bijeenkomst, want je ziet wel grote protesten en fel tegenover elkaar. En durf je daar dan wel te zijn? Er zijn wel eens wat vragen. Ja, dat issue leeft hier niet. Men heeft wel van, hey, Tom, D66. Alleen je bent er wel te gast, te luisteren. En je kunt prima met elkaar in gesprek. En die toegankelijkheid, die is hier op heel veel boeren even gewoon altijd. Dus als ik zoiets heb, hey jongens, kun je mij uitleggen hoe dat zit? Dan staan ze er, tot zover ik weet, altijd wel voor open. Mm-hmm. Kun je even langs gaan en dan word je te woord gestaan. En dan kun je hierover sparren. Dus de lijnen zijn niet heel erg ver en moeilijk te vinden.
0: Nee.
1: En ook voor mij staat, figuurlijk gezegd, de deur open. Neem contact met me op en ik neem het graag mee.
0: Dat sparren, daar wordt nog heel veel tijd in gestoken de komende periode.
1: Zeker.
0: We gaan even onderbreken met Alex Warren.

0: We praten verder met Tom de Vries ten Klooster van D66 Steenwijkerland. We hebben het al over het stikstofbeleid gehad. Ja, kunnen we uren aan besteden. Maar in de komende periode gaan we dat nog regelmatig doen met jou en anderen. Even naar de politieke markt van aanstaande dinsdag. Daar komt onder andere... Het verdeelstation ook aan de orde?
1: Nee,
0: want wij hebben een aantal onderwerpen opgeschreven. Maar...
1: Zeker, ik had al even voorgesproken van... Hey, wat is nou wat leeft bij jullie om mee bezig te zijn? Inderdaad, transportverdeelstation Zuidveen is iets wat later wel weer gaat spelen... of continu speelt. Mm-hmm.
0: En waar mensen zich regelmatig ook druk om maken van... het wordt weer groter.
1: Ja, het is echt een interessant onderwerp om in te duiken en te kijken van... Ja, ik zou willen zeggen, waar gaat het mis? Van wat doen wij als gemeente niet goed hier in de voorbereiding? En ja, hoe komt het ervoor te staan? Ja, en straks moeten wij daar een advies over geven als gemeenteraad. Dat wordt nu voorbereid wanneer de vergunningsaanvraag door Annexis gedaan is. Zijn we positief of negatief? En de grootste uitdaging is dat wij twee dingen los gaan zien. Want energietransitie ben ik een enorm voorstander van. Dat is ook mijn werk.
0: Ja, maar ook al die tegenstanders waarschijnlijk wel, hoor.
1: Ja, zeker. Ja. Om te zorgen dat we dat doorgaan. Ja. Dat is een onderwerp waar je voor bent. Maar dat moet je niet vermengen met locatiebepaling. En daar gaan we het binnenkort eens in de raad nog eens over hebben.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel kwalijk dat we eerst was gezegd... het wordt een ding van een meter, ik noem maar wat. En het wordt nu 4 meter. Ik weet die maat er niet
1: van. De details niet, maar hij...
0: Maar dan denk ik van, ja, dat is toch... Dan heb je eerst al allerlei commentaar op die ene meter... en dan vervolgens ga je ook nog zeggen van het wordt zoveel... en dan begint alles weer opnieuw. Is dat niet goed?
1: Nee, zeker. En de meter ophogen grond vanwege het grondwater... en alles, dat is het issue natuurlijk. Ja, en hoe kun je dan verzachten?
0: Hoe kun je dat niet weten voor de tijd?
1: Ja, dat is bijzonder.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we het ook nog over hebben. En een hele kans is de bossage die eromheen zit. Het advies die de gemeente intern gaf was... zorg dat die, als ik het goed zeg, 4 tot 6 meter breed wordt. En de vergunningsaanvraag was 2 tot 3 meter. Dan denk je, als het advies zegt... zorg voor een goede bossage, want dan is hij mooi afgeschermd. Ja, dan moet je er ook wat mee doen. Dus daar zitten wel wat interessante punten in. Ja. Als we kijken naar de politieke markt, Lucie.
0: Ja, daar staat het dus dinsdag niet op. Dat komt nog, ja.
1: Nee, volgens mij hebben we het volkshuisvestingprogramma dat voor ligt. Dat we daar een advies over mogen geven. Welke kant gaan we op met de woningbouw in onze gemeente?
0: Deze week werd trouwens prachtig plan, tenminste vind ik dan, gepresenteerd van Herwijnen.
1: Ja.
0: Waar iedereen dol enthousiast over is. Tenminste, dat lees ik zo her en der.
1: In grote lijnen.
0: Ja, toch?
1: Ja. De locatie Herwijn is prachtig gelegen.
0: Tuk, hebben we het over, ja.
1: En als je aan de voorkant altijd binnenkwam voor je bloemen... dan kon je erin. En daar waren die kassen. En die woonwijk die wordt nu aan de achterkant ontsloten. En die komt dan helemaal door de woonwijk langs de school Tuk.
0: Ja, het is niet meer op de oude manier zoals we naar die bloemenwinkel gingen. Die entree die is er niet.
1: Nee, en als je die zou hebben, dan zou je die woonwijk aan twee kanten kunnen ontsluiten. En nu is het aan één kant. Dus je hebt wel meer huizen die vervolgens aan de achterkant... met allemaal verkeer, met al die 1 of 2 auto's per huis erbij komen. Dat heeft nog wel wat zorgen daar. Dus onze burgerraadslid is ook aanwezig geweest bij die bijeenkomsten. En proberen te luisteren wat er leeft.
0: Maar die wijk waar het tegen aanschurkt, die is ook al best wel groot. Maar ze kunnen wel met de fiets eruit.
1: Zeker.
0: Ja, toch?
1: Laten we dat ook stimuleren. Ja. Maar de realiteit is nog in de gemeente dat we vaak nog best wel een auto erbij hebben. Hm. Stond trouwens ook op de werkvergadering over parkeerbeleid. Dat komt later dit jaar ook weer terug. Maar voor deze woonwijk, hele mooie ontwikkelingen. Want we willen graag dat er gebouwd wordt. Het is een mooie plek om op te vullen.
0: Het is wel, als je daar wel... Ja, ik kwam er vroeger heel vaak. En als je dan nu dat ziet, wat er komt, dan denk je... Was dat zo groot?
1: Dat hele kassencomplex.
0: Dat is onvoorstelbaar.
1: Dat besef je niet inderdaad.
0: Nee.
1: En we hadden in onze fractievergadering ook de satellietbeeld van boven erbij... Ook met de verschillen door de jaren heen. Ja, dan zie je best wel hoe groot dat terrein is.
0: Ja.
1: Ja, daar kun je best wel veel op realiseren. En je ziet een mooi hofje qua woningen. Een paar 2 onder 1 kappers. Een stukje appartement. Dus eigenlijk in dat wijkje wat gepresenteerd is... zit wel van alles in.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk hoe je aan de slag wil met
0: woningen. En dan ook nog tegen een redelijke prijs.
1: Dat is nog even afwachten hoe dat gaat worden.
0: Zo het nu lijkt.
1: Maar hoe het nu lijkt, is dat best netjes. Ja. Mm. En dat wil je natuurlijk in de gemeente.
0: Nou ja, dat willen de mensen ook.
1: Ja, dat zag je bijvoorbeeld ook het nieuwsbericht... dat Steenwijk Zuidoost, dat daar de huizen nog langer te koop stonden. Dat er mee...
0: bij de kazerne, zeg maar.
1: Ja, bij de kazerne. En daar werd zelfs met korting het een en ander aangeboden, omdat het duurdere segment niet gesleten werd. Ja, dan is het goed dat we van tevoren nadenken welke type huizen willen we hebben. Ja. Nou, en daar gaat het over in het volkshuisvestingprogramma, waar we de accenten op kunnen leggen. En dat advies kunnen we de wethouder meegeven volgende week.
0: Ja, en dan dat parkeerbeleid, dat doe ik nu even samen. Dat volkshuisvesten en parkeerbeleid. Als je ook kijkt naar bepaalde wijken, hoe krap het daar is en hoe weinig ruimte er is om je auto te parkeren. En inderdaad, dat we nu allemaal 2 ouders hebben en soms zelfs 3, omdat de kinderen heel erg thuis moeten blijven wonen. Wat ook allemaal nog weer met elkaar te maken heeft. Hoe kun je daarop voorsorteren, joh?
1: Dat is een hele lastige. En we hadden afgelopen week daarover de werkvergadering. Ja, dat is, dan worden wij bijgepraat door bureaus en ambtenaren van dit speelt er en hier zijn we mee bezig. Mm. En in die werkvergadering kwam het een beetje aan bod als wat is de visie, welke kant willen we op en waar ga je op sturen? En ja, dan moet je een beeld hebben welke kant je met Steenwijkerland heen wil. En op dit moment hebben we ons huidig parkeerbeleid met als norm hebben we 1,4 auto per huis wordt mee gerekend. En zo wordt een wijk ingericht. En dat zou betekenen dat als je dus 1 woonhuis, of laten we zeggen 10 huizen hebt, heb je 14 parkeerplekken in de wijk waar je ruimte voor moet hebben. Nou, als je je parkeerbeleid dus wat aanpast, zou je kunnen zeggen dat we minder auto's daar in een wijk zouden willen hebben. Dus dat je iets minder parkeervakken regelt. Ja, dat is wel een hele uitdaging. En dat heeft allemaal te maken met wat je zei. Zorg voor een goede infrastructuur dat je ook met de fiets weg kan. We hebben hier met name bij Steenwijk het perfect met het Intercity station. Dus dan hoef je ook niet per se allemaal die auto te hebben.
0: Als de bruggen dadelijk doet, hè?
1: Als de bruggen dadelijk weer doet. Terecht. Ja. En het feitje wat we te horen kregen is gemiddeld in Steenwijk het land liggen we ongeveer rond. Nu, ja, ik heb het cijfer nu niet exact, maar 1,2 auto per huishouden.
0: Nu.
1: Dus
0: dat is al een.
1: Dat is een feit uit het onderzoek.
0: Ja, precies.
1: Dat geeft alweer meer ruimte voor groen en andere inrichting in de wijk.
0: Als je dit bijvoorbeeld zou leggen op Amersfoort, dat zal minder zijn, neem ik aan. Of maakt dat niet zo heel veel verschil, denk je?
1: Nou, het landelijk cijfer en het Steenwijkerlandcijfer. Volgens mij was dat landelijke cijfer 1,25 auto per huishouden. Mm. En voor ons 1,2. Ja. Dus dat ligt heel dicht bij elkaar. Ja. Maakt wel verschil. Maar zie je een stad als Utrecht of Amsterdam. Ja, daar is veel meer OV beschikbaar. En daar heb je dan ook makkelijker dat je zegt die parkeernormen en we gaan hele wijken parkeervrij maken. Ja. Dus dat maakt het wel anders hoe je ermee omgaat.
0: Ja.
1: En zo kun je ook sturen. Ik begreep in ieder geval dat het college nu aanstuurt dat het niet zozeer het doel is dat we minder auto's hebben en dat het meer fietsvriendelijker werd. Dus daar kunnen we het nog over hebben. Want ze willen niet per se dat het verminderd wordt. Maar wel, hoe kun je het veilig inrichten? Hoe kun je de wijk goed inrichten? En wat daarbij komt kijken.
0: Ja. Ja, het blijft dan ook altijd een keuze. Welk type mensen wil je hier naartoe halen? Natuurlijk buiten het feit omdat wie er allemaal al woont. Maar er komen ook mensen van buiten die in Meppel of Zwolle of Heerenveen werken, die ook wel graag in Steenwijk erbij willen hebben. En die komen niet af op huizen waar je je auto dan niet bij kan parkeren.
1: Nee, dat blijft hier in de gemeente natuurlijk wel echt een ding.
0: Ja.
1: En mederaadslid Emmy Elgersma, die had het vooral ook over de demografische ontwikkeling in onze gemeente. Want we worden ouder. We zien dat de aanwas vanuit jeugd kleiner wordt. Ja, dat vraagt ook iets voor het type woningen en alles wat je gaat bouwen en welke voorzieningen daarbij horen. Dus we moeten daar wel over nadenken. En wat we nu bouwen, dat bouw je voor 30, 40, 50 jaar. Ja, dan kunnen we wel heel veel willen. Maar er zit ook een periode aan te komen dat het minder nodig is. En dan is de grote vraag, voor wie gaan we bouwen? Dus interessante uitdagingen te bespreken.
0: Ja, zeker. Ja. Want dat gaat dus wel heel interessant om actief te zijn in politiek, toch?
1: Ja, je bent enorm betrokken bij wat er leeft en wat er speelt. En ik besef me ook dat als je op straat loopt en hier gewoon woont en niet met de politiek actief bent, dan denk je van, ach, het loopt allemaal toch. En dat mensen geen beeld hebben bij wat er komt kijken. Maar het kan hartstikke leuk zijn. En ik hoop dat we daar inderdaad nog veel meer sjeu erin kunnen gooien. Want soms voelt het wel een beetje droge stof en af en toe eens even alleen maar teksten oplezen. Het echte debat hier in de gemeente, dat kunnen we nog af en toe nog eens al laten knallen en aanwakkeren.
0: En daar is eigenlijk specifiek die politieke markt ook voor bedoeld.
1: Zeker.
0: Dus aanstaande dinsdag zou dat kunnen?
1: Dat zou kunnen, inderdaad. Nu zit het alleen in de cultuur dat we zeggen, nou, ik heb een briefje en dit vind ik belangrijk en we reageren te weinig. Nou, ik hoop dat we dat komende 4 jaar anders gaan zien. Dus dat we zorgen dat het wat meer gaat knallen, dat het weer gaat sprankelen en dat de inwoners denken, hey, dat is ook interessant om te volgen en te weten wat er in mijn wijk gaat spelen.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, wij blijven het zeker volgen.
1: Hartstikke goed, Lucie.
0: Bedankt voor je komst en je inbreng. En je lekkere koek. Heerlijk.
1: Zeker. Ik zal geen reclame maken, maar het was een goede bakker.
0: Zo lekker was het. Bakken, ja.

0: wij babbelen te veel als de ene gast weggaat en de andere gast komt. Ja, dan wordt het gezellig aan de koffietafel natuurlijk. Hè? Welkom, Luc Greven.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Net een enorm druk weekend achter de rug. Kopje cultuur. Het weer zat mee. De mensen zaten mee. De optredens zaten mee. Het was heel veel dit keer.
1: Zo. Wij hadden 176 voorstellingen.
0: Ah.
1: Dus ja, en 1450 mensen die daar zeg maar uitvoerend mee betrokken waren. Dat gaat dan om een koor van 25 man, dat telt
0: ja, maar
1: wel
0: dan
1: lekker
0: nog.
1: Op.
0: Ja.
1: En, maar ook mensen uit Duitsland enzovoort die hierop...

0: treden. Dus opgeteld 1450, dat alleen al.
1: Die gingen ook sowieso nog naar de rest allemaal kijken. Dus ja, die bezoekers had je al.
0: Dus we hadden zo'n 25.000 bezoekers schatten we in. Dat is wel top hoor. Als je keek op de zaterdag bijvoorbeeld. Zoals die dan die torendansers die dan om 3 uur optraden. En om 7 uur geloof ik nog weer eens een keer. En ook op vrijdagavond al. Hoeveel mensen dat alleen al trok. Dus dat was al een fenomeen. We kijken nooit meer op dezelfde manier naar de toren. Nee. We kunnen alleen maar...
1: Ja.
0: Want die foto's die daarvan gemaakt zijn en filmpjes en zo, die zijn zo iconisch.
1: Ja, ja. Dat was fantastisch om te zien.
0: Helemaal in het rood geklede dames die dan zo...
1: En als je daar dan de opnames van die vrijdagavond van zou zeggen, ja, dan gaat iedereen ook die zaterdag kijken. Dat effect is dan ook wel fijn.
0: Zo gaat het een beetje.
1: Ja, ja. Dus met een tevreden gevoel.
0: Ja, dat mag je zeggen. Het was het beste 25e keer Kopje Cultuur ooit.
1: En, leuk. En een prijs.
0: En we hebben dan een beeldje cultuurprijs gewonnen. Daar moet je wel heel hard voor werken, 25 jaar lang.
1: Ja.
0: Dus de lat ligt heel erg hoog.
1: Ja.
0: Ik ben wel een beetje huiverig voor de volgende uitreiking. Dat is over 2 jaar. Hè. Dit heeft die club, die al die jaren bij Kopje Cultuur betrokken is geweest. Hè. We doen het maar even alsof dat die prijs voor al die 25 jaar is. En voor iedereen die erbij betrokken is geweest van het eerste uur af aan. Die prijs is natuurlijk voor hun. Hè. Voor deze gelegenheid hebben zo'n 80 vrijwilligers in het weekend.
1: Ik wou net zeggen, je noemde de mensen die optraden, maar de mensen die achter de schermen werkten, dat is ook heel veel.
0: En die mensen zijn zo betrokken. Het is zo echt, het is een geweldige club van Kopje Cultuur.
1: Ja.
0: Dus we hebben zo'n 15, 20, nou, 25 met de commissies erbij. Mensen die het hele jaar door Kopje Cultuur voorbereiden. Die zijn er gewoon permanent druk mee.
1: Ja.
0: Die zeggen vakanties ervoor af enzovoort. Hè. Nemen vrije dagen om het allemaal een beetje te runnen. Dus dat is geweldig. Dat is een geweldige club. En die verdienen met z'n allen die ander beeldje cultuurprijs.
1: Ja, zeker. Petje af. Ik zei trouwens prachtig weer. Maar vrijdagavond was het net iets minder, jammer genoeg.
0: Ja,
1: hè?
0: Maar we hebben daar goede lange termijn afspraken over. Met de weergoden. Dus als Kopje Cultuur begint, dan houdt dat gedruppel en gemiezer, dat houdt dan op. Zo, dat is de afspraak.
1: Okay,
0: nou. Alleen hadden ze de verwarming een paar graadjes hoger mogen zetten. Ja. Gaandeweg de avond werd het een beetje kil op de markt. Nee.
1: Ja. Je kan niet alles voor zijn en alles regelen.
0: Ja.
1: Waar ook aan gewerkt wordt, al een aantal maanden, is de theatervoorstelling Paradijsvogels.
0: Ja.
1: En dat is mede namens Kopje Cultuur een initiatief geweest. Nee,
0: het is het initiatief van Kopje Cultuur. Wij hadden bedacht, zeg maar, die 25e keer moeten we echt even uitpakken. En gemeente ook wat extra aandacht te moeten geven aan Sterrenwijk West. De eerste woningen daarvoor zijn namelijk 100 jaar geleden opgeleverd. Dus het was ook wel een moment om dat dan te doen. Dus dat combineerde mooi met ons 25-jarig jubileum. En we vonden dat als Sterrenwijk West... dat is ook in dat boek van Carolina Lindhorst en Lisbeth Hermans mooi gebeurd. Hè? Dat gaat met name over het dal. En we vinden dat die bijzondere figuren uit Sterrenwijk West ook wel eens wat extra en positieve aandacht mochten krijgen. Dat doen we in de vorm van deze revue. En we vieren dus eigenlijk een beetje het 100-jarige bestaan van Sterrenwijk West.
1: Ja, en als we dan willen weten hoe dat zit met Sterrenwijk West en Dal noem je al, en Rooie Dorpje heb je ook nog. Hoe dat precies in elkaar steekt, wordt dat duidelijk in de Paradijsvogels?
0: Nou, zeg maar, het is geen studiebijeenkomst.
1: Nee.
0: Dus we gaan dat niet precies langs de lijnen tekenen. Maar als we het over West hebben, hebben we het over de Kleine Kapen. En over het dal en over het Rooie Dorp. Hè. Dat wordt zo'n beetje als... En de bloemenbuurt dan ook nog een beetje.
1: Ja, precies. Die is er natuurlijk later weer bijgekomen, ja.
0: Ja, en dat is wel van later. Kijk, het gaat denk ik vooral over die bijzondere figuren... die paradijsvogels uit het dal en omgeving, zeg maar even.
1: Mm-hmm. Ja, de eerste die boven komt drijven is natuurlijk Freekie.
0: Ja, Freekie zit er zeker in, maar op een heel andere manier dan we gewend zijn. Dus we zijn...
1: Dat is ook goed, want hij komt elk jaar al voorbij op die manier, zoals iedereen hem dus kent.
0: Maar kijk, Freekie die is gaan hemelen natuurlijk al een tijdje geleden. En hij komt het ons nog 1 keer uitleggen. Hoe dat zat, zeg maar, als wij hem vol, ik zeg maar even wij, maar als hij volgegoten werd met bier en dan nog 1 biertje kon hij krijgen als hij zijn broek naar beneden liet zakken. Zo was het, liefst midden op de markt.
1: Mm.
0: Ja. En hij komt nu nog eens een keertje naar beneden om uit te leggen hoe hij daar tegenaan kijkt. En wie er eigenlijk in die tijd gek was.
1: Ja, mooi. Nog een ander voorbeeld van mensen die uit Steenwijk West komen. En,
0: ja, wat ik vind, dat vind ik ook wel. Baaier van Tiek zit erin. Dat was de parkwachter. Ja.
1: Kom jij zelf uit Steenwijk West?
0: Nou kijk, mijn tante woont in West. En op de woensdag waren mijn ouders druk met het werk. En dan ging ik naar mijn tante aan de Parkstraat. En meevoetballen met de jongens op het veldje bij de Kanaalstraat. Mm-hmm. Dus ik ken West vanuit die tijd wel heel goed. Ja, vanuit mijn jeugd al heel goed. Ja. En ik heb er zelf ook nooit, zeg maar, er is toch wel een zekere afstand tussen West en zeker tussen het dal en de stad. Ja. Ik heb dat in persoon nooit zo ervaren. Als het ware. Ik stond met één been in de Parkstraat en met de andere benen in de Oosterstraat.
1: Ja, ja. Is het een dialect?
0: Nee, daar moet je een beetje mee oppassen, vind ik zelf. Hè? Omdat zoveel mensen geen dialect meer spreken. Maar als de cast komt vooral uit. De acteurs komen vooral uit Steenwijk West. Dan ontkom je niet aan dialect. Dat moet ook niet. Dus het zit er gepast in, maar wel op zo'n manier dat iedereen het toch mee kan maken, zeg maar even. Ook als je geen dialect spreekt. Mm-hmm. Maar er zit een prachtig.
1: Nou ja, je hoeft geen dialect te spreken als je maar verstaat, hè?
0: Ja, dat is het. Je moet het wel kunnen begrijpen. Dus ja. In die zin zit er ook dialect in, maar iedereen krijgt het mee. Ja.
1: Heb je al het gros van de voorstelling gezien?
0: Ja, ik heb meerdere keren de hele voorstelling. Ze zitten nu in de fase. Ze zijn begonnen al voor de kerstdagen met oefenen. En zo gaandeweg vordert dat dan. Ze zijn nu in de fase dat ze een hele doorloop hebben. Dus van begin tot het eind. Nou, er zitten zulke onvoorstelbaar roerende stukken in, weet je dat? Ja. Dus sommige dingen heb ik dan 5 keer gezien intussen. En elke keer ging ik naar tranen in de ogen.
1: Oh, ja.
0: Zo mooi is dit.
1: Ja,
0: werkelijk waar.
1: Ja.
0: Ja. Ja, maar je moet je niet onderschatten. Er zit dat Steenwijk West, dat lijkt wel een beetje Volendam. Als het om zangers en zo gaat, ook nu nog. Die staan daar gewoon.
1: Ja, want noem eens namen die meedoen.
0: Uit volle overtuiging te zingen. Lieke en Jeannette en Wilma, wat die mee na doen mee. Dus ja, echt mensen die, zeg maar, die tijd die wij proberen naar voren te halen ook wel doorleefd hebben. Zeg maar, het gaat. Kijk, we kunnen niet meer terug naar 100 jaar geleden, zeg maar, dal. Hè? Omdat niemand dat meer meegemaakt heeft. Dus zit je daar in de zaal en je hebt geen idee waar het over gaat.
1: Nee.
0: Hè? Dus het gaat over de tijd, zeg maar, die de mensen in de zaal meegemaakt zouden kunnen hebben. Dus het gaat over de 60er en de 70er jaren zo'n beetje. En veel van de spelers hebben die tijd ook naar hand en lijf ervaren.
1: Ja.
0: En kunnen daar nu fantastische verhalen over vertellen. Al het positieve, al het goede is bijgebleven natuurlijk.
1: Tuurlijk. Zo gaat dat.
0: En er ging ook wel eens wat verkeerd. Maar het accent bij deze revue hebben we met opzet willen leggen. Op dat, zeg maar, op de solidariteit.
1: Ja, ik wou zeggen, de samenhorigheid. Ja. Ja. Ja,
0: want het motto is een beetje, we hadden niks. Maar we hadden bekeren.
1: Ja.
0: Om toch maar even stil te
1: zeggen. Ja.
0: Want niks maar van bekeren. Nou, dat is natuurlijk wel zo. Hè? Dus je kon altijd bij de buurvrouw terecht. Ja, als je moeder niet thuis was, dan hoefde dat niet afgesproken te worden. De buren letten op je.
1: Hè?
0: Zorgde er ook ervoor dat je klap in je kop kreeg als het niet goed ging enzovoort. Dat kon allemaal. Hè?
1: Ja.
0: Dus er werd ook naar elkaar omgekeken. En ja, als iemand zeg maar de elektriciteitsrekening niet kon betalen, en er kwam zo'n kastje waar je dubbeltjes in moest gooien.
1: Ja.
0: Dan kwamen die dubbeltjes uit alle hoeken van de wijk, zeg maar, om die mensen dan toch aan elektriciteit te helpen. Dus dat was een beetje de tijd. Zonder nou weg te poetsen dat er ook dingen verkeerd gingen.
1: Ja, maar dat kun je van iedere tijd en van iedere wijk en van iedere.
0: Ja, dat is ook zo, hè?
1: Toch?
0: Ja. Kijk, we maken het ook wel eens af. We hadden niks, maar we hadden bekeren. En nou hebben we alles, maar we hebben bekeren kwiet.
1: Ja.
0: Maar dat is niet, zeg maar, de sfeer van de revue. Omdat de boodschap is eigenlijk, maar mensen, wat niks meer van bekeren, dat kunnen we ook weer terugbrengen.
1: Ja.
0: Er hoeft geen afscheid van te nemen. Het is niet van, och, wat was dat toch mooi. Maar de boodschap is eigenlijk, en zo mooi kan het ook weer worden.
1: Ja. Ja.
0: Dat zit een beetje in de revue.
1: Dat is een mooie boodschap.
0: Ja.
1: Heb je nog geen kaarten? Kun je die nog krijgen?
0: Ja, maar je moet, als je wilt komen, werkelijk. Er is zoveel belangstelling voor. Han Evers zegt, ik zie mensen nou in het theater komen die ik nog nooit in de gemeente heb gezien.
1: Dat is wel
0: was
1: leuk.
0: Precies onze bedoeling. Mm. Om die mensen met wat afstand zeg maar, tot theater, om dat met een revue zeg maar, die over hun gaat, dan toch naar de gemeente te krijgen. Nou, dat is geweldig gelukt. Dus we hebben ook eerst de huurders uit Steenwijk West de gelegenheid gegeven om een kaartje te kopen. Mm-hmm. En toen de mensen van de wijkvereniging en dan steeds in wat grotere kringen. En er zijn nu echt, het zijn nu laatste kaarten voor alle drie voorstellingen. Dus voor degenen die naar willen komen, direct naar de site van de gemeente.
1: Wanneer is het?
0: Het is de 17e, de 18e en de 19e. Dus donderdag, vrijdag en zaterdagavond. Het wordt een feest, daar wordt nog jaren over gesproken. Nog langer dan over die dansers aan de toren, geloof ik.
1: Heel fijn. Luc, dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: Aan de telefoon wethouder Roelof Teun Hoen, wethouder van de gemeente West-Stellingwerf, wel te verstaan. Goedemorgen, meneer Hoen.
1: Goedemorgen.
0: De kop is eraf.
1: Ja, ik heb zo net de opening mogen doen van de Open Monumentendag bij ons in Noordwolde, in het mooie Nationaal Vlechtmuseum. En ja, we hebben een dag vol open monumenten, dus dat is heel erg leuk.
0: Ja, ja, landelijk is dat natuurlijk zo. Open Monumentendag, je kan overal en ergens naartoe. Ook misschien wel leuk om eens een kijkje te nemen buiten je eigen gemeente of binnen je eigen gemeente. En je denkt, daar ben ik nog nooit geweest. Wat zijn de highlights van West-Stellingwerf? Buiten het Vlechtmuseum in Noordwolde om.
1: Nou, we hebben een aantal mooie rijksmonumenten. Hè, die dus vandaag ook open zijn. Hè, dus onder andere ook in Wolvega gaan een aantal. Hè. We hebben heel veel molens bijvoorbeeld die ook het rijksmonument hebben. Die vandaag open zijn, die je kunt bezoeken. Maar ja, het is ook wel mooi om bijvoorbeeld, hè, je zegt al, over de grens is het ook goed om te kijken. Nou, we hebben het Squallenhuis bijvoorbeeld open. Dat ligt in het gebied van de kolonie van Weldadigheid. En dat is wel leuk om dat even te noemen, omdat dat een private eigenaar zeg maar heeft. En we eigenlijk ook bij ons in West-Stellingwerf en ook over de grens eigenlijk ook steeds meer zien dat mensen aangehaakt zijn bij deze Open Monumentendag. En dus ook hun eigen huis ter beschikking stellen vandaag, of in ieder geval openstellen vandaag, om te kijken wat het verhaal achter die voordeur vaak ook is.
0: En wat is het Squallenhuis?
1: Het Squallenhuis dat zit bij net over de grens bij ons bij de Oost- en West-Vierde Parten. Oost-Vierde Parten in dit geval. En ja, die zit naast de school. En ja, die vertelt eigenlijk dat verhaal van ja, ook van de kolonie weer. Op een hele mooie manier. Dus ja, hoe mensen opgroeiden in die kolonie. Hè, waar ze eigenlijk, ja, eigenlijk is in de kolonie werd eigenlijk voor het eerst ook al onderwijs gegeven. Dus eigenlijk is ook het recht op onderwijs in de kolonie misschien wel begonnen. Zou je kunnen stellen. En nou ja, dat soort verhalen die worden vandaag ook verteld. En ja, en dat is alleen maar goed. In Noordwolde hebben we natuurlijk ook nou, het Vlechtmuseum waar ik het vanochtend mocht openen. Waar natuurlijk het ambacht van het vlechten. Wat een enorme ja, economie ook hier bracht en heeft gebracht. Ook vandaag weer laat zien wat dat was. He, duizenden stoelen die we allemaal kennen nog, afhankelijk van welke generatie. He, sommigen zeggen, ja, ik heb die Rota-stoel nog wel bij opa en oma zien staan. Sommigen die kennen ze nog omdat ze hem daadwerkelijk zelf thuis hebben gehad en op hebben gezeten. Nou, en ook die verhalen worden vandaag heel mooi opengesteld.
0: En de wieg van Beatrix, toch?
1: Ja, ook die is er. Dat is natuurlijk een beetje een verhaal op zich. Hè? Maar ja, ook toen Beatrix geboren werd, toen is er in Noordwolde de wieg gevlochten. Waar ze ook daadwerkelijk in gelegen heeft. En nou, daar hebben we een hele mooie tentoonstelling is daarvan gemaakt. Met 25 meesterwerken, waaronder de wieg. Dit jaar ook eerder geopend door koningin of prinses Beatrix. En ja, dat, ook die is vandaag te bezichtigen tijdens Open Monumenten.
0: Ja, prachtig. En nog even terug naar dat Squallenhuis, wat schoolhuis eigenlijk betekent. Hè. Dat is naast dat prachtige houten kerkje, wat je dan ook meteen nog even kan bekijken, toch?
1: Ja, kijk, we hebben geprobeerd heel veel verbindingen te maken. Hè, dus ook met monumenten. We proberen ook alles een beetje dichtbij en op routes te brengen. En daarin is het misschien ook wel leuk om te vertellen dat wij ook twee keer een bustour hebben. Eén is om 11 uur begonnen, of die begint om 11 uur. En er is nog eentje die begint om 2 uur ook vanuit Noordwolde. En dat zijn 25 klassieke bussen. We hebben namelijk ook een bussenmuseum in onze gemeente. En die rijden ook langs alle monumenten en ook met een gids die er wat over vertelt. Dus op die manier proberen we ook echt alle monumenten dichtbij te brengen. Maar ook aaneengeschakelde verhalen eigenlijk te stellen. Want dat zijn vaak ook geen losse verhalen. Maar het zijn altijd verhalen in verbondenheid. En nou ja, dat wordt vandaag ook verteld. En het Squallenhuis en de kerk en wat u noemt, dat zit ook allemaal bij elkaar in de buurt. En heeft ook echt wel een link met elkaar.
0: En je kan gewoon opstappen op die bus vanaf een bushalte?
1: Ja, we hebben op onze website kun je ook alle informatie nog vinden. Dus ook opstapplekken en daar kun je kaartje voor kopen. En ik heb zo even niet paraat wat het kost. Maar ik weet dat de kaartjes uitgedeeld worden of verkocht worden. Ja, en dan kun je eigenlijk op een hele mooie toegankelijke manier in een klassieke bus. Ja, word je eigenlijk rondgereden langs de monumenten.
0: Dat is toch fantastisch? Wat een goed idee.
1: Ja, Ja, daar zijn we heel blij mee. En we zien ook dat het ook veel meer met verenigingen doen. Hè, waar we hiervoor eigenlijk als gemeente vaak wel degene waren die alles moest organiseren en regelen. Ja, zien we eigenlijk zeker vanaf dit jaar, maar dat is vorig jaar ook al begonnen. Ja, dat we veel meer met onze eigen verenigingen en monumenten en eigenaren eigenlijk een heel mooi programma weten samen te stellen. En dat is alleen maar leuk en mooi om te zien.
0: Waar gaat u vandaag zelf absoluut nog even een kijkje nemen? Want alles bekijken, dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, dat klopt. En dat heeft deels ook te maken met dat ik vandaag ook nog even naar het Corso in Frederiksoord
0: natuurlijk. Mag gaan. Ja.
1: Dus dat zal ik ook. Maar ik ga straks zeker nog even, dat is echt wel een aanrader, naar de oude tram die weer teruggebracht is. Ook in Noord-Holland overigens, maar daar woon ik ook. Dus dat is even om de hoek en ook even praktisch. Maar dat wil ik wel nog een keer extra onder de aandacht brengen. Want dat is een heel mooi verhaal. Dat zijn oorlogsmotieven die op D-Day eigenlijk via de stranden eigenlijk al het oorlogsmateriaal destijds het land opgebracht hebben vanaf een boot. En die zijn daarna ingezet tussen Steenwijk en Noord-Holland onder andere. En daar zijn ook al die rotameubelen op vervoerd in die jaren daarna. En een van die trams hebben we een paar jaar geleden teruggebracht op de oude locatie, vlakbij het Vlechtmuseum ook weer. En daar zijn we nog bezig met een wagon. En daar heeft ook de Dirk-Jan Dundas, die daar heel veel werk altijd al in gestopt heeft en nog steeds doet. Ja, die heeft daar ook een aantal andere materialen en spullen neergelegd waar hij ontzettend leuk over kan vertellen. Bijvoorbeeld ook een klok die destijds op bij de bevrijding bijvoorbeeld ook voor op de tram was bevestigd. En met geluid de bevrijding eigenlijk inluiden. Maar ook delen van een nieuwe wagon waar hij mee bezig is om achter de tram straks ook nog zo'n oude wagon terug te krijgen. Nou, daar wil ik straks zeker nog even gaan kijken.
0: Ja, leuk. Ja. En eigen plaats reclame, Noord-Wolde, prima. Ik woon zelf in Blesdijken. Het kasteel is ook open.
1: Ja, nou ja, die heb ik ook nog even benoemd, ook bij de opening. Fantastisch natuurlijk ook dat de kasteelheer, hè, die iedereen eigenlijk van heinde en verre ook wel een beetje kent,
0: ja.
1: Ook vandaag daaraan meedoet, hè, zodat ook iedereen dat kasteel kan bekijken. Wat natuurlijk niet een kasteel uit de middeleeuwen is, maar een project van de heer Halman. Ja, wat natuurlijk ontzettend leuk is om te bekijken. En de verhalen ook van Gregorius noemen we hem eigenlijk te horen vandaag.
0: Ja, Gregorius Halman, ja, fantastisch. Nou, ik wens u een hele mooie dag. Ook heel veel plezier inderdaad bij het Corso in Frederiksoord. Want dat wordt vanmiddag is de optocht, vanavond is de optocht. Morgen ook is de hele dag nog zijn de tuinen ook open en dan staan de wagens daar. Dus ook alle kansen om daar nog even een kijkje te gaan nemen. Ik dank u hartelijk voor de toelichting op de monumenten van West-Stellingwerf en wens u een heel fijn weekend.
1: Nou, insgelijk. Dank u wel.
0: Oké, dag. Bijna 11 uur. Wij gaan naar het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we bij u terug met de Tukkoopjesdag. Schildercursussen in Giethoorn. Landgoed Oldenhof met piano recitals. En de Stone City Run. Graag tot zo.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: 5 over 11, terug bij Kopwijzer, waarin we aandacht gaan besteden het laatste uur aan de Stone City Run. Dat doen we samen met Janita Kist. Met Johan van Arnhem gaan we praten over de piano recitals op het landgoed Oldenhof. Schildercursussen in het Cultuurhuis in Giethoorn. Daarover gaan we praten met Lia en Marijke. Die zijn hier ook al, zitten gezellig aan de koffietafel. En wie er ook zaten, mij inmiddels aangeschoven zijn in de studio. Dat zijn Agnet Schipper en Rianne in het veld. Goedemorgen, dames.
2: Goedemorgen.
1: En ik heb een prachtige flyer voor me liggen van de Tukkoopjesdag. En dat is een foto van vorig jaar?
3: Nee, dit is geheel ChatGPT natuurlijk met de kleurtjes.
1: Dus dit is helemaal geen tuk?
3: Nee, dit is helemaal geen tuk, maar het is zeker zo gezellig dan, hoor.
1: Dat wel.
3: Ja, natuurlijk.
1: Maar het was vorig jaar toch wel?
3: Nee, het was 3 jaar geleden laatste keer een tuk.
1: Oh, echt?
3: Ja. Ja.
1: En toen heette het ook zo, toch?
3: Ja, toen hadden we de naam Tukkoopjesdag gekregen, ja.
1: Maar toen dacht je van, ik moet niet elk jaar doen, want dan is het niks meer
3: makkelijker in. En we hadden zoiets van, niet ieder jaar heeft iedereen de grote schoonmaak nodig.
1: Nee.
3: 1 keer in de 3 of 2 jaar vinden we het hartstikke leuk.
1: Nou, Tukkoopjesdag, het is in Tuk, dat zegt de naam al. Het gaat om koopjes en dan eigenlijk om tweedehands koopjes. Spullen een tweede leven geven. En het is op 26 september en dat is ook de dag van
3: de burendag. Ja, we hebben de buren mee.
1: Je hebt de buren mee, Agnet. Ja. Maar jij woont toch helemaal niet in Tuk, of wel?
2: Ik woon niet in Tuk, ik woon in Marijekampen. Maar wij hebben 26 september ook Burendag. En ook Koopjesdag.
1: Ja,
2: samen met Steenwijk Wold en de Witte Paarden en Tuk. Alle kernen hebben tegelijk zo'n koopjesdag.
1: Ja, maar ja, dan jammer genoeg kan het in Marijekamp dan niet te koopjesdag gaan eten, hè?
2: Nou, dat liet te bedenken. Dat kan wel net niet. Dat liet te bedenken.
1: Ja. Nee. Oh, allemaal op dezelfde dag?
2: Ja.
1: Oh,
2: we hebben de armen in elkaar geslagen en gezegd van, we doen het met elkaar.
1: Aha.
3: Ja, we zijn toch een beetje nobbers?
1: Ja.
3: Met je buren met elkaar.
1: Ah, niet eens een beetje, hè?
3: Ja.
1: Echt?
3: Helemaal.
1: Ja, toch?
3: Dus ja, en gluren bij de buren is altijd leuk. Dus dat doen we maar met elkaar.
2: Ja, ja. Zeker.
1: Maar de organisatie van bijvoorbeeld het inbrengen van de spullen, of weet ik veel, iedereen doet het voor zichzelf. Dat is overal hetzelfde, maar wordt door verschillende mensen geregeld.
3: Ja, nou ja, dat kan tegenwoordig ook heel handig, want we hebben Google Forms. Daar kun je gewoon allemaal digitaal
1: inschrijven. Als die computer er toch, was al helemaal geen tukkoopjes daar.
3: Nee, precies. Ja, en vanuit dat krijgen we een mooi Excelletje. En dan plakken wij het gewoon op een kaartje. En dan staat een QR'tje met waar je dus alle adressen op kunt vinden. En we hebben bij de dorpshuizen kun je met je mobiel scannen. En dan kun je via Google Maps naar de adressen toe waar je naartoe wilt. En wij hebben de QR ook van Marijekampen en van Witte Paarden en Steenwijkerwold. En hun hebben het andersom. Ja. Zodat je bij de buurthuizen kun je direct de informatie vinden van welke huizen allemaal mee gaan doen.
1: Moet je lopen op de fiets? Want ik hoor al die plaatsen en ik denk meteen aan maandag gaat hij weg, echt.
2: Ja, is inderdaad even een dingetje waar de mensen even om zouden moeten denken van hoe kom ik waar?
1: Ja.
2: Maar
1: iedereen die er woont, weet het tegen die tijd wel.
3: Ja, maar Roxanna heeft al contact gehad met weg aan de werk mensen.
1: Mm.
3: En in ieder geval dat gedeelte tussen Witte Paarden en Steenwijkerwold is wel gewoon open. Dus je moet gewoon even kijken van hoe je bij een van die 2 kernen, 3 kernen kunt komen.
1: Ja.
3: En vanaf Tuk wordt het even iets kijken van welke kant je langs kunt. Maar er wordt zeker een pad vrijgehouden.
2: Ja. Uiteindelijk, kom op de fiets en dan weet ik wel, dan kun je die grote stoel, die oma-stoel die je heel graag zou willen hebben, die daar eindelijk staat, kun je dan niet meenemen. Maar daar wordt vast wel een regeling
3: voor. We zijn nobbers, hè?
1: Ja, zo is het.
2: We regelen dat met elkaar.
1: Ja.
2: En dan nog even in Tuk en in Steenwijkerwold en in Marijekamp is het allemaal echt bij de huizen zelf. En dan kun je inderdaad met die QR-code precies zien welk adres
1: in de schuur of op het erf of wat dan ook. Ja.
3: In de
2: maar
3: tuin.
2: Ja. In Marijekampen staan de huizen nogal een stukje uit elkaar.
1: Mm-hmm.
2: Dus dan zit jij hier en een kilometer verderop. Nou, dat is niet overdreven. Maar een paar honderd meter verderop staat er nog een. Nou, dat schreeuwt zo ongezellig.
3: Best zo ongezellig bij de koffie, hè?
1: En wat hebben jullie daarop bedacht?
2: Wij hebben bedacht, we doen alles bij ons bij het buurthuis.
1: Oh ja.
2: Dus bij het Reunendal en daarachter is de ijsbaan. Dus op die plek Daar staan alle buren met hun spulletjes in plaats van in de schuur. En dan kun je dan de spulletjes bekijken en kopen.
1: Ja.
2: Koffie staat klaar, want het is burendag. Dus Douwe Egbert is sponsor.
3: En woon je nou in die kernen en denk je... hé, ik wil nog meedoen, maar er zit bij mij niemand in de straat die meedoet... bel even aan bij je buren en laat ze allebei aanmelden. Want hoe meer mensen in één straat, hoe meer kans je hebt dat er ook bezoekers komen.
1: Ja, ja, dat is zeker
3: plus,
1: zo.
3: Plus, dan leer je je buren nog kennen.
1: Ja. Ja,
2: een stuk
1: ook nog.
2: Gezelligheid.
1: Ja.
3: Ja. En bij ons is... natuurlijk gaan ze ook gewoon na de tijd om 3 uur... de buren een beetje bij elkaar gaan ze gezamenlijk afsluiten met koffie. En dat regelen ze zelf in de straten. Dus ja, op die manier heb je toch ook een beetje echt burendag gevoel erbij.
1: Ja, ja, nee, zeker. Dat is leuk. En op Marije Kampen is het dan makkelijk, want dan zit je allemaal al bij elkaar.
2: Ja, dus precies. Dan hoef je de koffie alleen maar...
1: Ja. door te geven.
2: Heel makkelijk door te geven. Ja. En achteraf een borreltje is natuurlijk ook altijd mogelijk.
1: Witte Paarden, Tuk, Stemmeke Wold is wel gewoon op ieder bij zijn eigen huis.
3: Ja,
1: en,
3: is bij ieder bij zijn eigen huis. Ja, en het is gewoon hartstikke gezellig. We raden de mensen aan om lekker de vlaggen van het dorp buiten te hangen.
1: Uh-huh.
3: Ja. En een beetje vlaggetjes, zodat de mensen makkelijker het huis kunnen herkennen. Maar er is dus ook via... de QR-code een plattegrond te krijgen. En die kun je bij de dorpshuizen vinden. En natuurlijk op de socials.
1: De mensen die deel gaan nemen, heb je al ongeveer aantallen?
3: Nou, wij hebben al zeker 70 in Tuk. En ik geloof iets van 20 in Steenwijkerwold. En iets van 8 of 10 bij Witte Paarden. Ja, gezien dat zo klein is, kun je nagaan. Dat is best een goede opkomst.
1: Maar er kunnen altijd nog wel mensen bij. Ja, en dat kan dus ook.
3: Ja, want zelfs 2 dagen van tevoren zouden ze zich... in principe nog aan kunnen melden, omdat je met een QR-code werkt.
1: Ja.
3: Dus ja, het kan zeker nog. En ik zou ook echt zeggen, doen gewoon. Ja. Want het is gewoon zo leuk en gezellig. En je ruimt je rommeltje gewoon een beetje op. Klaar voor de feestdagen. Want je hebt een opgeruimd huis.
2: Voor de feestdagen.
1: Voor de feestdagen. Het lijkt te kappen wel als je dat niet zegt. Van, nou, het is al bijna kerst. Dan denk ik, man, dat duurt nog eeuwig. Je moet niet zo snel gaan, hè? Gewoon langzaam. Ja.
2: Maar niet te min, het wordt vast hartstikke leuk.
1: Dat denk ik ook.
2: En het is in ieder geval een manier om te ontspullen.
1: Te ontspullen en elkaar te ontmoeten.
2: En elkaar te ontmoeten.
1: Ja, toch?
2: Vooral dat.
1: Ja. Hartstikke leuk.
3: Opgeruimd huis is opgeruimd hoofd of zoiets.
1: Ook dat nog.
3: Ja, dus alleen maar goede dingen. En vintage kleren zijn natuurlijk hartstikke hip. Ik bedoel, mijn dochter van 16 die vindt het fantastisch om in tweedehands kleding te lopen. Lekker duurzaam. Dus ja, ik zou zeggen... kom.
1: Ja, van 10 tot 3, dat geldt voor alle plaatsen?
3: Ja.
1: Oké, nou, dat hebben jullie leuk aan elkaar, op elkaar afgestemd.
3: Ja.
1: Hoe kom je aan de QR-code? Nou, Marije Kampen weten we te vinden dan, hè? Daar, gewoon naar de ijsbaan bij het dorpshuis en daar is alles. Maar voor de rest...
3: Daar hangt onze QR-code ook, van Tuk.
1: Dus eerst allemaal naar Marije Kampen.
3: Nou, dat is een hele goeie. Naar Hoogtij. Ja. Oh, ja. Bij Hoogtij hebben we ook de QR-codes hangen van Steenwijkerwold, Witte Paarden en Tuk. En in Tuk hebben we natuurlijk ook... de QR-code hangen. En in Tuk hebben we natuurlijk ook dat mensen allemaal taartjes en gebak en van alles mee kunnen brengen. Die we verkopen bij de koffie en de thee die je in het dorpshuis kunt krijgen. Zodat er ook nog wat leuke centen voor Tuks bakkie komen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Het betekent dus dat je een adres moet opzoeken wat meedoet. Zoek de vlaggen. En daar kun je de QR-code downloaden.
3: Ja, of op onze socials kun je ze ook vinden. Ja, daar staan ook de linken naar Google Maps.
1: Ja.
3: Dus ja, en we zullen ook wel even een kaartje uitprinten voor mensen die niet zo digitaal zijn. Zodat ze ook makkelijk gewoon met de plattegrond langs kunnen rijden.
2: En als je gewoon lekker langs alle kennen fietst, komt
1: dan zie je het vanzelf.
3: Ja. Ja.
1: Komt helemaal goed. Voor alle duidelijkheid, het is dus inderdaad op Burendag, zaterdag 26 september van 10 tot 3 in Tuk, Stemmeke Wold, Witte Paarden en Marije Kampen.
3: Ja.
1: Succes dames, dankjewel.
3: Dank je.

0: glad you had to see that.
1: Lia Gurewitsch en Marijke Binnenkamp. Goedemorgen, dames.
2: Nee, sorry.
1: Net andersom. Nee, ik dacht, ik vond het al. Ik ken jou, ja, de mevrouw naast Lia. En toen dacht ik, is dat Marijke Binnenkamp? Daar heb ik eigenlijk nooit zo bedacht dat dat dan Marijke was. Want die geeft schildercursus en dat ben jij niet.
2: Nee. Trea. Die is Trea.
1: We gaan Marijke wegstrepen. Ah, die is wel heel belangrijk, maar niet. Ja, nee. Maar die is hier vanochtend niet. En jouw achternaam ook alweer?
3: De Bleekoer.
1: Ja. Oh.
2: Ja, wij hadden.
1: Ik dacht die... wel van toen ik jou zag zitten. Oh, ik heb jou al eerder een programma gehad. God, ik wist helemaal niet dat zij ook schilderde. En bla. Nou ja, misschien schilder je wel. Maar goed, nee. Nee, we zijn weer op spoor. Jullie zijn beiden van de organisatie.
2: Klopt.
1: Ja.
2: Ja, dat klopt. En Trey is met mij mee, omdat zij mijn rechterhand is. En ik vind dat zij moet ook steeds meer in het zonnetje komen. En Marijke durfde niet.
1: Ach, nee.
2: Nee, die vond het zo eng. Die durfde niet. Dus wij gaan vertellen voor Marijke.
1: Ja,
2: goed?
1: Want zij geeft de schildercursus,
2: zij
1: toch?
2: Geeft de schilder- en de tekencursussen. Ja. Ze heeft nu de tekencursus van Betty Edwards. En ze doet ook schilderworkshops en dat soort dingen, dat gaat zij allemaal doen.
1: Uh-huh.
2: En dat heeft ze gedaan naar aanleiding van de expositie bij ons. En toen zagen wij van, nou, zij kan ook tekenen en dat gaat ze nu doen.
1: Ja.
2: En dat is heel leuk, want het, we gaan ook op zaterdagochtend en op donderdagochtend komen we, kunnen ze komen schilderen. En dan gaat zij het begeleiden. Dus dan mag je zelf weten wat je schildert. En dat is natuurlijk ook wel fijn. Mensen willen vaak wel komen schilderen, maar dan zonder opdracht. Dus dan mogen ze zelf weten wat ze doen. Maar die tekenworkshop, en daar gaat Trea je zo wat meer over vertellen, die is echt wel begeleid, compleet zo.
1: Maar als ik van jou hoor dat mensen heel vaak zelf willen kiezen wat ze schilderen, dan denk ik aan mensen die daar al ook langer mee bezig zijn. Want stel dat ik het zou doen, ik ga het nooit doen, want ik ben helemaal niet creatief op dat vlak.
2: Dat weet je.
1: Maar, nee, maar goed. Maar stel, dan zou ik het juist heel plezierig vinden om een opdracht te krijgen.
2: Precies. En dat is waarom we de workshops doen. Dat is waarom we de tekenlessen doen. Maar we willen ook gewoon een open atelier zijn. En we hebben op dinsdagochtend open atelier. We hebben op woensdagochtend open atelier. En op woensdagmiddag open atelier. En dat zijn al wel grote groepen. Dus, en die zijn zonder begeleiding.
1: Mm-hmm.
2: En vandaar dat Marijke zegt, ik wil dat wel aanvullen met een donderdagochtend en een zaterdagochtend. Zodat mensen kunnen komen schilderen. Maar hebben ze dan wel aanwijzingen nodig, dan krijgen ze die van haar.
1: Ja, precies. En hoe zit het dan met materiaal voordat we gaan tekenen?
2: Dat heeft Marijke bij zich.
1: Okay.
2: Dus daar hoeft niemand zich ooit zorgen over te maken. Dat is allemaal aanwezig. De doeken zijn aanwezig. De verf is aanwezig. De kwasten zijn aanwezig. Dus dat is er allemaal.
1: Je moet alleen zelf komen.
2: Zelf komen met een goed humeur.
1: Ja.
2: Want
1: helpt
2: jou.
1: Ja, zeker. Ja, ik kan me alles bij voorstellen.
2: Ja.
1: Trea, jij bent van het tekenen. Zelf ook trouwens, want ik zei net van je schildert niet, maar voor hetzelfde geld schilder je wel. Ik heb geen idee.
4: Nee, af en toe dan volg ik wel een workshopje, maar ik ben niet echt een kunstenaar zoals wij de kunstenaars in het...
1: Je gaat zelf de workshop niet geven.
4: Nee, precies.
1: Maar het tekenen?
4: Ik heb bij Marijke een keer inderdaad een intuïtief tekencursus of een tekenworkshop gedaan.
1: Mm-hmm.
4: En dan krijg je inderdaad een opdracht, wat mij dan wel weer helpt inderdaad.
1: Ja.
4: Maar dan ook meer vanuit jezelf was dat, een eigen zelfportret intuïtief te tekenen. Ja, dus ik ben meer van de losse workshopjes.
1: Ja, precies. Ja. Nou, en die gaat ze dus nu weergeven.
2: Ja. Ze gaat beginnen met de Betty Edwards tekencursus. Die is 6 weken.
1: En iedereen die niet weet wie Betty Edwards is? Ik weet het ook niet.
2: Nee, dat is een mevrouw die heeft ontdekt dat we 2 hersenhelften hebben. Een rechter en een linker. Dat we de kunsthelft niet zoveel gebruiken. En door oefeningen te doen met je handen, oefeningen met je vingers, wordt dat losser. En kun je dan steeds meer dat gaan doen. En zij gaat je daarin begeleiden. En dat is een heel mooi effect. Want als je ziet wat ze in het begin doen, dan moeten ze hun hand schilderen of tekenen. Of ze moeten hun vinger tekenen. En dan denk je van, nou. Maar na die 6 weken, dan zie je ze hele tekeningen maken. En dat is echt heel bijzonder om te zien. En ja, zij doet dat echt heel erg goed. En dat is de methode Betty Edwards. En dat is wel heel mooi om te zien. En dat geeft Marijke. Marijke heeft die zelf gevolgd. En die is daar gewoon helemaal in gespecialiseerd. Dus dat is wel heel leuk.
1: En is dat een mevrouw die jaren geleden leefde? Of?
2: Nee. Ze is Amerikaanse en ze is er nog steeds volgens mij. Ze is nog niet dood, dacht ik.
1: Nee, maar het zou kunnen dat het iets van, van een eeuw geleden was. Dat zou toch kunnen?
2: Nee. Maar volgens mij is zij...
1: Maar ze luistert toch niet, joh. Nee,
2: zeker niet. Maar naast de workshops en de tekencursussen van Marijke hebben we Gerald Schouw gestrikt. En Gerald is een Groningse schilder. En die is hier in de omgeving bij de mensen die les hebben wel heel erg bekend. En die komt volgende week zaterdag. En die werkt altijd met gigagrote kwasten en doeken en kleur. Ja, dat is heel spannend. Maar omdat die zaterdag en in november allebei al vol zaten. Want dat is een hele dag. Dan ga je lekker lunchen en dan ga je lekker koffie drinken en thee. Dus dat is een heel feestje. Dan heeft hij gezegd toen ik belde van... Goh, Gerald, ik moet naar de televisie en de radio. Mag ik... Hij zegt, januari, februari, boek maar. Dus mensen die het horen en zin hebben... die kunnen alsnog zich opgeven bij ons in het cultuurhuis.
1: Oh, wat leuk. Ja.
2: En dat is echt een hele dag. En dat is ook wel leuk om te zeggen. Marijke heeft vorige week ze vriendinnen gehad. En dat doet ze dus ook. Dan kunnen vriendinnen, 5 vriendinnen waren dat... en die komen dan een schildercursus volgen. Een schilderles voor 1 dag. Dat is toch superleuk?
1: Ja.
2: Dus
1: ja.
2: Wij zijn naast de schilderijen en de exposities... en de dingen die we doen, hebben dit nu ook aan ons cultuurhuis toegevoegd.
1: Ja. Nou,
2: dus het wordt mooi.
1: Ja, nou ja, het was al mooi, maar het wordt nog mooier, zeg maar.
2: Ja.
1: Zullen we even naar data en kosten en...
2: Is goed. De Gerald Schouw rekent ongeveer €115 voor een hele dag, inclusief alles wat erbij hoort. Mm-hmm. Materiaal, eten, dus lekkere lunch met kroketjes, alles erbij. Ja, dat is toch wel heel lekker. Dus dat is wel heel leuk, helemaal aangekleed.
4: En een borrel na die tijd.
2: Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En van Marijke is het zeg maar tussen de 150 en de €220. Maar dat ligt aan het materiaal. Kijk, zo'n tekencursus is weer wat anders, want dan heeft ze wel de tekenblokken die ze inkoopt voor de mensen met de potloden. En alle dingen die erbij zijn die ze nodig heeft, dat krijgen de mensen dan mee. Bij een schilderworkshop, ja, daar zit een doek bij. En een doek is natuurlijk toch wat kostbaarder. En verf is dan ook wat duurder dan een potlood en een gummetje.
1: Ja.
2: En daar zit dus het verschil in. Maar zeg maar vanaf €150 tot €220 zijn de lessen van Marijke. En die zijn meestal 6 weken.
1: En dan op, jij zei net, de zaterdag en donderdagochtend.
2: Zaterdag en donderdagochtend. En ze heeft donderdagmiddag heeft ze dan de tekenworkshops.
1: Schilderen is dus zaterdag en donderdagochtend?
2: Ja.
1: Of toch? Ja.
2: Ja.
1: En de teken is zaterdagmiddag. We hebben het allemaal genoteerd. We hebben de kost genoteerd. Wanneer begint het?
2: De tekencursus is afgelopen donderdag begonnen. De andere die beginnen in oktober.
1: Okay.
2: Dus daar kunnen ze zich nog voor opgeven.
1: Maar die tekencursus, die zit niet vol of zit die vol?
2: Die zit vol, maar omdat die donderdag pas begonnen is... als mensen zich alsnog willen aansluiten, dan kan dat. We hebben 9 mensen, maar het kan wel dat ze nog aansluiten. En dan krijgen ze van tevoren een extra moment... dat ze nog even de afgelopen donderdag kunnen inhalen. Mm-hmm. Dus dat bied ik nu bij deze aan. Ik weet niet of Marijke dat oké vindt, maar dat is wel oké.
1: Ja, en dat schilderen, dat begint in oktober.
2: Ja.
1: Dus daar kun je je nog volop voor aanmelden.
2: Absoluut. Absoluut.
1: Dat gaat dan sowieso om twee momenten. Dat je,
2: ja, twee dagdelen. Ja, dus de donderdagochtend of de, ja, of de ding. En we gaan veel workshops geven. We gaan ook in januari en februari weer veel workshops geven. Dus ik zou zeggen, hou de website van het Cultuurhuis in de gaten. Want daar komt alles echt op te staan.
1: Ja. Het eerstvolgende wat ook nog plaats gaat vinden is de atelierroute. Die is ook in oktober, hè?
2: Dat is begin oktober.
4: Ja. Ja. Eerste weekend van oktober.
1: Eerste weekend van oktober, ja. Want voor je het weet is het zover.
4: Ja.
1: Die start is bij jullie. Die gaat door de hele gemeente. Maar wellicht spreken we elkaar daar nog over binnenkort.
2: Ja, vrijdagavond is de opening. En dan is het weekend dan
1: twee overal. Ja.
2: Ja, precies.
1: De website, de naam?
2: www.cultuurhuis.nl.
1: Stik goed. Moet helemaal goed gekomen.
4: En de
1: jij wilde er toe
4: gaan? Ja, en de socials op Facebook zeker. Komt het ook voorbij. Ja. Dus,
1: ja. Interesse in wat voor workshop dan ook. Kijk sowieso even op de website. En interesse in de schilderworkshop geef je op.
2: Ja, hartstikke fijn. Dankjewel voor jullie tijd.
1: Ja, dank jullie wel, hè.
0: RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. In de kop.

0: postadres staat er geen in buiten.
1: Ja, we zijn er al op. We waren al eventjes aan de babbel. Johan van Arnhem en ik. Goedemorgen, Johan.
0: Goedemorgen.
1: Werkzaam bij Consolo NL. Op zijn Nederlands gewoon helemaal uitgesproken. Een organisatie hier in de buurt. En jullie organiseren concerten.
0: Wij organiseren veel concerten door heel Nederland. En onder andere ook pianoconcerten op Landgoed Olhof.
1: Ja, maar per toeval zit jullie organisatie hier dus in de buurt. Jij woont hier in de buurt.
0: Klopt. Zit een, ja, alleen je zou niet zo denken waarom op Landgoed de Olhof pianoconcerten. Maar daar zit wel een verhaal achter. Want de vleugel die op Landgoed de Olhof staat, die heeft een aantal jaren bij ons thuis gestaan. Want de baronesse destijds heeft de vleugel in bruikleen gegeven aan mijn zoon. Die wilde heel graag piano spelen en piano leren. En die heeft dus de vleugel aan een jong talent uitgeleend. Dus die heeft zeker 3-4 jaar bij ons thuis gestaan om de piano daar te leren spelen.
1: Ja, en dat was gewoon jong talent. Dat is niet omdat ze jouw zoon toevallig kende.
0: Nee. Mensen konden daarop inschrijven. Uh-huh. En via zijn pianoleraar is hij eraan gekomen. En dus hij heeft een briefje geschreven. En er waren heel veel mensen die dus geschreven hadden. Ook conservatoriumstudenten. En hij zat gewoon op de basisschool. En hij is eruit gekozen. Dus dat is echt wel bijzonder.
1: Ja,
0: en in coronatijd wilde ze graag de vleugel weer terug hebben. Dus toen is hij teruggekomen. En toen had ze gezegd van, nou, ik zou het heel mooi vinden als jij dan een keer een pianoconcert wil geven hier op dit landgoed. En dat heeft 2 jaar, 3 jaar geleden heeft hij dat gedaan. En er was ook aanwezig. Helaas is ze al overleden. Maar zodoende is dat eigenlijk het idee ontstaan om daar gewoon pianoconcerten daar te organiseren.
1: Ja, wat leuk. Jullie organisatie organiseert alleen klassieke concerten?
0: Ja, wij organiseren orgelconcerten, zeg maar in grote kerken. We organiseren pianoconcerten, koorconcerten. We worden ook als gevraagd om grote evenementen te organiseren. En dat doen we dan ook.
1: Ja.
0: Ja, en het is allemaal een hobby.
1: Ja. Oh ja?
0: Ja.
1: Nee joh.
0: Ja, ik sta in het dagelijks leven voor de klas.
1: Oh.

0: Vijf dagen in de week. En dit is doen we ernaast. Ik ben gelukkig niet alleen. Officieel zijn er twee eigenaren. Het postadres zit in Genemuiden. En we hebben gelukkig heel veel vrijwilligers die ons helpen. En een stuk of 30. En die vrijwilligers hebben allemaal wat met muziek. Dus soms hebben wij in een maand wel 10, 12 events. En dan kunnen gewoon vrijwilligers inschrijven waar ze heen willen.
1: Bijzonder, zeg.
0: Gisteren zaten we in Den Haag.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, dat is echt over het hele land.
0: Ja,
1: maar we gaan nu even naar Vollenhoven.
0: Ja.
1: Voordat we naartoe gaan, je zoon heeft inmiddels een andere piano, neem ik aan.
0: Ja, hij heeft een andere vleugel. Ja, ja, ja, nee, anders komt het niet goed.
1: Nee, nee, nee.
0: Dus en, ja, hij werkt op een VO-school. Daar geeft hij muziek. Hij heeft meer dan 30 leerlingen. En dan is er concerten.
1: Ja, ja. Precies, prachtig. Landgoed Oldehof, Vollenhoven hebben we het over.
0: Klopt.
1: Piano recitals. Ik zag net op de mooie poster een stuk.
0: Vier stuks, ja.
1: Vier stuks. Alleen maar piano, hè?
0: Ja, alleen de, zeg maar, de kersteditie in december.
1: Mm-hmm.
0: Dan is er, met een instrument erbij. Dan speelt er een violiste mee. Ja, je merkt gewoon, met kerst willen mensen gewoon altijd iets bezoeken. Dat heeft natuurlijk ook, denk ik, met de tijd van het jaar te maken. Donkere tijd, verlichting erbij. Mensen zoeken dan toch altijd een beetje de warmte en gezelligheid op. En ja, vorig jaar ook, zo'n kersteditie zit gewoon helemaal vol. Tot nou bijna in de hal.
1: En hoeveel mensen passen er
0: nou
1: eigenlijk?
0: Nou, maximaal, kijk, als we 50 hebben. Het zijn echt huisconcerten.
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: Dus 50, dan zit die gewoon goed vol. Ja. Nou, bij het laatste concert met kerst, dan zit er echt wel meer dan 50. Dan is het echt wel proppen.
1: Mm-hmm.
0: We hebben ooit, 2 jaar geleden, hebben we ook Wibi Shuyari daar gehad. Ja, dan is er ook al veel belangstelling voor.
1: Ja,
0: ja, dat is natuurlijk echt een grootheid.
1: Ja, ja, ja, die heeft al naam gemaakt. En
0: ja,
1: dat trekt dan ook bezoekers.
0: Klopt.
1: Maar wellicht heeft dat ook bezoekers getrokken die denken van, ik ga nog eens vaker naar zo'n concert op het landgoed.
0: Klopt. Het mooie is van deze serie is dat deze concerten zijn in de middag. Want ja, we...
1: Wat voor dag?
0: Op een zaterdagmiddag is het. Zaterdagmiddag, eigenlijk elke laatste zaterdag van de maand. Behalve in december. Want dan, ja, dan kom je op kerst uit. Dus dat is niet handig. Dus dat is op 19 december bij gezondheid. Ja,
1: ja, precies. Dus de laatste zaterdagmiddagen van de maand in september, oktober, november en december heeft dan een afwijkende datum. En dan geen namen als Wibi Shuyari.
0: Nee.
1: Maar misschien toch wel namen die in...
0: Nou, er zijn wel namen die wel bekend zijn in de pianowereld.
1: Ja.
0: Kijk, Johan Bredewoud, die speelt de kersteditie. Nou, dat is pianist, organist, arrangeur, dirigent die in Vollenhoven woont. Dus die is echt bekend in zijn omgeving.
1: Ja.
0: Dus, en wat ik dan eigenlijk geef, die nooit pianoconcerten. Terwijl die wel fantastisch piano, dat die koren kan begeleiden op piano. Dus die vindt het, dat is wel heel mooi dat hij dat toch doet. Het is eigenlijk de enige keer per jaar dat hij echt een recital geeft.
1: Ja,
0: ja, dat is, soms doet hij wel eens een solo ergens, maar een heel programma doet hij eigenlijk nooit. Dus dat waardeer mensen echt. Nou, Boudewijn Zwart is eentje van de bekende familie Zwart, familie van de organisten.
1: Ja.
0: Bejaardier. Ja, en kan ook goed piano spelen. Dus die hebben we nu. En Jaap Eilander is ook een bekende pianist die in oktober komt. Is al meerdere keren, die is eigenlijk elke keer ook nog geweest. En ja, mijn zoon, die Roderick, die opent deze serie 26 september, zaterdagmiddag.
1: Leuk. Ja, heel bijzonder. Het is al eerder een serie
0: dit
1: geweest.
0: Dit is de derde keer dat we dit doen. Ja,
1: precies. En de voorgaande keren, ja, natuurlijk, wat je vertelde, Wibi Shuyari, dat die er was. Dit is de derde serie die georganiseerd
0: Klopt.
1: Wordt. Kun je merken dat er steeds meer belangstelling voor is? Dat steeds
0: je ziet
1: er
0: al steeds meer dat de belangstelling is. Mensen weten het inmiddels. Nou, je weet, maar er is natuurlijk heel veel te doen. Dus daarom is het altijd wel belangrijk om goed op de PR te zitten. Dus wij, nou ja, dat we dus veel, op de socials zijn we heel actief.
1: Uh-huh.
0: We sturen natuurlijk veel persberichten. Nou, radioprogramma's. We proberen er natuurlijk wel veel aandacht aan te geven. Want mensen kunnen maar op één plek tegelijk zijn. Dus, en je hoopt dan gewoon wel dat de mensen dan ook kiezen, oh, dit lijkt me leuk om een keer op een zaterdagmiddag te doen.
1: Ja.
0: Het mooie van zaterdagmiddag is dat het gewoon licht is. Mensen kunnen dan de auto prima kwijt. 'S Avonds is het gewoon wat lastiger daar. Het is donker. Je staat onder de bomen. Ja, mensen kunnen vallen, wat er ook. Dus ja, overdag is mooi. Ja, en daarachter zit het landgoed, zit een prachtig theehuis. Dus je kunt daar ook nog even wat drinken. Dus dat
1: mooie combinatie.
0: Ja, en we hebben natuurlijk gewoon een pauze. Ook in het programma. Dus mensen krijgen bij ons gewoon koffie aangeboden. Er zit allemaal weer de prijs in. Een koekje, wat fris. Dus ik zou zeggen, welkom.
1: Waar kun je kaarten bestellen?
0: Op onze website www.pianoconcert.nl consolo.nl.
1: En consolo is met een C, de C ja. van concert. C-O-N-S-O-L-O-N-L en dan .nl. Ja, ja logischerwijs. Ja. En een kaart kost?
0: Die kost €12,50 in de voorverkoop. En aan de kassa €15. En kinderen tot en met, of ja, volwassenen of jongvolwassenen tot en met 16 jaar mm-hmm. zijn gratis. Het is een bewuste keuze. Want we vinden het juist ook heel mooi om de jeugd erbij te betrekken. En we willen de jeugd niet laten betalen om de jeugd om te stimuleren om zulke middagen en avonden te bezoeken.
1: Ja, ja, precies. Ja, en dan vooral jeugd die misschien al op muzikaal ja, vaak ook bezig
0: klopt.
1: Is. En ze kijk je wel gaan nemen. Hartstikke mooi. Kijk eens op de website voor de concerten die gegeven gaan worden. En door wie, we hebben ze net allemaal opgenoemd. Maar ik kan me voorstellen, als u dat niet helemaal bij heeft kunnen benen. De eerstvolgende is op zaterdag 26 september.
0: Correct.
1: Die wordt gegeven door jouw zoon Roderick van Arnhem. Van hoe laat tot hoe laat?
0: De deuren zijn om 3:00 open. En 3:30 begint het concert. En dan rond 4:10 is er een pauze. Zodat 4:30 het tweede deel van het concert kan zijn. Dat duurt ongeveer tot 5:00. En dan kunnen ze nog tussendoor nog een hapje en een drankje.
1: Is er aanstaande keer van jouw zoon een speciale componist?
0: Hij speelt een aantal dingen van zichzelf. Hij heeft een aantal dingen zelf gecomponeerd en die gaat hij bespelen. Spelen, ja.
1: Fantastisch.
0: Ja.
1: Nou, jij bent erbij, neem ik aan.
0: Ik ben erbij. Ja.
1: Bedankt voor de toelichting en succes.
0: Dankjewel.
2: Eigenland is dit RTV Slos.

0: We gaan hardlopen, toch?
1: Ja, onder andere. Ja.
0: Onder andere, tijdens de Stone City Run. Janita Kest, welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Jij zit in de organisatie,
2: ja,
0: in het bestuur.
2: In het bestuur van Stone City Run, ja.
0: Voor hoeveelste keer wordt die georganiseerd?
2: Het is dit keer de 11e keer.
0: Okay.
2: Vorig jaar hadden we een mooie jubileum, 10e keer. En dit is de 11e keer.
0: Ja. Hardlopen, jij zei meteen onder andere. Wat kun je er meer doen dan?
2: We hebben wel ingestoken dat het voor iedereen is. Jong, oud, maar ook mensen met een beperking. Dus we hebben naast dat mensen kunnen hardlopen voor de 3 kilometer... en voor de 5 en de 10 kilometer... kunnen ook basisschooljeugd meedoen. Voor 1,5 kilometer. Maar ook, we hebben een kidsrun. Dat is maar 600 meter voor de allerkleinste. En we hebben een rollator run. En we hebben een walk voor ouderen of mensen die minder te been zijn. En een G-run. Dus ook mensen met een beperking. Dus het is voor iedereen.
0: Ja, het is voor iedereen.
2: Ja.
0: En iedereen komt daar ook op af. Want jullie hebben altijd enorm veel deelnemers, toch?
2: Ja, we zitten nu over de 1100.
0: Nee, joh.
2: We hebben weer vorig jaar overschreden. Want dat was ons hoogste aantal deelnemers. Vorig jaar, het is normaal in juni. Organiseren we het altijd in juni. En vorig jaar was het zo warm in juni dat we hebben moeten annuleren.
0: Ja.
2: En toen zijn we naar september gegaan. En dat was eigenlijk best wel een goed, goed idee. Want met warmte enzovoort. En ook meer deelnemers. Dus vandaar dat we nu weer in september.
0: Weer in september doen.
2: Ja. En dat willen we eigenlijk jaarlijks op die manier doen.
0: En welke van september?
2: We hebben 20 september. Zondag 20 september is het evenement.
0: En het is in Steenwijk.
2: Ja. We beginnen, de start is bij de gemeente. En het finish is op de markt.
0: Oh, dus je komt niet meer terug waar je gestart bent?
2: Nee.
0: Kan onhandig zijn.
2: Ja, kan. Uiteindelijk is het maar een klein stukje. Ah, ja. Dus mensen kunnen hun spulletjes dan wel gewoon na die tijd ophalen. Dat is eigenlijk logistiek het handigste. Omdat anders het te druk wordt. En we willen heel graag ook de ondernemers in Steenwijk betrekken. Dus ook het centrum. Dus de terrasjes zijn open. Er is een DJ. Dus dat het na de tijd ook een stukje feest is op de markt.
0: Dat je gewoon ook een leuk omlijstend programma hebt.
2: Ja, precies.
0: Met van alles en nog wat.
2: Klopt.
0: Oh jeetje, ja. En scholieren, heel veel scholieren doen mee.
2: Hè? Ja, sowieso sinds eigenlijk een paar jaar ook heel veel basisschool leerlingen. Dat was eigenlijk de inzet van Jan Derk Brandsma. Die is helaas overleden vorig jaar.
0: Ja.
2: En dat is wel heel mooi dat dan door wat hij heeft neergezet, dat dan doorloopt. En dat steeds meer basisonderwijs meedoet. En natuurlijk het VO, dus Ekeringen, RSG, doen ook allemaal mee.
0: Ja, want daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen, toch?
2: Dat klopt.
0: Ja.
2: Dat ken ik nog uit de tijd dat ik altijd warming-up moest verzorgen als dansdocent. Dus dat is alweer eerder terug. Het was I Run To Be Fit. En dat werd altijd georganiseerd in Zwolle met allerlei VO-scholen. Ja, en toen stopte dat. En toen dachten onder andere onze voorzitter Feike Weersma, maar dan kunnen we ook naar Steenwijk halen. En dat is 11 jaar geleden dan gebeurd dat ze met de VO-scholen. Inderdaad, was toen nog vrijdagavond. Gingen lopen, maar toen werd het groter. En nu zijn we heel trots op wat we nu neerzetten.
0: Ja, hoeveel vrijwilligers heb je daar wel niet bij nodig?
2: Ja, wij zijn als bestuur zijn met z'n zessen. En daarnaast hebben we op zo'n dag wel rond tussen de 30 en 40 vrijwilligers. Mensen die het parcours afzetten met hekken. Mensen die ook staan op het parcours, die de weg wijzen. Mensen die de waterflesjes geven. Noem maar op. Ja.
0: Jullie hebben er zin in?
2: Ja, zeker.
0: Ben je er al helemaal klaar voor? Of moeten er toch nog wat punten
2: op? Nou, ik was vanmorgen nog even aan het helpen met de t-shirts drukken. Dus het laatste moment is natuurlijk wel wat veel nog moet gebeuren. Maar we zijn er klaar voor. En in grote lijnen staat alles. En we hebben er inderdaad heel veel zin in. Hopen dat het niet regent. Dat we een mooie dag hebben.
0: Ja, daar gaan we gewoon vanuit.
2: Ja, en als het regent, dan is het ook prima, hè? Daar rennen ze wel om.
0: Ja. Je moet later maar weer opdrogen dan. En als je een beetje loopt, dan word je sowieso al wat vochtig. Dus,
2: gelijk een goede douche.
0: Opgeven? Dat
2: was tot 1 september.
0: Ja.
2: Als een mens zegt van ja, maar oh, die horen dit bijvoorbeeld nu. Het lijkt me ook een hele leuke loop. Want het is echt een hele leuke loop over de wal en door het park. Dan kan dat op de dag zelf nog. Kunnen zich daar inschrijven. Hm. Dus dat is fijn dat we dat nog aanbieden.
0: Rond de 1100 mensen gaat meedoen volgende week zondag. Hoe laat is het?
2: Ja, de eerste loop start om 2:00. Of 2:15, denk ik. Nou ja, sorry, weet ik niet helemaal uit mijn hoofd.
0: Nee, maakt niet.
2: Maar laatste finishes zijn ongeveer om 16:30. Ja,
0: dit is ook meer voor de kijkers, hè?
2: Ja, ja, ja. Dus als je vanaf 1:00 de stad ingaat, dan is er een en al vertier en bezigheid. Dus,
0: ja, want ik wil zeggen, als je niet meedoet, is het ook leuk om wel even naar de stad
2: zeker,
0: te gaan.
2: Want, ja, zeker. Ja. Ja, om sowieso mensen aan te moedigen. Ja. Maar ook in de stad zelf is er dan een DJ. Echt gezellig. Dus,
0: zit er nog een wedstrijdelement aan of helemaal niet?
2: Ja, zeker. Ja, ja, voor de 10, de 5 en de 3 kilometer is echt wel een wedstrijdelement. En daar doen ook wel gerenommeerde lopers mee. En die verdienen dan ook prijs. Maar iedereen is een winnaar. Dus iedereen verdient sowieso een medaille bij ons.
0: Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Nou, ik wens jullie succes met de laatste week voorbereiding.
2: Dankjewel.
0: Voor die puntjes op de i. Ja. Dat de t-shirts er maar goed uit mogen gaan zien.
2: Dat komt goed.
0: En de Stone City Run is volgende week zondag, 20 september. Zoek om 1:00 ergens een plaatsje. Moedig iedereen aan. Ja, of ga gewoon meedoen.
2: Oh, ga zelf meedoen, zeker. Ja, leuk.
0: Dankjewel.
2: Graag gedaan.

Tot zover Kopwijzer op zaterdag 12 september van het jaar 2026. U bedankt voor het luisteren. Onze gasten hartelijk dank voor hun medewerking aan het programma. En Kopwijzer werd gemaakt door Ria van Hien, Kimberly Lubbingen, Dirk Brands, Tom Dolstra, Yannick Hoijsma, Lucie Otten, Techniek Herman van Hien, ontvangstgasten Greetje Brands, die er vandaag niet was, maar die werd vervangen door Ria en Yannick. Die hebben iedereen van koffie en thee voorzien, met wat lekkers erbij zelfs van Tom de Vries. Een heel fijn weekend en graag tot de volgende week. En inderdaad, de Corso Frederiksoord is vandaag, het is Monumentendag. Maar het is ook Oldtimerdag in Kallekoot. Die wou ik ook nog eventjes noemen. Veel plezier ermee. Dag.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Goedemorgen!
1: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
2: Het is zondag, gezellig, Geert en Marieke.
1: Ja, dat is echt genieten van de allerbovenste planken.
3: Het is zomer, het is zomer. En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: zal ze zich wel afgevraagd hebben. So incredible.
1: Ja, nu helemaal.
0: Na 10 jaar. Of zo, ja, toch?
1: Nee, 18 jaar.
0: 18 jaar. Komt, ja,
1: ja, dit nummer is al 18 jaar oud. En nou ja, het bleef nu ineens weer een hele nieuwe comeback, hè?
0: Ja, mooi.
1: Het gaat helemaal viral op onder andere TikTok. Het wordt weer massaal gebruikt onder video's en filmpjes. En daardoor is het ook weer teruggekeerd in de Single Top 100 op plek 12. Nou, fantastisch.
0: En wanneer je dat zo weer hoort, dan is het toch gewoon weer een lekker nummer. Want ik had het al een tijdje niet gehoord natuurlijk. En ik denk, wij beginnen er ook gewoon mee. Ondanks dat hij van de week al wel 5 keer langs kwam op mijn DHB-radio, eerlijk gezegd.
1: Nou, niks mis mee.
0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Hoe is het ermee? Hoe was je week?
1: Ja, het gaat goed. Ik had een lekkere week. Ik heb wat duidelijkheid gekregen bij de cardioloog, dus daar ben ik heel blij om. Nou, en daarnaast had ik ook wel iets wat minder leuks. Ik had een uitvaart van een goede oude vriendin van mij.
0: Altijd minder leuk, ja.
1: Ja. Dat is wat jammer. Ik heb lekker gewandeld. Mijn wederhelft zit op dit moment een weekend in de Ardennen. Die is daar heel hard aan het fietsen, als het goed is. Althans, dat heeft hij me verteld.
0: Wat je maar leuk vindt, hè?
1: Ja,
0: in
1: nou,
0: zijn hobby.
1: Dat. Dus ja, we gaan lekker verder zo.
0: Oké.
1: Okay. En jouw week?
0: Mijn week? Ik moet mijn papiertje... Nee, ja, ook eigenlijk hartstikke rustig. Het was natuurlijk de week van kopiecultuur. Daar zijn we
1: inderdaad, daar zijn we dus met z'n tweeën geweest.
0: Iedere week zeggen we, daar gaan we naartoe.
1: En, ja, nu kunnen we zeggen, we zijn ergens geweest.
0: En het was hartstikke leuk.
1: Ja, zeker. Want ik ging natuurlijk heen voor Nelly het Nijlpaard. En ik stap van de fiets. En wie lopen wij tegemoet?
0: Nelly het Nijlpaard.
1: Nou, het kon niet beter.
0: Vastgelegd op foto. Nou, voor de rest was het... ja, het was de week van de oldtimerdag natuurlijk in Kallekoot. Wat een oude meuk. Maar wat schitterend opgeknapt allemaal.
1: Ja.
0: Ook een paar uur geweest. En het was natuurlijk in de week van de werven.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Vertel.
1: Ook daar zijn wij met z'n tweeën geweest. Het was een avond. Daar werd bijgepraat om de ontwikkeling van de streekomroep de werven. En tijdens deze avond stond vooral de vraag centraal hoe de omroepen de komende jaren samen verder kunnen gaan. Kunnen groeien vooral naar één streekomroep voor zowel Steenwijkerland, Westerveld, West-Stellingwerf en Oost-Stellingwerf.
0: En dat voor 4 gemeentes?
1: Ja, dat is nog best wel... Nee, 3 gemeentes.
0: Nou ja, er komt er nog eentje bij natuurlijk.
1: Ja. Ja, maar we zoeken nog wel mensen. Want ik heb beloofd om eventjes daar wat aandacht aan te geven. Dus bij deze, eigenlijk zoekt elke omroep wel nieuwe medewerkers. Mm-hmm. Want het is toch, met alle respect, nu voornamelijk wat oudere medewerkers... die blijven hangen en die het nog steeds heel leuk vinden.
0: Wanneer ik even terugkijk, zo de zaal in, was jij de jongste?
1: Nee. Maar wel één van. Ja. Er waren nog, denk ik, 2 jongeren wel. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar eigenlijk zoeken we bij elk station wel wat meer jonge mensen... die dit hartstikke leuk lijkt. Dus lijkt je dat nou hartstikke leuk om iets van techniek te doen... of iets met podcast, of iets met radio, of met beeld of geluid? Het kan allemaal.
0: En het is een prachtige opstap voor misschien... Hè, later weet je veel.
1: Zeker. Okay. Absoluut. Dus even contact opnemen met onze omroep... en dan word je helemaal bijgepraat.
0: Tijd voor de tweede plaat.
1: Rock'n'roll.

0: Wat had je nou over een bitterbal gisteren?
1: Ja, nou, je hoort mij misschien een beetje slissen soms. Want ja. Ik heb me toch een blaar aan de binnenkant van mijn mond. En waar komt dat nou door? Wij waren natuurlijk, zeiden we net al, samen bij die avond van Streekomroep de Werven. Daar kregen we op het einde een lekkere bitterbal. Nou, ik was natuurlijk weer veel te gretig. Dus ik prop die bitterbal gelijk in mijn mond. En ik verbrand me daar mijn mond. En toen kreeg ik als tip van Herman van Hien en Bert Meijerink: je moet altijd eerst een gaatje in een bitterbal eten. Even laten koelen en dan pas verder eten.
0: Dus of je moet van die stickertjes hebben. Van die vlaggetjes.
1: Van die Mora-vlaggetjes. Ja, dat mag je niet zeggen.
0: Wat even. Maar iedereen weet dan wat we bedoelen.
1: In ieder geval, ik heb mijn mond verbrand. Maar wel een goede tip gekregen.
0: Dit is een stofzuigermuziek. Weet
1: ja,
0: je
1: wat dat? Heerlijk.
0: Als je stofzuigt en dit muziekje staat aan.
1: Nou, ik zou elk huis gaan stofzuigen dan.
0: Dat komt van mijn zus, heb ik dat ooit eens een keer gekopieerd. Down on the Farm heet die CD, of LP, nee, CD. En er staan allemaal van die aardige, leuke dingetjes op. Ja.
1: Dat zijn echt van die nummers, daar kan ik even een verhaaltje op vertellen.
0: Ja.
1: Nou, zal ik een klein verhaaltje doen dan?
0: Doe maar.
1: Want we hadden het net over auto's even, hè, buiten de uitzending. En om er even op verder te borduren. Het aantal diefstallen uit auto's in Steenwerkerland is in de eerste 7 maanden van 2026 met 34 meldingen gedaald.
0: Zo.
1: Nou, is dat even goed nieuws of niet? In totaal vonden er in 2026 16 diefstallen plaats. Maar 16. Nou, dan denk je dat kan niet lager. Nou, dat is in ieder geval ten opzichte van 50 van dezelfde periode vorig jaar. Dus we zijn zeker goed gedaald. Maar landelijk bleef het aantal vrijwel stabiel, met een kleine daling van ongeveer 0,5%. Maar dan gaan we even naar Westerveld. Daar is het aantal toegenomen. Van 1 naar
0: 4.
1: 2. Dat is toch grappig. Ja. Dus je moet eigenlijk in Westerveld gaan wonen. Want daar zijn ze hartstikke braaf. En in Meppel van 6 naar 13. Dus ja, dat ook valt nog reuze mee.
0: En BBL, dat is altijd natuurlijk, hè.
1: Ja, nou, Steenwijk heeft dus toch nog wel steeds de meeste, helaas. Maar we gaan iets vooruit. Oh. Ik denk dat is even een goed berichtje.
0: Ja, dit is zeker een goed bericht. Ja. En daar zijn we wel aan toe. Binnenkort komt de Goed Nieuwskrant van Dirk en consorten. En daar staat dat vast wel in.

0: iedereen wel eens toch, hè? Niet een miracle. Armin van Buren, Piet Tang en ik eerlijk gezegd nooit van gehoord, maar van dat meisje niet wat erbij is.
1: Nee, maar ja, klinkt wel lekker.
0: Dacht ik.
1: Het is ook een nummer wat denk ik opnieuw is uitgebracht. Toch? Of heb je een oud nummer uitgekozen?
0: Nee, dat nummer kennen we wel. Het is nieuw. Van Armin van Buren, die maakt wel vaker van die oude muziek gewoon helemaal opnieuw. Zou dat ook te ruig zijn voor Oost-Ellingwerf?
1: Nee, we
0: hebben natuurlijk heel veel medewerkers gesproken van andere lokale omroepen.
1: Ja.
0: De eerste die we tegenkwamen, die waren van Centraal.
1: Ja.
0: En die vroegen aan ons, waar zijn jullie van? En wij, Glashart, ook van Centraal.
1: Nee. Het eerste wat ze tegen ons zei is... jullie zijn van Huppelepup en Marieke. Maar nou ben ik jouw naam even vergeten, zegt ze.
0: Lekker is
1: ja.
0: dat.
1: Ik denk, nou, dat is toch ook...
0: Zo hoor je nog eens een keer wat allerlei dingen natuurlijk. We hebben ook gesproken met... Ik dacht Aukje Oppersma van O3.
1: Ja.
0: Of was het een man? Ik weet het niet meer precies. Maar daar hebben wij ons programma aan verkocht.
1: Ja. Hartstikke goed, hè?
0: Het is nog niet echt verkocht, natuurlijk.
1: Nee, dat niet. Maar we gaan wel ons best daarvoor doen.
0: We willen nog even luisteren, zegt hij. Maar ja, omdat we toch allemaal samen gaan... we wachten het maar af.
1: Ja, en ik zal beloven om iets meer nieuws ook uit... dan die Westerveld en al de andere gemeenten... proberen er wat tussen te borduren. Het meeste komt natuurlijk wel voor ons uit Steenwijk. Daar blijven we wel bij. Maar het is wel leuk om ook wat andere dingen te noemen.
0: Nou, over de grens heb je nu al iets, denk ik.
1: Nee.
0: Van Steenwijkerland?
1: Oh, nee, ik woon in Oldenmarkt.
0: Oh, nou, dan doen we dat eerst.
1: Ja, want na het succes van de eerste editie... start de Oldenmarkt Varvaren opnieuw met een nieuw talentorkest Oldenmarkt. Het muziekproject is bedoeld voor volwassenen... die altijd al een blaas- of slaginstrument hebben willen spelen... of graag samen muziek willen maken. De eerste repetitie vindt plaats op zaterdag 26 september om 14:00 in Dalzicht. Dat is midden in Oldenmarkt aan de Frieseweg nummer 39. Onder leiding van Guus Pieksma, initiatiefnemer van het concept uit Sneek... maken deelnemers in 10 repetities kennis met muziek maken in orkestverband. Nou, dat is toch hartstikke leuk?
0: Zeker.
1: Nou, wil je nou nog meer informatie, dan kun je even aanmelden... via het oldenmarkterfanfare.nto@outlook.com.
0: En dan gewoon een instrument lenen. Ik heb vorige keer al gevraagd. Dat is net wat voor jou, dat soort blaasinstrumenten.
1: Ja. Nou, misschien wel, maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb altijd al wel een keer ooit misschien denk... als ik dan toch eens moet kiezen, dan zou ik wel graag willen drummen. Maar dat is volgens mij heel moeilijk.
0: Volgens mij ook.
1: Ja, dus...
0: Maar goed.
1: Ja, maar voor de mensen die hier tijd, ruimte en plezier...
0: Ik heb wel een drummer onder mijn kennissen... waar je vast wel een keer een beetje les van kunt krijgen.
1: Oh, dat is leuk.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja, lijkt me leuk.
0: Vrolijke plaat.
1: Gezellig.
0: De nieuwe van Samantha Steenwijk. En die heet Eén blik is genoeg.

0: is genoeg. Ik druk op een verkeerde knop.
1: Oh, dat maakt helemaal niet uit.
0: We gaan naar vinyl.
1: Ja, nou, ik heb hier wederom weer nog nooit van gehoord.
0: Ja,
1: maar dat kan ook aan mij liggen. En heel vaak als jij dan uiteindelijk de jingle start, dan denk ik, oh ja, natuurlijk.
0: Ik doe dat er elke week een klein beetje om.
1: Ja, dat is dan wel weer heel leuk. Ja. Deze week heb jij gekozen voor de Tom Tom Club.
0: Ja.
1: Dat heb ik echt nog nooit van gehoord. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ik heb staat wel.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Staat jij vroeger ook op, hoe heet dat, op typles?
1: Ja, dat moest van jullie, ja.
0: Echt,
1: ja.
0: Moest dat van ons?
1: Ja, dat was verplicht, ja. Ik moest elke woensdagavond naar de Bijtol, was dat volgens mij, in Steenwijk.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik vond het verschrikkelijk, maar ik ben jullie nog elke dag dankbaar. En dat vertel ik ook weer mijn kinderen, want echt, ik kan nu met 10 vingers blind typen. Nou, dat is fantastisch.
0: Ja, doen kinderen niet meer tegenwoordig toch? Ja,
1: nu wel.
0: Op zo'n keyboard.
1: Ja, ja.
0: Maar vroeger was dat een oude Remington.
1: Zo'n typemachine.
0: Zo ongeveer als dit.
1: Ja.
0: Why are you rapping good?

0: 1981. Ik weet nog dat wij met de mobiele drive-in show wel op pad gingen. En als dit nummer gedraaid werd, hele dansvloer.
1: Nou, grappig.
0: De Tam Tam Club hoort u. 105.4 FM en de frequenties van Radio Centraal. De DAB Plus frequenties. En wie weet, misschien binnenkort ook wel gewoon bij O3. Daar zijn wij te beluisteren. Even kijken hier. Deze moet ik hebben, ja. Want het is de hoogste tijd voor het Steenwijkerland weekend. We moeten wel straks een nieuwe jingle hebben. Hè?
1: Ja, er moeten heel veel nieuwe jingles komen.
0: Het
1: ja.
0: Weerbericht voor de werven.
1: Ja,
0: zeg nou, dat nou even doet zo.
1: Het weerbericht voor de werven.
2: Weerbericht.
0: We gaan dat doen. Binnenkort maken wij zoiets. Voor wat betreft het weerbericht. Wel getroffen gisteren natuurlijk met het... Hoe heet dat? In
1: met Corso.
0: Corso, maar ook Callocote. En volgens mij was de motocross in de bassen.
1: Er was heel veel te doen, ja.
0: Prima weer erbij gehaald allemaal. Maar vandaag, zondag, komt het tot buien. En in de loop van de dag krijgt de zon weer een klein beetje meer ruimte. Maar goed, het is natuurlijk wel september. Daarover later meer. Met een matige tot vrij krachtige west- tot later noordwestenwind wordt het een graad of 19, 20. Dus daar is niks mis mee. Ik loop nog steeds in mijn korte broek, weet je
1: dat? Nou, dat kan makkelijk.
0: Maandag blijft het droog met regelmatige zon. Het wordt dan 21 graden. Dinsdag, woensdag wordt de kans op buien alweer een klein beetje groter. Maar het zakt wel het kwik terug naar een graad of 18. Dus ja, je weet maar nooit. Misschien moeten we dan wel weer, de kachel aan met dat enorme dure gas. Wat ik las in de Courant. Want dat wordt met de dag duurder.
1: Ja, schrikkelijk.
0: Heerlijk is dat. Maar gelukkig.
1: Nou, dan ben je toch blij met je houtkacheltje.
0: Ja, ik heb een houtkacheltje. Dat is dan wel even lekker. Hey, na het nieuws doen wij altijd een plaat in het dialect.
1: Ja.
0: Dan mee maar schoen.

0: Not me, no more scoom, zo heet het. Goed gewoon. Er zijn wel van die bandjes daar in Twente. Hè, die
1: ja, heel veel.
0: Ik kreeg een of andere map onder ogen op Spotify. Nou, er stonden er volgens mij maar 50 van die lokale bandjes op. Best wel gezellig. Heb je een leuk bericht trouwens, nu?
1: Ja hoor.
0: Zal ik nog een klein stukje doen van die...
1: Ja, doe maar. Ja, hartstikke leuk.
0: Van die vrolijke stafzuiger.
1: Ja, helemaal goed. Want ik wou even vragen, ben jij nog bij het Corso geweest in Frederikssoort?
0: Nee, ik ben wel... Nee, op een of andere manier trekt mij dat niet zo. En iedere keer zegt iemand, welke keer van... Doe dat nou, ga nou kijken. Maar
1: ja.
0: Ik heb wel al die leuke mozaïekjes gezien in de tuinen overal.
1: Ja, die zijn sowieso hartstikke mooi. Dat is nog maar een mozaïekje. Ja. Maar die wagens die zijn echt bizar, hoor. Want mijn kinderen hebben daar vrijdagavond meegeholpen met bloemen prikken. Nou, die komen dan met blaren op de vingers weer terug. Maar ze hebben het hartstikke leuk gehad. De grote verlichte avondtocht die was natuurlijk al gisteravond. Hè. Die is al geweest. Dat was onder muzikale begeleiding een heel groot succes. En ontzettend leuk. Maar je kan vandaag ook nog naar het Corso toe. Want om 11 uur, als dit programma is afgelopen, dan is er een mozaïek fietsroute. Kunst- en cultuurfestival op het Corso-terrein zelf. Daar kan je ook een kijkje nemen. Om 5 uur is dan de grote prijsuitreiking van de wagens en van de mozaïeken langs de weg. En die prijsuitreiking is in de tent. En daarna staan er ook nog eens allemaal lekkere foodtrucks. Er is een kleine kermis. En er zijn diverse activiteiten voor jong en oud. En vanmiddag heb je DJ Martijn Teunissen. En die maakt het helemaal muzikaal. Compleet.
0: Ik ga voor de foodtrucks.
1: Ja, heel gezellig.
0: Met bitterballen.
1: Ja, ja, lekker.
0: Ze brengen tegenwoordig alles opnieuw uit. En deze is wel leuk opnieuw uitgebracht. Hij klinkt een beetje...

0: origineel van Smokey natuurlijk, maar er was nog zo'n andere met hoe de... Oh. Is Alice ook nog...
1: Ik dacht dat het origineel was.
0: Nee, zeker niet. Oh. Het origineel is ongeveer net als dit, maar dan iets rustiger.
2: Het is zondag, gezellig, Geert en Marieke.
0: Dat zijn wij.
1: Zeker. En mocht je nou denken straks om 11 uur... joh, ik ben er helemaal klaar mee met die stoel. Ik wil graag even mijn benen strekken en wat sportiefs gaan doen. Dan kun je dus vanmiddag lekker mee gaan wandelen... met Staatsbosbeheer door het Drents Friese Wold. De wandeling die start bij het buitencentrum in Appelscha... en duurt ongeveer 2 uur. Dus je moet wel eventjes dat bedenken dat je 2 uur buiten bent. In deze tijd wordt ongeveer 5 à 6 kilometer afgelegd. In 2 uur. Dus je loopt niet hard, snel. Nee. Je gaat heel langzaam. Maar... er wordt er natuurlijk ook van een en ander verteld. Want de zomerdrukte is voorbij en de natuur begint zich klaar te maken voor de herfst. En eigenlijk gebeurt dat al na de langste dag. En die is al geweest. Maar dan zie je eigenlijk die signalen in de natuur nog niet zo. Maar nu beginnen die zomerse kleuren zich te vervagen en wordt het licht zachter. En de eerste trekvogels die zijn alweer onderweg naar het overwinteringsgebied.
0: Is dat zo?
1: Ja, die ben alweer weg.
0: Dus je kunt er heel lang over doen?
1: Ja.
0: Zo'n hele trage... Ik zag van de week bij het vis, daar moet ik dan gelijk aan denken... over een trage groente, weet je?
1: Een trage groente? Ja, trage wat was dat ook alweer? Nee, zeg het maar.
0: Artisjok. Het is wel september, hè? Dus mocht
1: het start,
0: je mee...
1: zal ik nog even zeggen? Ja. Het start om 1:30, mensen. Dus meld je aan.
0: Ik zou zeggen, neem een regenjas mee, want nogmaals, het is wel september. Snelle en Miss Montreal.

0: En dat was september. Ja. Nou, het duurt nog wel een dag of een dag of twee.
1: Ja, zeker. Nou, ik vind het een lekker nummer.
0: Volgende week de herfst, volgens mij. En dan bij de zomerjingles.
1: Ik heb mijn huis al in herfststijl.
0: Is dat zo?
1: Ja, ik ben een beetje voorbarig. Maar mijn jongste zoon die had zin in herfstdecoratie. Ik denk, nou, dat gaan we doen.
0: Eikels gezocht.
1: Nee, ik heb dingen gekocht.
0: Oké. Okay.
1: Ja, de jeugd. Dat doen de mensen van nu.
0: Jouw hele tuin ligt vol heikels.
1: Ja, dat is waar. Goed, zal ik nog even een berichtje doen? We gaan even naar...
0: Nou, ik heb ook nog wel iets trouwens.
1: Oh, kom jij eens maar even. Ja.
0: Dat is wel een leuk bericht. Bijna 50 huurhuizen komen erbij in Steenwijk. Nou ja, 50. In totaal 47 sociale huurwoningen. Die komen er binnenkort bij hier. Aan de Stormbaan, direct ten westen van het Kornputkwartier. Weet je wat dat is, hè?
1: Ja,
0: dat voor een familie van jou.
1: Ja, ook.
0: Kan
1: ja.
0: De bouw, die kan de bouw van start gaan binnenkort. Het project is nu, zo heet dat dan... onherroepelijk verklaard. En dat meldt de gemeente Steenwijkerland. Dus mocht je daar willen wonen... Ik denk dat al die woningen alweer verzegd zijn, maar je weet maar nooit...
1: Nou ja, dit is natuurlijk een hele mooie kans voor de wat jongere mensen... Juist. Die graag voor het eerst wat op zichzelf willen. Dus,
0: en geen woning kunnen kopen,
1: ja.
0: Dan heb je toch...
1: En wat een leuke straatnaam. Als je zegt, ik woon aan de Stormbaan, dat zou ik gewoon leuk vinden. Ja, nou, dat gezegd te hebben, we gaan even naar Vollenhoven. Want Popcorn Vollenhoven die houdt op dinsdag 15 september van 19:30 open repetitieavond. En dat gebeurt in de Burgt in Vollenhoven zelf. Nou, het is ongeveer, wat is het dan? Het is een gemengd koor. Het telt ongeveer 55 leden op dit moment. En het zingt herkenbare popmuziek in 5 stemgroepen maar liefst. Nieuwe zangers die kunnen vrijblijvend kennis maken. En na de open avond nog 2 keer gratis meedoen. Als je heel enthousiast bent. En met het oog op het voorjaarsconcert in april 2027. Zo. Dan zoekt het koor juist uitbreiding. Dus wie vooraf meer informatie wil ontvangen. Die mag eventjes mailen naar popcorvollenhoven@gmail.com. Maar je mag ook gewoon naar binnen lopen en gewoon meekomen doen.
0: Gezellig.
1: Ja.
0: Nu, we moeten eerst nog door die winter heen en nog door de herfst. En dan is het pas april en dan...
1: Ja, dat duurt nog even. Maar kijk, je moet natuurlijk wel repeteren voor zoiets.
0: Ja, dat
1: dus
0: is
1: dan
0: waar.
1: Heeft misschien even tijd nodig.
0: Oké. Okay.
2: De keuze van Marieke. Vandaag uit de muziekkoffer van Marieke.
0: Ik denk, ik doe er beide jingles een keer, want...
1: Allebei.
0: Ik vergeet er elke keer één, ja. De keuze van, eentje is de keuze van Marieke en de ander vandaag uit...
1: Ja, dat is waar.
0: Ah, fijn.
1: Nou,
0: wat heb je opgezocht?
1: Ja, ik heb een van de allerbelangrijkste bekendste zangeressen ter wereld. Een liedje van Madonna gaat deze week voor. En in dit liedje...
0: Kwam je toevallig tegen weer?
1: Ja, kwam ik weer toevallig tegen, ja. En in dit liedje maakt Madonna eigenlijk voor het eerst duidelijk... een hele duidelijke boodschap dat je moet niet genoegen nemen met minder dan het allerbeste. En kom uit voor je mening. Jij start hem gewoon halverwege.
0: Ja, sorry.
1: Maakt helemaal niet uit.
0: Ja.
1: Ik heb gekozen voor Madonna met Express Yourself.
0: Deze was.
1: Dit is hem. Hopelijk blijft hij doen.

0: and express yourself, Madonna. Alles wat die meid ooit heeft gemaakt en nog maakt, vind ik leuk.
1: Ja, zeker. Zeker. Maar ik vond dit wel, dit album van haar, dat vond ik echt het leukste album waar dit afkomt.
0: Dus een verzamelalbum, toch?
1: Ja, ja.
0: Celebration, deluxe album.
1: Ja, allemaal liedjes uit de jaren 80. Ja, dat vond ik wel echt heel leuk.
0: Okay.
1: Mag ik nog even iets snels iets zeggen?
0: Ja, daarvoor word je hier betaald.
1: Dat ja, dat is ook
0: nog niet
1: zo.
0: Bij de werven, maar ik zal binnenkort meneer Theekamp een rekening sturen. Van.
1: Ja, ja, ja. Ik blijf even in Steenwijk, want volgende week zondag 20 september... dan wordt de Stone City Run gehouden hier. Nou kun je daar niet meer voor inschrijven hoor, maar ik wil toch even benoemen... Nou, omdat het is gesloten. En dat komt omdat ze dus een record aantal aan individuele inschrijvingen hebben. En dat zijn er 1500.
0: Zo, wat een organisatie.
1: Bizar, bizar. Dat is toch fantastisch?
0: Ja.
1: Nou, dat is een record aantal. En dat, nou ja, daar zijn ze natuurlijk hartstikke blij mee.
0: Nu zijn jullie nogal van het wandelen, van het lopen, van het... doodmoe maken. Hè?
1: Ja, ja, ja, klopt. Nou, normaal, ik doe er eigenlijk elk jaar aan mee. Dit jaar heb ik even overgeslagen, want ik wist niet precies hoe alles zat, medisch gezien. Mijn zoon doet wel mee, hoor.
0: Okay.
1: Die zit in de sportklas van de Ekeringen. En zijn sportdocent is de voorzitter van dit hele evenement.
0: Oh, ja,
1: dat is meneer Feiko Wiersma. En die zegt ook, ja, de sponsoren en de vrijwilligers, die zijn onmisbaar. Daarmee kunnen ze dit allemaal voor elkaar krijgen. Het startschot begint om 14:15. Dan gaan de eerste lopers van start. Er is een leuke DJ op de markt. Er is een hele gezellige warming-up vooraf. En het is gewoon gezellig in de stad.
0: Muziekje is afgelopen,
1: ja.
0: Weet je dat?
1: Maar het is druk en gezellig, pap. Dat weet je nog van vorig jaar, toch?
0: Ja, ik kan me er nog iets
1: toen
0: van...
1: Toen kwamen jullie kijken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik kan me daar nog wel iets van herinneren. Nu heb ik een plaat uit de Piratenhoek. Ik heb nog wat Engels. Ik heb ook nog iets uit de Beste Zangers van vorige week. Zoe Levi?
1: Nou,
0: Passie.
1: Dan... Ja, jij mag kiezen. Jij mag kiezen dit keer. Ik mag altijd kiezen. Nu mag jij kiezen.
0: Dan doe ik deze.
1: Heel goed.
0: Toen was Clouseau aan de beurt om te worden geïmiteerd.
1: Dat is alweer 2 weken geleden.
0: Sorry.

0: hem
1: eigenlijk een beetje wegdraaien, dit. Want zoals altijd hebben wij weer eens een keer tijd tekort.
2: Ja, we hebben weer te veel gekletst, denk ik.
1: Ja. Nou, ja, is dat zo? Het is ook wel een beetje een kletsprogramma, dit toch?
2: Ja, dat is waar. Maar ja, we hebben ook allemaal leuke items. Ja. En nu komt eigenlijk ons laatste item, Ben niet aan de beurt.
3: Van de maand.
1: Ja.
2: Ja, het is een hele leuke. Dus we moeten eigenlijk gelijk door. We
1: en
2: gaan gelijk door.
1: Het duurt 4,5 minuut op zijn minst.
2: Oh, dat
1: dus,
2: gaan we niet halen.
1: Dat redden we vast niet. Maar het maakt niet uit. Wij hoeven ze zelf niet uit te zoeken. Want
2: nee,
1: dat wordt voor ons
2: dat
1: gedaan.
2: Dat wordt voor ons gedaan.
1: Ah ja, bedankt. Komt-ie. Bluff.
2: Ja, en tot volgende week, zeggen we het maar gelijk.
1: Volgende week, ja. Lekker rustige week weer, denk ik.
2: Ja.
1: Ja, maakt niet uit. Enig idee hoe dit nummer heet?
2: Zaterdag.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

school, het kantoor, hebba, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hotse bots naar buiten. Als

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

s morgens water uit de bron. Ziekenhuizen, middelkamer, God weet waarover en waarom. Je kunt nog zo goed op een voet wezen, rijden, boeken en lezen, en uiteindelijk weten wat goed is en wat slecht. Maar de vrouwen aan de overkant, die weten dat pas echt. Oh, de vrouwen aan de overkant, en waar ik toen gemuid met de hand. Ploegenakkers in perfecte vorm, rusten dan niet op hetzelfde land.

ween tot zijn eigen schrik. Waar de vrouwen over kanten, kunnen doden met hun blik. Ja, de vrouwen over kanten, kunnen doden met één blik.

heb ook geen toren, toch woon ik al jaren op het hond. Zoals de jonge leden als stevigers deden, tussen maar net hoe een ballen ging rond. Maar het mod is verteld hoe het hier is gesteld. De vrijheid is hier onbegrensd. Het volk dat hier leeft is gastvrij en beleefd. Goed te weten dat iedereen je kent. Lang of kort hoor, je bekijkt het maar. Geen mensen die er wat van zegt. Al is het dorp verdeeld, het heeft geen fratsen dat scheelt. Aan beide kanten van de Oldemarkse weg.

De natuur is hier schoon, onbegrijpelijk gewoon. En de feesten, die bent hier ook best. Normaal en normaal, ja, alles dat kan. Er bent heel wat artiesten geweest. En dat blijkt ook echt wel in dat oude hotel, waar menig feest is gevierd. Geleuter en gelal en een echt carnaval, we vullen vrouwtjes hun versier. Maar wat al die deur blijft, is het enig besef dat je zijn door het leven moeten gaan. Met vreemde kracht en je

Fincher lækker. Men Fincher lækker. Je bent een pechvogel. Je had er eigenlijk aan moeten zijn. Je kijkt heel listig uit zijn ogen.

Morgens vroeg al, om 6 uur ging de trossen los. En al voor de brogge van verlaat, voelde ik mij van spanning, licht en zweverig.

was steun de hand bij de oranje sluizen. En dan nog achter het Amsterdam station. De lange aandachtstijgers op de beweging van het water.

Duk giet het over. Duk giet het wel weer.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you.
3: beste muziek. RTV Slos 105.4 FM.

voordrachtje over een klein jochie van een jaar of 5 met de naam Gertje. Kleine Gert zit voor het raam. Hij kijkt naar de regen met een diepe zucht, want Gertje heeft verdriet. Want hij mist zijn grote vriend, hij mist zijn opa. Hij heeft overal een zacht, maar hij vindt hem niet. Met een rimpeltje van de denkenboom zijn neuzen giet hij naar de keuken, want daar is zijn moe. Die hem zachtjes aait over zijn jongenskappie als ze zegt: ik wil zo graag naar opa toe. Ga maar lekker in met hun auto spullen, zegt zijn moe. En dat of ze het rimpeltje niet zet. Want ze kent zijn diep verdriet wel van zijn opa. En ze werd niet goed, wat of ze dan met mut. Luister in, Gertje jonchie, zegt ze zachtjes. Want hun opa is op reis. Hij komt niet weer. Hij is naar een land hier wiet vandaan gegaan. En daar heeft hun opa nooit geen pine meer. Maar mamme, zult wij dan een nieuwe opa komen? Zegt Gertje en ik kijk u vragend aan. Zie mama lacht en zegt: een nieuwe opa. Ach jochie toch, geloof niet dat dat kan. Maar daar in het grote huis aan de overkant in het park, daar staat een heel groot huis, daar heb ze zat, zegt Gert. Zal ik daar even kijken naar een opa? En dan was net zo ene als ik altijd had. Nee, zegt Simo, toe, ga maar lekker spullen. En dommies praten wij wel even weer. Maar een klein half uurtje later giet de bellen en op de stoepen daar stiet Gert met een meneer. Die zegt: mevrouw, ik kom mijn zoontje even brengen. Hij was bij ons in het bejaardenhuis. Hij wil per se bij ons een opa kopen. Ik dacht bij mezelf, ik breng hem even thuis. Mijn naam is Bartels. En dit kleine jochie liet op mijn zeunen toen die 5 jaar was. Met 20 jaar is die naar Canada gegaan. En ja, de reizen is zo duur over die grote plas. Ik ben verleden weken hier in het grote huis gekomen. Het is best inwen. Maar vandaag heb ik boft. Want of u het wilt of niet, u zult mij moeten houden. Gert heeft mij net voor 2 kwartjes gekocht. Dan zitten grote mensen samen aan de tafel en krijgt het verdriet van allemaal een stee. En hangt er weer een pette aan de kapstok. Is de klein jochie weer gelukkig en tevreden. Ze kijkt naar kleine Gert, die zingend zit te spullen en weet, het leven is de muiten weerd. En vriendschap is niet altijd een illusie. Een kind heeft grote mensen weer wat leerd. Geluk zit vaak in hele kleine dingen. Het haalt geen televisie of de krant. En geld maakt af en toe toch best gelukkig. Zoals 2 kwartjes in een kinderhaal.

rtvslos.nl. RTVslos.nl.

This is your captain speaking. Welcome aboard.

van je vrienden sleept je overal doorheen. De liefde van je vrienden helpt, ook al heb je er maar één. De liefde van je vrienden.

dag en nacht. De liefde van je vrienden is er als je huilt en als je lacht. De liefde van je vrienden.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.
4: Een andere aftrap over. Dit is de pupil van de week die dus zijn balletje richting de keeper mag doen van de tegenstander Tijnje. En ook de ballen gaat natuurlijk in het doel. Dus het doelpuntje meegepakt door de pupil van de week. Scheidsrechter vandaag is Free Egberts uit Diever. En twee ploegen die vorig jaar seizoen ook al tegen elkaar voetballen. Uit was het de eerste wedstrijd in Tijnje. Het is op Oldemark daar met 5-2. En de thuiswedstrijd hier in Oldemark, Oldemark-Tijnje, was het 3-3. Dus de doelpunten waren er genoeg voor de beide teams. Maar beide teams hebben ook behoorlijk wat aderlating moeten doen qua spelers. En vooral, dat is natuurlijk altijd de bekende en de goede spelers die gaan vertrekken. Of die stoppen door eventuele werkzaamheden of verhuizingen. En dat gebeurde ook bij deze twee teams vanmiddag. En Scherpen zegt van, nou gaan we toch eens een keer echt voetballen. Door de missiefluitjes, we zijn begonnen hier bij deze wedstrijd in Oldemark tegen Tijnje.
2: Dankjewel Gerard. Nou, dat belooft veel goeds. We hopen op veel doelpunten. Gaan we eerst naar muziek luisteren? Ja, we gaan eerst naar muziek luisteren.

0: U hoorde Toontje Lager met Stiekem Gedanst. Ja, Jan heeft gisteren ook stiekem gedanst, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Want we gaan het hebben over Oldehoppa. Die trapt vanmiddag het seizoen af tegen FVC uit Leeuwarden. Een geheel nieuwe tegenstander, Jan.
1: Ik had het net even juist wel over willen hebben. Dat geweldige gebeuren op Terschelling. Het schijnt ideaal te zijn. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar wij waren er toevallig. En wij hebben ook genoten van dat prachtige rock'n'roll weekend daar. En ja, dat is inderdaad heel oude muziek. Wel een beetje mijn stijl. Dus dat was heel leuk, ja. Maar inderdaad, nu over de wedstrijd hier. We zijn even op de klok kijken. 6 minuten onderweg. En ja, zoals verwacht. Het is dus Oldehoppa tegen FVC. Gerenommeerde club uit Leeuwarden. Echt zo'n club waarvan je verwacht had dat we er 10 jaar geleden had je gezegd had, nou, dat zit Oldehoppa nog binnen. Hij gezegd dat wordt hem niet. Maar toch wel. Een van de meest toonaangevende clubs in Friesland. We hebben FVC verwacht, is FVC sterker. Maar kansen heeft het eigenlijk nog niet opgeleverd. Ook Oldehoppa is eigenlijk nog niet in de buurt van de keeper van FVC geweest. Maar voorlopig is het nog 0-0. En ja, ik moet zeggen, daar tekening voor als dat zou blijven. Nu een gevaarlijke uitval kan er komen van, want Oldehoppa was even in aanval, maar er komt een gevaarlijke uitval van FVC. Maar het is even kijken wie dat Tambo neemt, die vandaag weer op rechtswijk staat. Die bracht prima redding en wordt nu geblokkeerd. En Oldehoppa krijgt een vrije trap. Oldehoppa heeft op zich een goede voorbereiding gedraaid. Ook tegen twee tweede klassers die ook weer in de competitie zitten. Dat waren, dacht ik, Lemmer en Bolsward hebben ze wel gewonnen. Dus ja, dat geeft een goede moed. Voor de beker uitgeschakeld. Werd dik verloren van HZVV. Dat was ook ingecalculeerd. Vorig jaar nog vierde divisie en nu eerste klasse. Dat is een maatje te groot. En tegen Gorredijk wat er vorige week gelijk gespeeld. En ook tegen Meppel. Dus wat dat betreft, de voorbereiding ziet er goed uit. Maar vandaag wordt het heel moeilijk. Voorlopig is het met 8 minuten gespeeld nog 0-0.
0: Dankjewel, Jan. Dan gaan we naar Christina, die bij de wedstrijd Olivia Jubbega staat. Goedemiddag, Christina.
2: Goedemiddag. Waar beginnen we mee? Met de opstelling of met het eerste doelpunt?
0: Nou, het liefst met het doelpunt natuurlijk.
2: Ja, dacht ik ook. En zeker omdat hij door de Groen-Witten werd gemaakt. Een ingooi bal ging over de lijn. De spelers van Jubbega meenden dat zij de ingooi hadden moeten krijgen. De grensrechter besloot anders. Toevallig zitten wij achter de grensrechter en waren we het volledig met hem eens. Olivia mocht dus ingooien. De bal werd ingegooid op nieuwkomer Elias Drakstra. Die bediende Hielke de Jong. Hij twijfelde niet en maakte de stand in minuut 7 op 1-0. Olivia, behoorlijk gehavend. Er missen nogal wat spelers. Nou, ik heb dus natuurlijk vorige week al een heel rijtje opgenoemd. We hebben vandaag te kampen met de nadelen die we hebben ondervonden van de laatste nacompetitiewedstrijd in MSC. De gele kaarten die toen gepresenteerd zijn werken door in de eerste competitiewedstrijd. Dat betekent dus dat de trainers Van Dijk en Bloemhoff geen beroep kunnen doen om die reden op Max Kroon, Milan Beun en Kevin de Jong, die verstopt was, maar vandaag toch ook wel weer mee had zullen doen. Die drie mannen er om die reden niet bij. Mike Leerling was vorige week op vakantie en dat is hij nu nog. Dus er moest weer wat geschakeld worden. Op het doel, keeper Leon Knol, centraal achterin, Keanu Beun. En net voor hem staat Jeffrey Suil. Aan de rechterkant Juri Delsma. Linkerkant achterin Henk-Jan Timmerman. Glenn Wiegman. Even kijken. Keanu Bos en Elias Drakstra bezetten het middenveld. Rinne Dijkstra links voor in de spits. Hielke de Jong samen met Lars de Vries. De bank die wordt vandaag bezet door Niels Boersma. Die, zoals jullie weten, terugkomt van een blessure. Eigenlijk nog niet helemaal zo ver was. En datzelfde geldt voor Jesse de Weert. Die ook de bank weer op de bank heeft plaatsgenomen. Daarnaast Ruben de Jong, Julian Boers en reservekeeper Aaron Lem. Op dit moment een overtreding op Rimmer Dijkstra aan de linkerkant vanaf een meter of 20. Die vrije trap gaat genomen worden door Keanu Beun. En wij weten natuurlijk allemaal dat Keanu in staat is de bal in één keer in het doel te krullen. Dus laten we hopen dat hij dat nu gaat doen en de 2-0 voor zijn rekening neemt. Scheidsrechter geeft akkoord. Hij schiet hem laag en dan wordt hij nog aangeraakt door een speler van Jubbega, als ik het goed bekijk. Maar ook de keeper zat er nog met zijn vingertoppen bij van Jubbega, Volkert Jongsma. En dat levert ons dan weer een corner op vanaf de linkerkant, die genomen gaat worden door Glenn Wiegman.
0: Christina, ik zou graag even naar de blessen gaan. Dus wij spreken jou straks na de muziek weer.
2: Hartstikke goed.
0: Dan zijn er een doel tussen, dan hoor ik het graag. We gaan eerst even naar Miranda. Die staat bij de wedstrijd de blessen blauw-rood. Miranda.
3: Zeker. Ja, en het eerste doelpunt is hier ook al gevallen. Een hele mooie, fraaie trap werd genomen door Gijs van den Merk, net buiten het 16 meter gebied, vanaf de linkerkant. En eigenlijk zeilde die over de grond er zo in. Ik denk dat iedereen ook van blauw-rode verdediging een beetje het nakijken had. Dus wat dat betreft is het een mooie opsteker om binnen 10 minuten weer met 1-0 voor te staan. Blauw-rood is een voetbalclub die komt uit het Bolzwart. Zij zijn vorig jaar kampioen geworden in de vijfde klasse. Ik geloof ook wel ruim. Dus wat dat betreft is het niet zo dat je zegt, nou ja, dit moeten we makkelijk kunnen winnen. Maar als ik het nu zo een beetje bekijk, denk ik dat de Blessers net wat sneller speelt. Elkaar wat beter weten vinden en eigenlijk ook steeds aan het aanvallen is. Het is nog niet gevaarlijk geweest voor de keeper van de Blessen. Nu een hele mooie uitbraak van Yannick Temmerink. Yannick Temmerink heeft net ook al 2 hele mooie kansen gehad, maar net naast en op de lat. Wat dat betreft is het tot nu toe een mooie open wedstrijd. Hij ging via de keeper over de lijn, dus Beva Ginkel staat klaar om de corner te nemen vanaf de rechterkant. En we gaan even deze corner afwachten. Iedereen staat klaar, denk ik, om hem heel mooi in te koppen. Maar ja, dat weet je nooit van tevoren, hè, hoe dat gaat. Ja, mooie draaibal van Beva Ginkel. Net te ver. Hij komt weer bij Gijs van den Merk aan de linkerkant. Die zet hem opnieuw voor. En Ramon Kemering staat klaar om hem erin te schieten. Nee, hij wordt verdedigd. En zo gaat de aanval steeds door. Weer opnieuw Beva Ginkel, die nu op Rens Kranendonk. Ik wacht deze nog even. Nee, hij buitenspel. Mooie jonge scheidsrechter hebben we vanuit Gorredijk. Ik denk dat hij een jaar of 20 is. Dus ik ben ook benieuwd hoe die het gaat doen. Het is hartstikke leuk natuurlijk dat de jonge jongens ook voor het scheidsrechtervak kiezen. Vooralsnog is het hier dus 1-0 voor de Blessen. En dan horen we straks even weer.

0: Dat was de jazzpolitie met liefdesliedjes. We gaan weer naar Oldehoppa, naar Jan de Boer. Jan, Oldehoppa heeft volgens mij na een seizoen of vier afscheid genomen van trainer Theo Los.
1: Ja, dat klopt. Allereerst maar even over de belangrijkste. Oldehoppa staat achter met 0-1. Ze zitten nu in de 18e minuut. En het was denk ik 6 of 7 minuten geleden dat na een scrimmage de bal voor de voeten van Marco Wiegel kwam. De nummer 4 van de FVC. En die scoort voor keeper Christian Wijs onhoudbaar raak. En ja, dat was ook wel helemaal gezien het spelbeeld. Oldehoppa gaat al iets beter meedoen. Maar zoals verwacht van tevoren, FVC blijft de betere ploeg. En dan jouw vraag. Ja, inderdaad, Theo Las is hier 4 jaar trainer geweest. Nu trouwens even een gevaarlijke aanval. Eigenlijk, die hebben we nog niet gezien van Oldehoppa. Een goede pas van Sven Damme op Saiers de Roef. En die wordt, denk dat hij onderuit gehaald wordt, maar hij zegt nee doorspelen. Dus dat was eigenlijk, het leek de eerste keer te worden dat Oldehoppa gevaarlijk werd, maar dit gevaar is weer geweken. Ja, over de trainer Theo Las uit Oosterwolde. Heeft nu een geweldige kans voor de FVC. Ook weer verijdeld. Theo Las die heeft al een paar 4 jaar in de tweede klasse gehouden. Dat is op zich natuurlijk een prestatie van formaat. Ook vrij ruim iedere keer. Een keer vierde geworden. Ze hadden de nacompetitie gehaald. Een keer vijfde en 2 keer 7e. Dus ruim buiten de degradatiezone. En na 4 jaar dan wordt het toch vaak ook een gaat vertreffelijk afscheid te nemen van de trainer. En nu staat Bernard Koning uit Meppel aan het roer. Vorig jaar nog trainer van Hollandse Veld. En daar nam hij een heel mooi afscheid met een promotie naar de derde klasse. Met de kampioen dus in de vierde klasse. Een club die nu gefuseerd is met Hodo. Ook een vroegere tegenstander van Oldehoppa. Dus zoals er wel veel fusies overal plaatsvinden. En dat is nu een derde klasse. Maar nu dus Bernard Koning bij ons. Komt uit Meppel. Tegen de 50 loopt hij. Wat een ander type dan Theo was. Theo was een bloedfanatiek en kon geweldig de keer gaan met de dugout. En deze man die is de rust zelf. Ja, alles heeft zijn voor en zijn na. En hoe dat uitpakt, dat is afwachten. Maar dat het een hele klus voor hem wordt om in deze klasse te blijven. Dat nu trouwens weer een goede kans van. Ja, Oldehoppa begint eindelijk een beetje te voetballen. Dit was de nummer 15. Ik moet nog even kijken wie is hier. Dat Saiers Roef was het, die een prima schot losliet. En dat wordt de eerste corner voor Oldehoppa. Die gaan we in ieder geval nog even meenemen. Ja. En misschien kan ik de opstelling ook nog even doen. Dat kan soms lang duren. Maar nee, hij komt Wouter de Vries gaat hem nemen. Heel vaak komt hij op het hoofd van Hilco Krikker. Die staat inderdaad voor de goal. Dus even kijken hoe dat nu gaat. Daar komt hij. Prima corner lijkt dat zo te zien. Nee, wordt weggekopt. Wordt nog weer terug ingebracht door Sven Damme. Maar dat schot gaat naast. De opstelling nog even. We zijn heel blij dat onze keeper is gebleven. Christian Wijs. Hij keept nog voor 5e jaar bij Oldehoppa. Hij wordt elk jaar beter. Vorige week speelde Oldehoppa een slechte wedstrijd tegen Garderdijk. We haalden er toch nog een gelijkspel uit. En ik ben er zelf niet geweest, maar ik heb begrepen dat het eigenlijk voor 90% aan Christian was te danken. De achterhoede is op rechtsback Tammo Deems. Centrum vertrouwd als van ouds met Hilco Krik en aanvoerder Steven Halsema. Linksback Isiel de Vries. Middenveld hebben we als verdedigde middenvelder Rick Bijl. Marius de Vries, die trouwens al een terechte gele kaart heeft gekregen. Na vasthouden van zijn tegenstander bij een uitbraak. En even kijken wie is dan de derde middenvelder. Oh ja, Sven Dam natuurlijk. En in de voorhoede hebben we Saiers, Verhoef, Wouter de Vries en Mark de Vries. Deze elf zullen het moeten doen. Maar voorlopig staan we met 21 minuten gespeeld op 0-1.
0: Dankjewel, Jan. Dan gaan we weer naar Christina bij de wedstrijd Olivia Jubbega. Christina, ja, we lieten jou achter bij een corner. Ik brak je wat abrupt af, maar daar is geen goal uitgevallen.
2: Ja, dat hindert niks. Zeker niet op het moment dat de blesser degene was die het doelpunt maakte. Even kijken, nou, de corner heeft niks opgeleverd. Tot nu toe zijn er geen doelpunten meer gevallen. De stand is nog steeds 1-0. In het begin dacht ik, Jubbega is wel de ploeg die overheerst. Maar eigenlijk was dat een kwestie van 5 minuten. En nu is het wel Olivia die de boventoon voert. Dat zegt natuurlijk nog niks. Wij hebben het zoals vorige week ook al over Red Zwart zijn. Maar Jubbega ook eigenlijk altijd wel moeilijk. Strijdlustige ploeg. Wij zijn over het algemeen wat meer een voetballende ploeg. En op die manier wel bestrijden, zeg maar. Maar goed, op dit moment... lijkt het erop dat wij nog wel de betere ploeg zijn. Lasse Friesi wordt diep gestuurd door Hilke de Jong, maar hij staat in buitenspelpositie, dus wordt teruggefloten en mag Jumbo het spel weer gaan opbouwen. Voor ons allebei natuurlijk de eerste wedstrijd in de competitie. Gisteren zijn er al 5 wedstrijden gespeeld in onze competitie en vandaag dus een minder aantal wedstrijden. Hier is het de nummer 10 van Jumbo die de gelijkmaker had kunnen maken. Jacco Kuiper, nou, vorig seizoen vond ik dat beide wedstrijden ook de beste man van het veld mag alleen op keeper Leon Knol af. Maar hij besluit er niet achter de keeper te werken. Dus dat is al, komen we wel met geluk weg. Nu wordt er een overtreding gemaakt op het middenveld door Jubbega. En mag Olivia de vrije trap gaan nemen. Piano Beun achter de bal. Bal is nog over de middenlijn op eigen helft dus. En die heeft een breed mee aan Jeffrey Schuil, die vervolgens de bal op Henk Jan geeft. En dan gaat Olivia rustig aan de aanval weer zoeken. Tikt nog wat heen en weer achterin. Juri Delsma op dit moment aan de bal. Die geeft een best moeilijke bal aan Henk Jan Timmerman. Maar de spits nummer 9 van Jumbo kan daar net niet bij. En wij blijven nog in balbezit. Keanu Beun, die hem teruggeeft op Leon Knol. En ook daar is Jacco Kuiper weer degene die hem probeert te storen. Maar Leon die heeft de bal prima onder controle. Dus dat levert voor Jumbo niet heel veel op. Jumbo nu wel weer in balbezit. Die bal wordt door Sietse Iedegielstra teruggespeeld op hun keeper Volkert Jongsma. En beide ploegen lijken wat zoekend op dit moment. Jubbega afwachtend achterin. Olivia probeert de boel vast te zetten. Zij komen ook nog niet echt naar voren. Bal wordt nu het middenveld ingespeeld. En daar is Jeffrey Schuil alert. Legt hem net niet helemaal goed onder controle. En Sybrand Loodsma van Jubbega die lokt vervolgens een overtreding uit bij Hielke de Jong. Dat doet hij goed. En zij krijgen een vrije trap vanaf eigen helft. En gaan langzaam richting het middenveld. Even kijken. Keanu Bos lijkt de bal daar over te nemen. Maar dat is niet het geval. En is weer Jubbega weer via de linkerkant. Die nu toch wel af mag maken. Het is Daan Brander die de bal via Henk-Jan Timmerman in het doel van de Groen-Witten werkt. Dus de stand die komt hier na zo'n beetje, nog net geen half uur spelen op 1-1.
0: Dankjewel. Christina, dan is het de hoogste tijd dat we weer naar Oldenmarkt gaan. Want het is inmiddels denk ik al 20 minuten geleden dat wij Gerard voor het laatst spraken. Toen was ze net afgetrapt en was de stand nog 0-0. Gerard, is daar al verandering in gekomen?
3: Ja, natuurlijk is daar verandering gekomen. Ik had er al gezegd veel doelpunt in de vorige wedstrijden van vorig jaar. Dus. En vandaag lijkt het er ook weer op. De eerste kant was voor Oldenmarkt, was Juri Veenstra die een hartschot gaf en die ging in het zijnet. En het een beetje, vooral op de counter spelend tijdje, maakte dus aan de linkerkant gebruik van Jesper de Leeuw. En die hield schakelde ook de keeper van de markt vooruit, was het 0-1. En het was maar 2 minuten later weer een counter van tijdje. En nu van de rechterkant, en dat was het Klaas Postma, die maakte er 0-2 van. Dus 2 doelpunten voor de jongens van tijdje. En alle markt mag het wel proberen, maar kijken wat daar gebeurt. Het vrije trapzijs krijgt er echt voor kleine halfwege daar dat van Oldenmarkt. Kleine overtreding. En dat gebeurt natuurlijk in het voetbal. Komt dan die voorzet. En bij een speler, dat is nummer 11, de Postma en die nieuwe kopbal. Maar die komt in handen van de keeper, Albert Hoop van Oldenmarkt. Ook een verschot, maar die gaat over de zijlijn. Daar bij de middenlijn. En ingooi wordt het dus voor Tenje. Nou, we hebben dus na de 22 minuten spelen dus al 2 doelpunten gezien. En wachten maar af of er nog een paar doelpunten bij komen.
0: Ja, en dan hopelijk aan de kant van Oldenmarkt. We horen het straks weer van jou, Gerard. Dankjewel.
3: Ja, oké.

0: Ja, we zijn de hele middag al een beetje in de ethische sfeer. En dit was Doe Maar met Eén Nacht Alleen. Ja, de vorige ronde hadden we Miranda overgeslagen. Maar we gaan nu direct naar de Blesse. De Blesse Blauw-Rood is de wedstrijd waar zij verslag van doet.
1: En het is 2-0. Nu, direct. Ik zie hem live.
0: Lekkere binnenkomen.
1: Ja, lekkere binnenkomen voor, ja, heel... Nou, ik zal je Rens Kranendonk, die is uit stilstand eigenlijk. Hij draait zich om en hij schiet. En hij komt aan bovenkant lat en hij valt erin. En dat is eigenlijk ook wel heel prettig. Want ik moet eerlijk zeggen dat het een beetje een saaie wedstrijd werd. Want ja, de Bles is volop in de aanval, maar hij gaat er maar niet in. Dus ze verdedigen op zich blauw-rood goed. Maar vorige week was het natuurlijk een hele heel doelpuntrijke wedstrijd met veel snelheid. En dat valt me nu een beetje tegen bij de Blessen. Er zit wat weinig pit in en waar ligt dat dan aan? Nou goed, in ieder geval die 2-0 die zit er nu in. En ik denk dat dat wel even... Ja, die 1-0 is vaak een heel mooi begin. Maar nu die 2-0 denk ik dat nu misschien de spirit er wel weer in zit, want dat voelden we een beetje. Blauw-Rood is echt heel erg aan het zoeken. Die hebben echt een hele goede snelle spits die constant vrij loopt. En dat, ja, die jongen is gevaarlijk, dat zie je ook steeds. Die speelt nu even 5 man achter elkaar uit, dus dat is echt fantastisch om te zien. Maar goed, we hebben een goede verdediging. Vinsma staat in de verdediging met Ryan Mintjes en Edwin Jager als laatste man. Die vangt alles goed op. En dat betreft komt die spits niet daardoor heen. Dat is wel duidelijk te zien, dus die verdediging zit goed in elkaar. Ik vind wel, bij de Blessen is het weer, merk je dat het tempo zit er niet in, omdat het toch weer heel erg het middenveld niet goed gevonden wordt. Dat is toch wel jammer.

0: Miranda,
1: dus wat dat betreft denk ik.
0: Ik ga jou even onderbreken, want we hebben doelpunten nieuws uit Noordwolde. We bellen jou straks nog even, in ieder geval nog één keer voor de pauze. In ieder geval 2-0, lekkere start voor de beste. Ja, Christina.
2: Ja, Olivia is op een 2-1 voorsprong gekomen. Overtreding werd er gemaakt op de rand van de 16. Op Lasse Vries, scheidsrechterstraf, heel goed voordeel. Rimmer Dijkstra kon de bal vanaf de linkerkant meenemen. Een voorzet op maat op onze topscorer en spits Hielke de Jong. Hij bedacht zich niet. Hij werpte de bal met een fantastisch schot achter de keeper van Jubbega. Dus na 31 minuten spelen, inmiddels zijn we weer iets verder, staan wij op een 2-1 voorsprong weer.
0: Dat is mooi, Christina. Dat is lekker zo vlak voor de pauze nog eventjes. Oké, dankjewel. Wij komen straks nog één keer bij jou voor de pauze. Ik ga eerst eventjes naar een aantal tussenstanden van de andere klasses. Even mijn overzicht erbij pakken. Ja. Ik begin even bij de vierde klasse D. Ik noem die even omdat dat de competitie is waarin Oldevesten uitkomt. Vandaag wordt er in die klasse één wedstrijd gespeeld. Dat is Neo Heino en daar is de tussenstand 1-0. Dan ga ik naar de tweede klasse P. Dat is de pool waarin Steenwijk Wold uitkomt, die gisteren dus al speelde. Vandaag worden daar deze wedstrijden gespeeld. Valtemont, Raptim, daar staat het 1-0. Rolderboys Dalen 1-0. En EMMS, WKE 16, ook 1-0. De derde klasse A, de pool van Olivia, daar wordt vandaag één wedstrijd gespeeld. Naast die van Olivia Jubbega. En dat is Renado Ritswart. Daar is de tussenstand 0-1. Dan de vierde klasse A, de pool van de Blessen en FC Oldemarkt. Daar worden ook vandaag gespeeld Smilde 94, Warga, daar staat het 1-1. Trinitas Hogesmilde 1-0. En VWC Mildam 2-1. En de laatste in deze pool is Blauwhuis Langezwaag, daar staat het 2-1. Dan de vijfde klasse A. De wedstrijd Wispolia ter Schelling is afgelast. Wel gespeeld worden vandaag FFS Oosterstreek Zandhuizen, daar staat het 0-0. Dat is ook de tussenstand bij Giethoorn Langweer. FC Vochtelo Tor 0-2 en Kuinderen AVV, daar staat het 1-1.

0: We breken de muziek eventjes, want er worden weer een aantal doelpunten gescoord. En we gaan eerst naar Miranda.
1: Ja, in de bles is het ondertussen 3-0 geworden. Een foutieve uittrap van de keeper van Blauw-Rood. Die kwam in de benen van Yannick. En Kemerink en Yannick kwam heel mooi de 3-0. Dus dat was eigenlijk een heel makkelijk doelpunt. Dus wij gaan de rust in met 3-0
0: weer. Ja, dat is zeker een mooie tussenstand. En de spirit zit er nu wel echt in, lijkt
1: me. Ja, het is de beer is los, zeg maar. Ja. Wat merk je ook. Ja, zeker. Nou,
0: hartstikke mooi. Goed, dan gaan we ook direct naar Christina. Want daar is ook doelpunt het nieuws te melden.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Helaas niet voor de groen-witten. Maar het is wederom Jubbega die op een gelijke stand komt. Jacco Kuiper die eigenlijk vanaf het midden een aantal man gewoon voorbij mag lopen. En de keeper achter onze keeper, of de bal achter onze keeper Leon Knol werkt. Ik denk dat het nog zo'n beetje 5 minuten te gaan is tot de rust. Dus laten we hopen dat wij de voorsprong weer kunnen pakken. Maar tot dit moment gaat het hier gelijk op qua doelpunten.
0: Oké, dankjewel. En dan gaan wij nu verder met Bloem die we net even onderbraken.

0: U hoorde Fleetwood Mac met Everywhere. Ja, er vielen heel wat doelpunten in de Blessen en in Noordwolde. Jan, ik heb zo nog een vraag aan je. Maar voordat ik die vraag ga stellen, gaan we eerst even naar de belangrijkste dingen. Is er nog verandering opgetreden in de stand bij de wedstrijd Oldehoppa FVC?
1: Nee, dat is, we zitten 5 minuten van de pauze en het is nog steeds 0-1 in het voordeel van FVC door een doelpunt in de 11e minuut van de beste man bij hun, Marco Wiegel, die uit een scrimmage de bal makkelijk in kon tikken. En verder, ja, de wedstrijd is, Oldehoppa doet wel ietsje beter mee dan in het begin, maar FVC is ook al minder van de 10, ook al staan ze nog maar 1 doelpunt voor en die trekken zich een beetje terug, maar hebben natuurlijk wel die hebben echt het betere voetbal. En dat was ook wel een beetje verwacht van te horen. Oldehoppa had 1 hele grote kans gehad. Wouter de Vries ging prima door op rechts. Gaf ze scherp en laag voor. En een verdediger van FVC die maaide over de bal heen. Waar de bal vrij voor de voeten van Mark kwam. Maar ja, die had daar niet op die misvatting van zijn tegenstander gerekend. En die miste de bal ook. Was een hele grote kans. FVC heeft er 2 gehad, als ik me herinner. 1 keer bracht Marius de Vries die prima mee verdedigde op het laatste moment de redding. En de andere keer had echt de spits van de Leeuwarders had hem voor het intikken. Maar Christian Wijs bevestigde weer eens een goede vorm door heel goed redding te brengen. Nu trouwens wel een kans voor Oldehoppa dat ik Marius de Vries even door zal breken. Maar de bal wordt weer weggewerkt. Oldehoppa nu toch ook weer even in de aanval. Hilco Krikker brengt hem naar voren. Komt bij Wouter de Vries. Maar FVC verdedigt goed. Dus de bal die moet weer helemaal terug. Even kijken, ik weet eigenlijk niet of Christina al wat over het weekendvoetbal heeft verteld.
0: Nou, vorige week hebben we het daar even, heel even over gehad. En daar had ik inderdaad ook een vraag over aan jou.
1: Jij eerst,
0: inderdaad. Nou, ja, ik heb aan het begin van het programma, dat heb jij waarschijnlijk niet gehoord, maar verteld dat de tweede en derde klasse dit jaar gemengd zijn ingedeeld. Dus zaterdag en zondag ploegen door elkaar. En ja, jullie treffen natuurlijk vandaag FVC een zaterdagploeg. En jullie treffen sowieso vrij veel zaterdag verenigingen. Ja. Er wordt wel vaak gezegd dat over het algemeen de verenigingen die op zaterdag spelen wat sterker zijn. Ik hoor dat nu ook een beetje terug in jouw verhaal. Daar was ik even benieuwd naar wat jouw visie daarop is. En een tweede vraag eigenlijk ook. Hoe is daar in Oldehoppa op gereageerd? Want ja, jullie moeten nu op zaterdag een aantal keren spelen. Heel wat anders.
1: Klopt. Nou, mijn visie daarop is, ik moet zeggen, ik heb het jarenlang willen ontkennen. Ook al toen Oldehoppa en Wolvega even hoog nog speelden. Dat verschil is inmiddels ruim het voordeel van Oldehoppa, maar toen ze nog even hoog speelden. Toen zeiden mensen ook vaak, ja, maar het zaterdagvoetbal is veel hoger en ik wil er eigenlijk niet aan. Maar goed, ik moet het inmiddels wel toegeven. Het is gewoon sterker. Dat merk je in de bekerwedstrijden tegen zaterdagclubs de afgelopen jaren. En ook wel vaak in de oefenwedstrijden. Het staat over het algemeen net wat op een hoger pijl. En dan jouw tweede vraag. Hoe kijken we er tegenaan? Het is eigenlijk zo, de speler zelf maakt het niet zo heel veel uit. Er wordt ook wel eens een wedstrijd afgelopen seizoen van zondag naar zaterdag verplaatst. Oh, ik denk, het is nu een rustsignaal, maar nee, de scheidsrechter maakt allerhande drukte tegen de speler van FC. Tim even ontgaan waarom, maar goed. Die krijgt nu ook een, heeft waarschijnlijk wel gezegd, krijgt een gele kaart. Niet zo belangrijk verder. De spelers die maakt het niet zoveel uit als ze nu op zaterdag of zondag willen. Maar de rest van de vereniging, de kantinecommissie en dergelijke, die vinden het eigenlijk wel een beetje jammer. Want die hadden alles liever gezellig op een zondag gehouden. De zaterdag die zit natuurlijk als ze vol in met alle jeugdteams die we hier hebben. Dus die wedstrijden konden dan vaak ook pas om 6 uur beginnen. En mij persoonlijk, ik had het ook liever op een zondag houden. Maar goed, het is beter ergens misschien. Want vorig jaar, dan moest je helemaal naar Valtermond, was een tegenstander, Musselkanaal, dat soort ploegen. En nu zijn we bij louter Friese ploegen ingedeeld. Dus wat dat betreft, minder reisafstanden. Maar ik ben bang dat het toch wel een beetje moeilijk wordt. Nu gaat weer die Marco Wiegel op links op hoor. Duidelijk de beste man bij FVC. Maar dat wordt een konder. Ik zou zeggen, laten we nog even die konder meenemen. Als er op andere velden. Ja, wel, het is bij de pauze. Maar,
0: we nemen hem nog even mee hoor.
1: Ja, nou oké. Okay. Ik denk misschien ergens anders wat spannends te vermelden. Maar Nee, het wordt heel moeilijk rollen. Maar ja, we moeten eigenlijk niet meer terugkomen op Emiel de Vries. Maar we missen gewoon stootkracht voor sinds hij vorig jaar naar Harkema zijn boys is gegaan. En die jongens voor hebben het heel moeilijk. En gelukkig hebben we een sterke achterhoede die de schade vaak nog wat beperkt houdt. En een goede keeper. Nu komt die gewoon er. Wordt prima weggekopt. En nu gaat de scheidsrechter, denk ik. Nee, geeft een vrije trap. Maar het zal zo pauze zijn. Voorlopig is het 0-1 voor FVC.
0: Dankjewel, Jan. Ja, en dan gaan we nog een keer naar Gerard. Want ja, daar zijn ze wat later begonnen in Oldenmaak. Dus daar wordt zeker nog gevoetbald.
2: Gerard. Ja, er wordt nog steeds gevoetbald hier. Dus ja, en dat is ook wel het leukste aan de wedstrijd. Natuurlijk was er gevoetbald. Uiteindelijk wordt er doelpunten gemaakt. En het is Tijnje weer gelukt. In de 39e minuut was het Marcel de Vos vanaf links weer de keeper omspeeld. Maar ook vind ik wel een verdedigingsfout. Dat er voor de 16 geen overtreding gemaakt wordt, dan kun je dus dat voorkomen. Maar dat werd 0-3. En vanaf de achteraf ging de markt wel in aanval. En ja, probeert natuurlijk wat eraan te doen. En het was toch Sam de Veen gelukt om een doelpunt achter de keeper van de Tijnen te schieten. En er staat nu de stand op scoren wordt van 1-3. Dus 4 doelpunten hebben we dus al gezien. Ja, misschien gewoon wordt het wel 3-3 en misschien ook wel 5-2. Het kan alle kanten op hier in deze wedstrijd. VfL, ja, toch vind ik, ken je wel wat een betere ploeg. Vooral op de kant, spelen wat snelle jongens op de linker en de rechter voorin. En ja, nu probeer daar te zeggen, kijk, wie gaat er? Oh ja. Ja, dat is het probleem met een scheidsrechter die had bij de middencirkel blijft of buiten. Fenster, een stikke vlag op en... Dan wordt dus een vrije trap gegeven voor de jongens van Tijnje. En dan is het verder eventjes naar de aanvoerder toe van Omar van... Ja, er geen commentaar op de leiding. Nou, ik denk dat het dus wat meer op de grensrechters moet letten dan op de commentaar van de spelers. Want ja, er staat hier een man aan de lijn en die stelde voor de wedstrijd zich voor als rapporteur en begeleider van de namens de KNVB. Dus ja, dat zal die man ook weten, want die is bij hem in de kleedkamer geweest. Dan moet je toch wat meer meters gaan maken. Misschien kan hij dat wel niet, maar als ik hier wat beter let op de grensrechters, zou de voorspel wel te goede komen. Maar de stand is nu bijna met de rust 1-3.

Dat was Sting met Love is the Seventh Wave. Ja, het is inmiddels pauze bij de 4 voetbalwedstrijden waar wij vandaag verslag van doen. Dat geeft mij natuurlijk mooi de tijd om eventjes wat uitslagen en tussenstanden met u door te nemen. Ik begin even met de uitslagen van de wedstrijden die gisteren gespeeld zijn. In de vierde divisie D kwam gisteren Oldevester thuis in actie tegen Bonboys. En zij wonnen die wedstrijd met 2-0. In de tweede klasse P, nou, ik gaf het aan het begin van het uur al aan, maar ik noem het nog een keer. Steenwijkerbot speelde thuis tegen Drentina en won ook met 1-0. In de derde klasse A werden gisteren gespeeld Veno Balk, uitslag 1-4. VHK speelde tegen Emmeloord en Floor ook, in dit geval met 2-4. In de vierde klasse A waren er 3 wedstrijden. FC Wolfga Ens 4-1. Nagelen Steenwijkerboys 6-1. VV Steenwijk Des 3-1. En dan heb ik nog de vijfde klasse A. Woudsend SVBS 2-0. En Willemsoord Blokzijl, dat was 1-4. Dan ga ik naar de tussenstanden van, ik denk de ruststanden in dit geval, van het zondagvoetbal. Te beginnen met de vierde klasse D. Bij de wedstrijd Neo Heino wordt gerust met 1-0. Oldehoppa FC, nou, u hoorde het net al van Jan, daar is het ook 0-1 gebleven. De tweede klasse P, de pool van Steenwijkerwold. Valtermond Raptim 1-0. Roldeboys Dalen 3-0. En EMMS WKE 1-0. De derde klasse A, Olivia Jubbega, daar is dus gerust met 2-2. En bij Renado Ritswart staat het nog 0-1. Dan de vierde klasse A, Oldermarkt Tienje 1-3. Smilde Warga 1-1. De Blessen Blauwrood 3-0. Trinitas Hogesmilde 1-0. VWC Mildam 2-1 en Blauwhuis Langezwaag ook 2-1. Dan de vijfde klasse A, FFS Oosterstreek Zandhuizen. Daar is nog niet gescoord, dus 0-0. Giethoorn Langweer 0-1. FC Vochtelotor 0-3. En Kuinderen AVV 2-1. Ook wordt daar vandaag nog in die pool FC Krachenburg en Engwidde gespeeld. Maar daar heb ik helaas geen tussenstand van. Goed, dan zijn wij al gekomen aan het einde van het eerste uur. We hadden een doelpuntrijke eerste helft. En ja, we gaan straks na het nieuws van 3 uur horen of er net zoveel doelpunten vallen in de tweede helft. Tot zometeen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Daar zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. Nieuws weer.

0: is al een beetje een oudje, maar hij blijft leuk. Una Paloma Blanca van George Baker. Wij trappen de tweede helft af in Noordwolde bij de wedstrijd Olivia Jubbe. Gaan met Christina.
1: Ja, wij zijn ook echt net weer gestart. Olivia heeft afgetrapt. Trainers Van Dijk en Bloemhof hebben moeten wisselen. Elias Drachstra heeft geblesseerd het veld moeten verlaten. En voor hem is Niels Boelsma binnen de lijnen gekomen. Ook Jubbega heeft gewisseld. Falco Mulder is in het veld gekomen met nummer 19. Ik heb alleen helaas nog niet ontdekt wie er afgegaan is. Jubbega direct in de aanval. Nummer 7, Daan Brander. Vanaf de linkerkant mag hij doorgaan. De bal wordt tot corner verwerkt. En dan mag Jubbega een corner vanaf de rechterkant gaan nemen. Behoorlijk wat meer lengte bij Jubbega dan bij Olivia. En dan bedoel ik met name aanvoerder Sybrand Blootsma met nummer 6. Dat is de grootste man van het veld. Hij gaat mee voorin. En samen met Hulke de Jong staat hij in de 16 meter van keeper Leon Knol. De corner gaat genomen worden door Jelle Holman van Jubbega. Hij heeft even de tijd nodig om de bal op te halen. Maar hij ligt inmiddels in het hoekje. En hij steekt zijn handen omhoog, neemt de corner. En even kijken. Hielke de Jong zit er met het hoofd bij. En de ingevallen Falcon Mulder mag vervolgens vrij uithalen. Maar gelukkig schiet hij over zijn eerste balcontact. Het was wel een prachtige invalbeurt geweest natuurlijk. Leon Knol mag de bal weer gaan nemen. En die geeft hij op Keanu, of mee aan Keanu Beun. Vervolgens Juri Delsma en Jeffrey Schuil die de bal mee naar voren mag nemen. Niels Boelsma aan de bal. En die geeft hem weer terug aan Jeffrey Schuil. Die heeft het weer terug aan Henk-Jan Timmerman. En zo gaan wij het spelletje weer van achteruit opbouwen. Jumbo gaat niet door in de beker. Heeft onder andere tegen Dwingelo gevoetbald verloren. En tegen Bijlen hebben ze ook verloren. In ieder geval Bijlen is de ploeg die doorbekert. Dwingelo op de tweede plaats. Wij zijn natuurlijk wel door in de beker. Het programma daarvoor vervolgens nog niet bekend. Anders is nog niet gespeeld. Niels mag schieten. En dat doet hij helaas in de handen van keeper Volker Jansma van Jubbega. Nou, zo zijn de eerste minuten weer een feit in de tweede helft. De stand is hier nog steeds 2-2. En wij hopen natuurlijk dat we die score mogen uitbreiden. We zijn op dit moment in de aanval. Keanu Bos probeert een hakje te geven op Glenn Liefman. Maar daar zit aanvoerder Sybrand Leensma tussen. En dan gaat Jubbega weer de aanval in. Tot zover.

0: Dat waren The Corrs met Breathless. En daarvoor hoorde u Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Ja, we draaiden even twee plaatjes, omdat er op dat moment nog niet gevoetbald werd, behalve in Noordwolde. Maar inmiddels, ik hoor het al op de achtergrond, wordt er ook in de Blessen weer gevoetbald. Miranda.
1: Zeker. Iedereen is weer uit de kleedkamer gekomen. Er zijn geen wissels, in ieder geval voor de Blessen. Nu zie ik net even dat Thomas de Harder, en ja, die gaat zitten. Dat toch lijkt wel iets met het hoofd te hebben. En de ander, oh ja, ik draaide me net om de telefoon. Ja. Die heeft een kapotte wenkbrauw, Thomas de Harder. Met de hoofden tegen elkaar aan. Dus beide kanten, denk ik, hoofdwond. Ik zag het niet gebeuren, omdat ik inderdaad net de telefoon oppakte. Dus de wedstrijd ligt nu even stil. Wat ik wel kan zeggen is dat ik gezien heb dat Blauw-Rood wel anders uit de kleedkamer gekomen is. Die is fanatieker, zit echt bovenop. Dus de Blessen heeft al een paar keer moeite gehad om goed te verdedigen. En de goede reddingen van Lars. Ja, ik kijk toch even om, want het bloedt aardig bij beide jongens. Dus dat, ze zijn allebei wel gewoon goed aanspreekbaar, daar gaat het niet om. Maar ja, dat heb je dan met zo'n wedstrijd. Hè? Als je met de hoofden tegen elkaar aankomt, staat alles op strak. Dus dat is een aardige wenkbrauwwond. En de andere jongen heeft het bij zijn oor. Het ligt nu even stil hier. Ja, dat zou je kunnen voorstellen. Dus ik denk dat we straks even weer opnieuw moeten bellen of zo. Eerst behandeld moeten worden.
0: Dat lijkt me goed. We komen straks weer even bij jou terug. Gaan we eerst eventjes naar Jan, want in Oldehoppa rolt het balletje ook weer.
2: Ja, 8 minuten in de tweede helft inmiddels, Linda. En ja, gebeurt weinig. Oldehoppa heeft nog niet gewisseld. Ik kan me voorstellen dat onze nieuwe trainer Bernard Koning niet al te aanvallen durft te wisselen. Want ja, het is natuurlijk wel een hele goede ploeg waar we tegen voetballen. Misschien moeten we erbij zijn dat het in de eerste helft bij een 0-1 is gebleven. Want FVC duidelijk de betere ploeg. Oldehoppa doet nu wel qua voetbal leuk mee, maar slaagt er totaal niet in om tot kansen te komen. En ja, we hebben dan onze toch wel prima achterhoede te danken dat het nog steeds 0-1 is. Misschien nog even, ik denk, waar wil ik nog... Oh ja, allereerst dat geweldige veldbal spelen. Want toch wel, dat hoorde ik ook van de tegenstanders net in de pauze. We hebben hier een prachtig veld en ik moet natuurlijk niet te veel namen gaan noemen. Maar het is wel allemaal gebeurd onder één naam, wat ik dan wel wil noemen. Dat is loonbedrijf of verhuurbedrijf van allemaal apparatuur op dat gebied. Atte Sjoerd, bakker, onder zijn leiding hebben de hele zomer zijn de mensen hier weer bezig geweest. En als je dan weet hoe droog het was, dan ligt er hier een prima grasmat. Dan nog even over dat weekendvoetbal. Ja, normaal gesproken zou je dus zeggen, Oldehoppa zondagclub mag op zondag bepalen dat de details er wel zal ik op zondag spelen. Helaas gaat het niet altijd op. Er zijn zogenaamde principiële zaterdagclubs. En dat zijn er 4 in deze klasse. En die hebben gewoon het recht om ook in uitwedstrijden tegen een zondagclub altijd op zaterdag te spelen. Al met al hebben we 11 thuiswedstrijden op de zondag en 15 op de zaterdag. En altijd met geen wijziging in het systeem komen. Nogmaals, zoals gezegd, Oldehoppa speelt met dezelfde opstelling als we mee zijn begonnen. Even over de jongens die er niet bij zijn. Peter de Vries leek toch een basisplaats te hebben, maar zit nu toch weer op de bank. Stefan de Vries die kwam vorig jaar geweldig terug na een paar hele zware knieblessures. En heeft wel het advies gekregen van zijn fysiotherapeut om heel langzaam weer te beginnen. Dus die voetbalt in tweede en doet af en toe eens even weer het eerste. Maar zijn we eigenlijk hard nodig op het middenveld, maar zit op de bank en zal waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk nog niet gebracht worden. En dan missen we Joshua Verhoeven op het rechtsback, maar die wordt prima vervangen door Tammo Deems. We zitten in de 55e minuut en de stand is nog steeds 0-1.
0: Dankjewel, Jan. Dan gaan we naar Oldemarkt met Gerard. Gerard, jij zei in de eerste helft dat de scheidsrechter een beoordelaar had of een waarnemer of iets in die geest. En hebben ze nog met elkaar gesproken? Doet de scheidsrechter dat wat anders in de tweede helft? Want hij bleef wat in de middencirkel steken.
3: Ja, nou, die man van de KNVB is wel even daar geweest. En die heb ik net ook weer gesproken in de bestuurskamer. Eventjes. Maar ja, hij zegt, we moeten het doen met de scherpers die we hebben. En vooral de lagere klassen. Dan valt er wel eens tegen wat de leeftijd of de conditie betreft van de scheiders. Maar ja, blij zijn ze dat de mensen toch wat doen willen. Ja, dat klopt ook wel. Maar ja, als je dan toch bij een eerste racht al zwerger bent, dan verwacht je toch wat meer activiteit en wat betere conditie. En de conditie van de spelers, dat valt best mee. Want we hebben toch met z'n weer een kwartier gevoetbald. In de tweede helft geen doelpunt is erbij gekomen. Zowel Oldenmarkt als Tenje hebben een kleine kans gekregen. Nu, nee, het gaat niet door. Want Tenje blijft er toch met 3, 4, 5 mensen achterin houden. Om geen doelpunt tegen te krijgen. Die weer ook een uitslag van vorig seizoen natuurlijk. En ja, als kans is, en dat is meer op de komende voetbal. En Oldenmarkt dat probeert vanaf het middenveld meer te gaan voetballen. Ja, als daar geen mensen zijn van Tijnje, omdat er maar de vleugelspelers heel snel zijn en ook een spits die vaak scoort bij Tijnje. En dan komt er weer van zo'n lange bal. Nu moet je van achteraan weer gaan opbouwen. En nu dus een keertje dus vanaf de rechterkant weer die lange bal naar voren toe. En dan moet het middenveld moeten komen aansluiten. Dat kan natuurlijk ook wel, want ja, die staan dan toch daar vrij, omdat ze bijna geen bal zien komen. Alle markten in erover. En dat is daar met Veenstra. Veenstra probeert achteraan te komen achter die bal. Keeper van het einde eruit. Veenstra blijft één bal bezitten. Schiet die bal richting het doel, gaat die bal erin. Oh, dan krijg je daar toch van de Veen een hele mooie kans. Want de keeper was nog daar bij de Veenstra. En die gaat de bal prima voor. Ja, met de kans niet benut door Oldenmarkt. Ja, zo komen dus wel Oldenmarkt. Misschien wat de conditie betreft, het is een heel jeugdig elftal dat het zolang de 90 minuten kan volhouden. En bij Tijn is toch wat ouder spelers, maar ook wat grotere, stevige knapen voetballen met die voorsprong de verdediging van 3-1.

0: Dat waren Alice en Franco Battiato met I treni di tosseur. Nou, volgens mij heb ik het goed uitgesproken. Ja, wij hoorden net op de achtergrond al allerlei geluiden vanaf sportpark Spokendam van Christina.
1: Ja, ze was er weer. Maar het ging goed hoor. Het was Sjako Kuiper die alleen op keeper Leon Knol afging. Maar die stond zijn mannetje en die wist gelukkig een voorsprong voor Jumbo gaat te voorkomen. Maar ik vroeg al even naar Ruben, ben ik al in de uitzending? Maar gelukkig was dat nog niet het geval.
0: Nee, alleen wij hebben het gehoord.
1: Ja, gelukkig maar. Nou goed, inmiddels kennen jullie me een beetje. Dus wat dat betreft weet je dat het wel eens af en toe een uitschietertje kan zijn. Maar geen live getuige dus. Het was nu net weer Sjako Kuiper die erdoor mocht. En die probeerde weer de 2-3 te maken. De bal in de hoek, maar ook daar was keeper Leon Knol gelukkig alert bij. Dus het blijft nog steeds 2-2. Ik moet eerlijk zeggen dat Jubbega op dit moment wel de ploeg is die wat beter in de wedstrijd zit. Nu ook weer Henk-Jan Timmerman die de bal gewoon heel simpel op Rimmerdijkstra kan geven aan de linkerkant. Maar hij schiet de bal uit en dat zijn van die onzorgvuldige dingen die eigenlijk niet voor zouden moeten komen. Borussia ook nog wel kansrijk geweest. Aan deze kant, het was Rimmer Dijkstra, maar die had net iets te veel tijd om na te denken en hij werkte de bal helaas over de doel. Het is nu Jubbega die de invoer mag verzorgen. Daar zit Henk Jan heel goed tussen. Die geeft hem goed mee aan Niels Boersma. Niels mag schieten, maar die treft de verdediger van Jubbega op zijn rug. De afstand was denk ik net iets te groot om sowieso kansrijk te zijn. Bal die wijkt uit naar de rechterkant en dan is het weer Niels Boersma die hem op mag pikken, maar dan is het toch Jubbega die de bal onderschept. Daar weer Glenn Wiegman die ertussen zit. Glenn die geeft hem terug op Jurie Belsma. En die probeert Lars de Vries in te spelen. Maar schiet de bal helaas over de zijlijn. En dan mag Jubbega weer in gaan gooien. Ik zie dat Ruben de Jong namens Olivia aan het warmlopen is. Dus ik verwacht dat er binnenkort weer een wissel aanstaande is. En op dit moment is Jubbega aan de bal via hun keeper Sietse Idegilstra. En die speelt... ondertussen ben ik aan het kijken of ik de mannen ken. Maar het is wederom Sjako Kuiper die aan de bal is. Toch met recht wel de beste speler van het veld. Invaller, nummer 19, Falco Mulder dan vervolgens die weer uit mag halen. Keanu Beun zit ertussen en dan kan Leon Knol de bal oppakken. Er zit wat meer pit en snelheid in de wedstrijd dan het eerste bedrijf. En dat compliment moet ik meer maken aan de roodwitten dan aan de groenwitten. Helaas, wij gaan er opbouwen. Dat doen we weer langzaam van achteruit. Henk-Jan Timmerman die de bal meegeeft aan Rimmer Dijkstra. Rimmer geeft hem aan Jeffrey Suil. Die gaat aan de wandel met de bal. Maar dan gaat hij nog wel weer een linie naar achteren. En dan is het Keanu Beun die hem op kan pikken. Lars de Vries die niet meer in de spits staat. Maar nu op de rechterkant heeft de bal nu aan de voet. Geeft hem terug op Jurie Delsma. En die geeft vervolgens Lars die ontzettend snel is de bal weer mee. Hij mag vol gaan zetten, maar krijgt de bal niet goed onder controle. Helaas speelt overigens een prima wedstrijd als basisspeler vandaag. Maar Jubbega mag weer het balbezit overnemen. Maar Jeffrey Suil zit ertussen en dan is het weer Leon Knol. Nou, jullie horen het. Het spel gaat een beetje op en neer. En beide kanten wel wat kansjes. Jubbega iets meer balbezit op dit moment. En de stand nog steeds 2-2.
0: Dankjewel, Christina. Ja, we lieten Miranda net even achter, want daar lag het spel stil omdat er een hoofdhond was bij spelers van beide verenigingen. Hoe is het met beide heren, Miranda?
2: Nou, wat ik begrepen heb, ze zijn wel aanspreekbaar en liepen ook wel zelf het veld af. En wat ik nu net begrepen heb, is dat ze toch echt allebei wel naar de dokterswag moeten. Dat er toch allebei wel hechtingen behoeft. En of ze dat tegenwoordig nog doen, daar was even een kleine discussie over. Maar dat het even gezien moet worden door de dokterswag is wel duidelijk. Want het bloedde aardig en het waren aardige hoofdwonden. Ik heb het niet gezien, maar hier op het publiek had het eigenlijk allemaal niet gezien. Want de bal was in de lucht, dus iedereen keek omhoog naar de bal. Dus waarschijnlijk hebben ze allebei opgesprongen om te koppen. En kwamen de hoofd tegen elkaar aan. Nou goed, dat zal allemaal wel weer goed komen. Dan merk je even in het begin, als je dan weer moet herstarten, dat iedereen even een klein beetje eraf is. En er even, even weer wat in moet komen. Maar dat is ondertussen gebeurd. Ik moet zeggen, de pit is wel weer wat terug bij de Blazers. Ze hebben veel aanvallen, mooie ballen. En veel doelpogingen gemaakt. Het is wel zo dat Ja, het scheidsrechter laat wel veel toe. Dus er gebeurt ook veel. Maar goed, aan de andere kant, hij heeft nog geen hoofdrol. Dus wat dat betreft gaat het goed. Maar ik zie het nu net ook aan beide kanten wel. Cornerballen of hoekschoppen die hij moet toekennen, die hij niet toekent. Maar goed, op zich blijft de wedstrijd redelijk sportief. Dus we staan 3-0 voor. Dus wat dat betreft kan het wat leien, zeg maar. Maar goed, aan de andere kant... zeiden we net ook hier het publiek van... ja, het is wel de wedstrijd om veel doelpunten te moeten maken. En dat laten we wel een beetje na. Het gaat moeizaam daarin. Vooralsnog blijft de Blesse aanvallen... en blijft de Bolzwart verdedigen. En kunnen elkaar ook niet goed vinden. Nu zijn ze wel weer te proberen de bal naar het 16 meter gebied te krijgen. Maar Boris de Boer is ingevallen voor Thomas de Harde die eruit is. En... daar was het buitenspel. Dus de Blesse gaat weer opbouwen vanaf achterop. Lange bal op Beverginkel. En het tikt mooi door met Beverginkel, Gijs van der Merk. Nee. En dat, wat dat betreft zit er wel weer een leuk attractieve momenten in. Maar het moet even resultaten in resulteren in doelpunten. En dat zie ik nog niet gebeuren. Nou goed, misschien... horen we straks meer. Ik zie, nou gaat er een mooie aanval opgezet worden door Ryan Mintjes. Nee, ze begrijpen elkaar niet en dan gaat het ook weer mis. Ik, laten we straks weer... Ja. Nee, sorry dat ik even zeg, maar een uitrap van de keeper van Douwrood. Die gaat over de keeper heen van de Blessem. Maar gelukkig staat hij het jager in het doel om hem van de zijlijn te halen. Was er zomaar toch een tegendoelpunt gekomen. Nou, wij... hoor ik straks weer.
0: Ja, we hebben nog 20 minuten te spelen, denk ik zo'n beetje. Dus we komen zeker nog een keer bij je terug. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Dat was Mika met Grace Kelly. In Oldemarkten is er, nou, ik denk nog een dik kwartier te spelen. Gerard, Oldemarkt was dichtbij een doelpunt. En ja, als ze nog wat willen met die 1-3 stand, dan zal dat toch wel moeten gebeuren het komende kwartier.
1: Nou, ze willen nu met de vrije trap. Oh, de keeper had die bal los. Hé, ze heeft een fluit daarvoor. Ja, aanvallen van de keeper, denk ik. Dat is een vrije trap voor de markt vlak bij de 16 hier aan de rechterkant. En ja, de jongens hebben nog geen doelpunt erbij gemaakt. De gewin van de gevaarlijkste mensen, Jesper de Leeuw, is gewisseld. Er is weer een jonge speler in het vrachtgevoel. Maar ja, ze staan toch met 3-1 voor. En Oldemarkt die heeft, het spel toch wat beter in hand gekregen. Ze storen wat beter met de opbouw van de Tenje. Er wordt een hele lange bal weer gegeven. Dan moeten 3 spelers Tenje erachteraan. Dan wordt de bal teruggekopt op de keeper. Maar dan wordt het fout. Want oh ja, dan maar buiten de lijnen, denkt die man van Tenje. Want die Uri Veenstra kwam eraan. En dat is toch wel een van de snelste spelers hier op het veld. En je probeert er wel doorheen te komen, maar als je 2-3 mensen daarachter ook en zijn broertje, die staat hier vlakbij me, die kijkt me aan. Oeh, rakelings voorlangs het doel van de keeper van Tenje. En aan de andere kant over de zijlijn, over de achterlijn moet ik zeggen, van de keeper voor de ballenbalen, wordt een doeltrap voor Tenje. En ja, nou, die kan ze nog komen aan een kwartier te spelen. Hier bij deze wedstrijd, het weer wordt het wat beter, de zon komt erbij. En misschien nog een paar doelpunten.
0: Ja, wie weet. Ik hoop dat je straks nog wat goed nieuws te melden hebt, Gerard.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar weer naar Oldopane, Jan de Boer. Okay. Ja,

0: Pieper wordt dan aangevallen door Sajas Verhoef. En heel terecht dat prima fluitend de scheidsrechter Sam daar een overtreding in ziet. Was even een klein momentje dat het even gevaarlijk leek te worden. Maar ja, net wat zei Oldenbaren is tegen deze geweldige tegenstander FC. Gerenommeerde club, hoewel ze vorig jaar al met moeite in de tweede klas bleven. Pas vierde na competitie. Maar ja, deze club is een klein maatje te groot. Oldenbaren heeft twee keer gewisseld. Dat was een, de rechterspits voor de rechterspits. Stef Kleinsmit voor Wouter de Vries. En nu ontstaat er weer een kans. FSV begint wat slottig te worden achter. Maar nee, de bal wordt ook weer weggewerkt. En op de linksback is Dani Roersma. Die van de blessure teruggekomen is. Die heeft zijn plekje weer gekregen. En nu trouwens weer een onderpaar. Het wordt echt gevaarlijker. Dit leek echt, het was een hele tijd niks. Maar ik ben in een uitzending en er komen opeens kansen. De bal kwam voor de voet van Sajas Roep. En keeper was kansloos, maar de bal ging centimeter of 10 over. Dit had er 1-1 kunnen zijn. Misschien niet helemaal verdiend, maar zoals we dit zien moet het nog wel lukken. Ik was nog bezig met die wissel op een bek. Tammo Deems kwam eruit en daar kwam Dani Roosma dus voorin. Ja, nog geen aanvallende wissels. Dat durft trainer Bernard Koning toch niet helemaal aan, blijkbaar. Maar ja, dan word je misschien helemaal weggecounterd. Maar om nog een resultaat te halen met nog een kwartier op de klok, zal het toch moeten. Stefan de Vries zou er ook bij kunnen op middenveld. Ik weet natuurlijk nooit de reden is waarom als dat niet gebeurt. Maar voorlopig is het bij twee wissels gebleven. Oldenbaren begint dus wat beter mee te voetballen. Een paar kansjes gehad net, maar nog wel 0-1 met nog een dik kwartier op de klok.
1: Ja, wie weet levert dat straks nog op. Want ja, 0-1, één doelpuntje en je staat weer gelijk. Ik ga even de tussenstanden doorgeven. De vierde klasse D, Neo Heino 2-0. De tweede klasse P, Valtermond Raptim 1-1. Rolder Boys Dalen 4-0. EMMS WKE 16 1-2. De derde klasse A bij Renato Ritswart. Ik haal ze door elkaar. Daar staat het 2-2. De vierde klasse A, Smilde 94 tegen Warga 2-1. Trinitas Hogesmilde. Daar is verandering in de stand gekomen. Want volgens mij de vorige keer dat ik het voor was, laatst was het 1-0 voor Trinitas. Maar daar is het inmiddels 1-2. VWC Mildam 3-1. En Blauwhuis Langezaag 2-1. En dan tot slot de vijfde klasse A. FFS Oosterstreek Zandhuizen 0-0. Giethoorn Langweer 0-1. FC Vochtelo Tor 0-3. En Kuinderen AVV 2-1.

0: This is the life van Amy McDonald, hoor u. Bij de blessen blauw-rood stront het 3-0. Het spel lag ook even stil vanwege een hoofdwond bij spelers van beide verenigingen. En ja, daarna kwam het spel wat moeizaam weer op gang. Is daar wat verandering in gekomen, Miranda? Kunnen de mannen elkaar wat beter vinden?
1: Nee, niet echt. Er was net wel een prachtig mooi correcte doelpunt voor de blessen. Ik heb je niet laten weten, want scheidsrechter keurde in eerste instantie het doelpunt goed. Maar de grensrechter blauw-rood die stond met de vlag in de lucht, die zei buitenspel. En dus de spelers waren allemaal van blauw-rood natuurlijk van buitenspel. En toen ging de scheids even overleggen met de grensrechter. Dus toen keurde hij hem af voor buitenspel. En ik stond toevallig net op die lijn om we net de telefoon neerlegden. Maar volgens mij was het ook geen buitenspel. Maar goed, ja, zo zien we weer. Dan sta je 3-0 voor. En dan denk je, nou toe maar. Maar ja, dat kan ook net cruciaal zijn. Dus dat merkte, voel je wel een beetje weer. Dat je dan denkt, ja. En nu is het, was het hele mooie schot van de nummer 9 van Blauw-Rood. Die heel goed, goede redding van Lars Doorn. Zo gaat het eigenlijk een beetje heen en weer. Maar we zeiden net op de tribune, het is een beetje lauw. Het is net of ze er allebei niet erg veel zin meer in hebben. De Blauw-Rood denkt, nou ja, dat winnen gaan we toch niet meer. En aan de andere kant denkt de Blessen natuurlijk, wij willen wel nog een doelpunt maken. Dus Blauw-Rood gooit het wel een beetje op slot. Nou, Gijs van der Merk gaat er mooi aan, een aantal spelers voorbij. Lange bal op Yannick Kemering, die toch ook wel weer de snelheid erin houdt. Dan gaat hij breed op Las Wesseling, die net in het veld is gekomen voor B. van Ginkel. En ook Julian Mas heeft de ploeg versterkt voor Rens Kranendonk. Las Wesseling heeft ingegooid. Die gaat op Boris de Boer. En Boris die, denk ik, ja, breed op Ramon Kemering. Je zou toch zeggen, nou zou die er toch een keer in moeten gaan. Maar ook Yannick raakt de bal weer kwijt, hoor. Dat men elkaar weer niet weet te vinden in die voorhoede. Dat is toch wel heel erg jammer. En dat zorgt voor veel balverlies en eigenlijk ook wel wat dat je denkt, ja jongens, waarom moet het zo mooi? Hè? In feite is het, het hoeft niet zo mooi. Hij moet er gewoon in. Nou, dat is een beetje hier de stand in de blessen. Dus het is eigenlijk een beetje, nou, ik denk dat het zo wel einde is. En dan, de blessen gaat niet meer verliezen. Dat in ieder geval. En de eerste wedstrijd dan toch een competitiewedstrijd met winst afsluiten. Voor nu.
0: Nou, dat is toch een goed begin van
1: zeker,
0: de competitie.
1: Zeker, ja, zeker.
0: Goed, dankjewel Miranda. Ik ben er heel eventjes af. Ik denk dat wij naar Christina gaan. Christina, jij gaf vorige keer aan dat het wat gelijk opging. Het ging ook wat op en neer.
2: Nou, ik vind Jumbo gaat toch wel de bovenliggende ploeg op dit moment. Zij zijn wat feller, weten elkaar beter te vinden. Ook de beste kansen in de tweede helft gehad onder aanvoering van Jaco Kuiper, zoals jullie inmiddels al wel bekend is. We staan wel wat onder druk. Trainers hebben twee wissels toegepast. Nog weer Julian Boers is in het veld gekomen voor Lars Fries. En Ruben de Jong, voor Lars de Vries. En Ruben de Jong is binnen de lijnen gekomen voor Keanu Bos. Ik denk dat het andersom was, maar maakt ook niet uit. Jesse de Weert staat er inmiddels ook in. Dus de boel is wat omgezet. Rimmer Dijkstra die staat inmiddels rechtsachter. Die is linksvoor begonnen. Toen naar linksachter en die staat inmiddels rechtsachter. Nou, dat geeft wel aan dat het wat zoeken is. En daar, is het weer Jumbo Gaas, Jaco Kuiper aan de bal. En nee, hij weet wederom niet de 2-3 te maken. En daar zijn wij natuurlijk met z'n allen heel erg blij mee. Maar nou ja, dat is wel een beetje de toon van de tweede helft. Jumbo Gaas die de grootste kansen heeft en beter van spel. Nou ja, goed, Julian en Jesse die staan nu voorin. Hielke die is naar achter gegaan en ook Rimmer Dijkstra die staat nu dus rechts achter te voetballen. Het is wat zoeken. Hielke die stuurt nu Niels Boersma die inmiddels op de rechtsvoorpositie staat weg. Maar de verdediger die is scherp en kan de bal van hem overnemen. En dan is het wederom Jumbo die de aanval mag gaan zoeken. En dat doen ze via hun aanvoerder Fiebrand Loodsma, daar zit Jesse goed tussen, maar hij kan de bal net niet onder controle krijgen. En ja, gaat je begaan. Maar die bal is te scherp en kan gewoon simpel opgepikt worden door onze keeper. Die zoekt waar gaan we heen, maar we gaan vanuit achteruit weer opbouwen. Dat doet hij via Keanu Beun. Wat mij betreft mag het tempo naar voren wel wat in, want zo heel veel tijd hebben wij niet meer om voorsprong te pakken. Nou, de bal is inmiddels op het middenveld, Jeffrey Schuil. Die speelt zijn man uit en geeft de bal terug op Rimmer Dijkstra. Rimmer die bedient vervolgens weer keeper Leon Knol. ik zei net hier langs de lijn altijd wel wat lastig verslag geven. Op het moment dat die bal achterin iedere keer zijn werk doet. En op het moment dat het 2-2 is, zie ik wel graag wat meer reuring naar voren, zeg maar. Maar goed, dat is natuurlijk ook weer de verdienste van Jubbega. Dat maakt dat dat misschien even niet lukt. Nou, inmiddels is het wel Niels Boelsma aan de bal. Hij zoekt Jesse, maar die bal die is te kort. Dus de Wielstra die kan daar tussen komen van Jubbega. Vervolgens kan Jeffrey Suilem oppikken, maar ook hij krijgt de bal niet onder controle. En dan gaat de ingevallen Falco Mulder van Jubbega via de rechterkant de aanval zoeken. Hij geeft hem voor. En wie staat daar? Nou, jullie raden het al. Jaco Kuiper, die wederom hard weet te schieten, maar hij schiet hem op de keeper Leon van Loon. Want het blijft nog steeds 2-2. Wij gaan opbouwen via... Ja, onderbreek mij maar.
0: Ja, nee, we komen straks nog even een keer bij jou, Christina. Want het is wel spannend als ik dit zo beluister. Maar we gaan eerst even naar Oldehoppa FC met Jan. Is er inmiddels aanvallend gewisseld bij Oldehoppa?
3: Ja, dat is wel gewisseld. Maar of dat nu echt aanvallend is, Peter de Vries voor Marius de Vries. Dat de neven voor elkaar doet, maar dat zijn allebei middenvelders. En de andere wissel, dat was Chris Postema, die kwam erin. En dat was voor, weet ik voor je niet, maar nee, echt aanvallend gewisseld. Want, oh ja, dat was voor Saaiers Verhoef, dus nee, dat was ook zeker geen aanvallende wissel. Ja, en dat zit nog één man op de bank en dat is wonderbaarlijk genoeg Steven de Vries, die... Ja, maar van toch de man is die vorig jaar geweldig terugkwam. En nu ook met zijn stootkracht op het middenveld. Net die impuls kon geven aan de voorhoede om wat meer macht te hebben. Die blijft op de bank. Goed, dat zal zijn reden hebben. Misschien volgende week tegen Gouden Dijk weer gewoon in de basis. Maar Onderpaar heeft wel een paar kansjes gehad. En nog wel steeds 0-1 dus. Maar net een heel gevaarlijke corner. En die werd corner van Stef Kleinsmit. En die werd prima binnengekopt. Was in de kluwe verspelen niet helemaal zien of Mark de Vries hem raakte of Hilco Krikken. En nu mag hij weer een corner nemen. En weer is het... deze is wat minder gevaarlijk. Die vorige die werd echt nog net... De keeper was al geslagen, maar werd nog net van de lijn gehaald. Dus ja, Oldehoppa komt toch goed terug eigenlijk in deze wedstrijd. En zou goed zien dat de laatste 10 minuten kwartier misschien ook wel een puntje verdiend hebben. Maar voorlopig is het met nog 3 minuten officiële speeltijd op het vlak. Nog steeds 0-1 in het voordeel van FVC uit Leeuwarden.
0: Dankjewel, Jan. Ja, we dachten dat het de einde van de wedstrijd was zo'n beetje was in de blessen. Maar er is toch nog wat te melden, Miranda.
1: Ja. Ik dacht ook al, het wordt niks meer. Maar uiteindelijk speelde toch een Yannick Hemerink 3 spelers uit. En op het laatst nog de keeper. En verzuimde niet om te scoren. Dus het was toch nog 4-0 hier in de blessen. Ik wacht nog even deze hoekschop af. Want Gijs van der Merk neemt een hoekschop die mooi strak komt. Nee. Dat wordt hem niet meer. Dus ik denk dat het hier... Ja, het zou nog net even kunnen duren, Linde. Want ik bedenk me nu net natuurlijk. Het was net even stilgelegen. Dus, nou goed, als er wel weer een doelpunt voor 4 uur nog komt... dan laat ik het je weer weten.
0: Ja, helemaal goed. Dankjewel. Goed.

0: Dat was Aha met Take On Me. Ja, het was heel druk op de andere voetbalvelden. Dus we gaan eerst weer naar Gerard bij de wedstrijd FC Oldenmarkt 10. Het was 1-3 op dat moment. De laatste keer dat we aan jou spraken, Gerard. Wordt er nog gevoetbald?
1: Er wordt nog gevoetbald. Ja, volgens mij is officiële speeltijd gestreken. We zijn laat maar even doorvoetballen. En het voetballen werd ook gedaan door Tanje. Die hebben nog 1 doelpuntje erbij gemaakt in de 84e minuut. Oldenmarkt had de tweede helft, ja. En in de toevoegde tijd scoort het Tanje nog een keer en wordt het 1-5. En dan zei ze, mag van mij de rest ook wel afsluiten. De tijd is voorbij. En de roeppunten van de rest en de 3 punten gaan naar Tanje toe. De zijnstand worden hier 1-5.
0: Ja, dankjewel Gerard. Toch jammer dat het wel veel doelpunten, maar helaas dus een verliespartij voor FC Oldenmarkt.
1: De eerste partij in Tanje was vorig jaar 5-2 voor Oldenmarkt. Dus wat dat betreft neemt ze gewoon raar.
0: Ja, nou, ja. In ieder geval bedankt weer voor jouw verslag, Gerard. En we spreken jou de volgende keer weer. Dankjewel. Hoi. En dan gaan we naar Oldehoppa, naar Jan de Boer. Daar wordt nog gevoetbald.
2: Fijn dat ik in de uitzending mag, Linda, want wat toch eigenlijk niemand meer verwacht had. Het is hier 1-1 geworden.
0: Kijk.
2: Of het helemaal verdiend is, weet ik niet. Maar Oldenpaar werd wel de laatste 10 minuten steeds beter. Hilco Krikke ging mee naar voren en de centrale verdediger. En dat leverde al een paar keer gevaar op. En dat ontstond ook corners uit. Die corners werden vanaf rechts prima genomen door Stef Kleinsuit. Iedere corner was gevaarlijk. En bij deze corner was het zijn andere centrale verdediger, aanvoerder Steven Halsema, heeft het hele vorige jaar niet gescoord. Maar dit keer kreeg hij hem op zijn kop was of voor zijn voeten. Dat weet ik al niet eens meer in de euforie. Maar in ieder geval, hij scoorde wel en 1-1. En dat is gewoon dat dit zo blijft. Want het is al eventjes op 90 minuten, maar scheidsrechter lijkt nog niet van plan om af te fluiten. Maar als dit zo doorgaat, dan zijn we hier als begin eerste wedstrijd. In deze sterke tweede klasse tegen deze tegenstander vinden we dit een voortreffelijk begin. Maar nu is het wel FC dat nu weer aanvallen gaat. Ze hadden echt een beetje die Leeuwarders het idee van, nou ja, dit is kat in bakkie en die 1-0-1 is weg genoeg. Maar nu worden ze weer fanatiek, maar dat zal laat worden. Nu komt onder een paar de duur uit. Chris Forsterman geeft een paas, maar die kan door Stef Kleins met helaas niet binnengehouden worden. Er is een verdediger van die razend naar die bal afhaalt in van de FC. Ja, mooi om te zien dat die jongens nu weer haast hebben. Maar het is toch, het is hier 1-1 geworden en daar zijn we heel erg blij mee. Ik heb verwacht ieder moment dat de scheidsrechter af kan fluiten. Ik weet niet hoe het op de andere velden is, maar als ik niks hoor, dan ga ik even door. Dus
0: Mag je heel even blijf nog heel even hangen, Jan. Dan gaan we heel kort even naar Christina toe. En als jij nog wat te melden hebt, roep het vooral eventjes in de telefoon. Christina.
3: Doe ik. Ja, hier is afgesloten. Eindstand 2-2. En ik denk dat ongeveer van de lucht mag spreken dat Jurgen in de tweede helft niet een voorsprong heeft gepakt. Volgende week gaan wij uit naar bal. Zaterdagmiddag om 14:15. En ik heb mij laten vertellen dat het een kampioenskandidaat is. Dus de mannen kunnen hun bos nat maken. Ik vind dat het beter weer dan deze week. Al hebben de mannen het goed gedaan hoor. Die vandaag vanuit de tweede moesten bijspringen. Ook Jan de Vlodder was wat geblesseerd. Die heb ik aan het begin niet genoemd. Maar ook hij, hopen we dat hij de volgende week weer bij is.
0: Ja, helemaal goed. Toch een sterk begin. 4 doelpunten in de eerste helft, geen doelpunt in de tweede helft. Maar goed, uiteindelijk met jouw verslag in de tweede helft denk ik dat 2-2 niet onaardig is voor Olivia.
3: Zeker niet. Ik denk dat het een stand is waarbij op basis van de eerste helft Jubbega tevreden mag zijn en op basis van de tweede helft Olivia.
0: Oké. Nou, super. Dankjewel, Christina. En wij spreken jou over 2 weken weer. Dan gaan we nog heel gauw even naar Jan. Jan, is hem inmiddels afgefloten?
2: Ja, het is inmiddels afgefloten en zoals ik een heel sportief sfeertje hier, zoals ik in Oldenhoppade tegen Paleeuwen zou zeggen, jongens, jullie hebben de eerste helft laten liggen, dat is het zo. FVC duidelijk de betere ploeg in de eerste helft, tweede helft te gemakkelijk opgebouwd en Oldenhoppade heeft toch echt wel een karakterploeg en zijn...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. Op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 37. En dat is de week waarin op donderdag 8 september 1966... de eerste aflevering van de Amerikaanse science fiction filmserie Star Trek op de Amerikaanse tv wordt uitgezonden. En dit is ook de week waarin in de Sun Studios in Memphis op 10 september 1954 de tweede opnamesessie is van Elvis Presley. Deze sessie duurt een paar dagen. Onder productionele leiding van Sam Phillips neemt hij Tomorrow Night, I'll Never Let You Go, Satisfied, I Don't Care If The Sun Don't Shine, Good Rocking Tonight en het liedje wat we net hoorden, Just Because op. Elvis Presley wordt begeleid door gitarist Scotty Moore, bassist Bill Black en drummer Johnny Bonero. Good Rocking Tonight en I Don't Care If The Sun Don't Shine worden op 25 september 1954 op single van Sun Records uitgebracht. De plaat is lokaal een succes. Elvis werkt nog steeds als vrachtwagenchauffeur voor Crown Electric in Memphis. In november 1954 zegt hij zijn baan op om beroepszanger te worden. Goeie keus. En het liedje kwam uiteindelijk op Elvis' eerste album terecht. Ja. Straks tijdens deze rondleiding een nummer wat geschreven is in 1959. Nou ja, geschreven, de tekst is bijna letterlijk overgenomen uit het boek Prediker uit het Oude Testament. En dadelijk ook nog muziek van een liedje schrijven die onder andere Hang on Sloopy, Twist and Shout en Peace of My Heart schreef. Niet de minste liedjes. En muziekvrienden, ook deze week weer één oude top 40, eentje dus uit week 37. Het jaar ga ik nog niet verklappen. Wat ik daarover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Britney Spears. Een zangeres die al op jonge leeftijd bekend werd. En Jody Bernal was ook op jonge leeftijd bekend. Dat kennen we natuurlijk van het liedje Kessie Keno. En op nummer 1 in die top 40 staat het themanummer van de 12e James Bond film. Het wordt gezongen door een Schotse zangeres en actrice. Is ook. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Zo'n prachtige vinylen plaat, deze keer eentje uit 1966. Dat is een tijd geleden. Het is een Nederlandstalig album. En het is het tweede album van een Nederlandse zanger en muzikant. Hij schreef de liedjes vaak zelf niet, de teksten niet in ieder geval. Dan had hij iemand anders voor, maar hij componeerde zelf de muziek. En dadelijk ook nog de Nederlandse vertaling van Don't Blame the Children van Sammy Davis Jr. Oudste nummer deze week is uit 1954. We hoorden hem net van Elvis Presley. We gaan nu naar maandag 1 januari 1962.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: luisterde naar het nummer An El Negro Trombone van het orkest van Damaso Perez Prado. Hij is op 11 december 1916 geboren op Cuba. In 1947 brengt hij voor het eerst een bezoek aan Mexico. Een jaar later gaat hij daar wonen. Nooit meer heeft hij voet op Cubaanse bodem gezet. Met zijn Latin orkest staat Perez Prado in 1955... maar liefst 10 weken lang bovenaan de hitparade in de Verenigde Staten... met Cherry Pink en Apple Blossom White. 3 jaar later heeft hij weer een nummer 1 in de Verenigde Staten met Patricia. Het nummer wat we hoorden, N, is geschreven door Armando Travioli. 1951 voor de film N en gezongen door Flo Sandon. Het nummer N wordt in 1953 in de Verenigde Staten uitgebracht... en heeft grote invloed op de Amerikaanse popmuziek. Perez Prado overlijdt aan een beroerte op 14 september 1989. De King of Mambo is 72 jaar geworden. Wat een heerlijke muziek, muziekvrienden. Ongelooflijk. En daarvoor natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op het label Audio Fidelity wordt op 10 september 1982... het album The Complete Silver Beatles uitgebracht. Op deze LP staan alle liedjes die de Beatles op 1 januari 1962... tijdens hun auditie voor Decca Records hebben gespeeld. In een razend tempo nemen John, Paul, George en Pete Best 12 nummers op. Het zijn onder andere To Know Her Is To Love Her... Three Cool Cats en Money, het liedje wat we hoorden. Echte platenbaas Dick Rowe laat deze nieuwe groep uit Liverpool koud. Tegen hun manager Brian Epstein zegt hij... sorry, maar gitaargroepen zijn uit de mode. Brian Epstein gaat hier nog tegenin met de opmerking... deze groep wordt groter dan Elvis Presley. Dick Rowe gaat de geschiedenis in als de man die de Beatles afwees. Wij luisterden naar het openingsnummer van de LP... Money, That's What I Want, geschreven door Barry Gordy en Janie Bradford. Barrett Strong heeft in 1960 er de eerste hit mee op het Tembla Motown platenlabel. En wij hoorden natuurlijk die versie van de Beatles. Straks de langspeelplaat van de week, tweede album van een Nederlandse zanger en muzikant.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 3.
0: Voordat we aan die langspeelplaat van de week zijn, gaan we eerst naar een liedje uit de tipparade gekoppeld dus aan die top 40 week 37. Een nummer wat uiteindelijk nooit in de top 40 terecht kwam, maar jarenlang in de top 2000 gestaan heeft, dus iedereen kent het. Het is White Sox.

0: Ja, leuk om terug te horen. Nummer 3 uit de tipparade, week 37, 19 nog wat. De band White Sox met Versailles. Het is een eenmalig samenwerkingsproject van de Franse muzici Fabrice Quita en de synthesizer-specialist Frédéric Mercier. Op de B-kant van het singeltje staat een versie van bijna 8 minuten, terwijl de A-kant 4,5 minuut duurt. Het liedje gaat over twee dames die een trip naar Parijs maken en ook langs het paleis van Versailles komen. Plots komen ze in de tijd van koning Lodewijk XIV terecht. Een lied met een leuk verhaal en verschillende muzikale wendingen. Het staat 6 weken in de tipparade en komt niet in de top 40. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een album uit 1966. Het is een Nederlandstalig album. En het is van Boudewijn de Groot. En de plaat heet Voor de Overlevende. Het is zijn tweede album en verscheen in hetzelfde jaar als zijn titeloze debuutplaat. Op Voor de Overlevende staat onder meer de hit Het Land van Maas en Waal met op de B-kant Testament. Alle muziek op de plaat is geschreven door Boudewijn de Groot en alle teksten door Lennart Nijg. Op zijn debuutalbum horen we nog de invloed van protestliederen uit de vroege jaren 60. Voor de Overlevende heeft meer een poëtische benadering. De teksten van Lennart Nijg staan vol met literaire verwijzingen en maatschappelijke kritiek. Het album wordt nu beschouwd als een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van de Nederlandstalige popmuziek. De LP wordt bekroond met platina en Boudewijn de Groot ontving ook nog een Edison voor het album. Voor de Overlevende uit 1966 is nu vooral een tijdsdocument en een bewijs van de bijzondere samenwerking tussen componist Boudewijn de Groot en tekstschrijver Lennart Nijg. Daarom is het deze week...
1: Speelplaat van de week.

0: Openingsnummer van het album Voor de Overlevende. Het heeft dezelfde titel van Boudewijn de Groot uit 1966. Deze week de langspeelplaat van de week. Een album vol prachtige liedjes en korte liedjes. Muziekvrienden, nu totaal wat anders. Eén oude top 40, eentje uit week 37 het jaar. Dat verklap ik nog niet, daar komen we vanzelf al achter... als we al die liedjes weer voorbij horen komen. Even kijken naar die lijst. Vijf nieuwelingen, vijf Nederlandstalige liedjes... en opvallend is, vijf medleys. Dus dat zijn de liedjes die zijn samengesteld uit weer verschillende andere liedjes. Muziek uit Frankrijk, Nederland, Engeland, Verenigde Staten, Canada, Suriname, Spanje en Schotland.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op en wij tellen ze af.
2: Nummer 40.
0: Uit Maastricht, daar komt u oorspronkelijk vandaan. Hij is alweer een tijd geleden overleden. Benny Nijman, daar hebben we het over natuurlijk. We kennen misschien het beste van Ik Weet Niet Hoe. Maar deze kunnen we ons ook herinneren.

0: een liedje met een Oosterse melodie. Ja, Benny Nijman. 2008 overleefde hij al met het liedje Ik Zal Je Heb. Het staat dus op nummer 40 in die top 40.
1: Nummer 39.
0: En dat volgt dan vanzelf. De zusjes De Vries.

geschreven door Ali de Vries. Zusje van Doetie. Uit Friesland komen ze. Ze noemden zichzelf Maywood. En ze noemden zich Alice. En hoe heette die andere eigenlijk? Ik weet niet wat de artiestennaam van die andere is. Zij schrijft in ieder geval. En interessant is, in 2014 wordt er een Nederlandstalige versie van uitgebracht door Gerard Joling. Omdat dan het WK voetbal plaatsvindt in Brazilië. Rio dus, van Maywood op nummer 39. Oh ja, Karen. Dat is die andere route.

Ja, synthesizers waren toen nog niet zo geavanceerd als tegenwoordig. Tegenwoordig kijk je gewoon op een schermpje, zeg maar. In die tijd had je heel veel van die keyboards nodig om het allemaal te maken, zeg maar. Dat zag er allemaal spectaculair uit. En dat deed Jean-Michel Jarre, Franse componist en keyboardplayer. Die kon daar goed mee weg. Dit heet Magnetic Fields Part 2. Ja, hij heeft meer hits gehad in Nederland. Equinox en Oxygen, dat zijn misschien wel liedjes die jij kan herinneren nog van Jean-Michel Jarre. Staat dus op 38 in die top 40, week 37, 19. Nu op 37. Weet je nog wie

Ze begonnen als New Wave Band Spandau Ballet. En dit is wel een mooi voorbeeld ervan. Chant number 1 staat op nummer 37. Muziek uit Nederland. Eigenlijk een voortzetting van een andere Nederlandse band. Die we kennen met bijvoorbeeld There's No More Corn on the Brazos. Dat waren de Walkers. En die noemden zich toen The Press. Just a

En zo heet het ook. Cantara Pepe van de band The Press hadden nog één hit. Dat was I'm Gonna Shoot the DJ. Daarna hebben we niks meer van ze gehoord. Ze zullen wel gestopt zijn. Nou ja, misschien spelen ze nog wel in het snabbelcircuit. Kan best, hè? Nederlandse band. Volgens mij kwamen ze uit Limburg ook. We zijn inmiddels beland bij een nummer wat we kennen van Huey Lewis en the News. Maar in de hitparade staat het in een uitvoering van de band Exile. 35 met het liedje Heart and Soul.

0: Amerikaanse muziek op nummer 35. Ik hoorde, wat hoorde ik?
1: Nieuw.
0: Op 34 vinden we de steunplaat. Dat was een plaat die gepromoot werd in het programma van Frits Spits, De Avondspits. En dat heette dan de steunplaat en dat werd dan zo aangekondigd, zoals je het net hoorde. Deze keer dus, deze week, een liedje van Denise Williams. Muziekvrienden weten wel uit welk jaar we deze oude top 40 hebben. Week 37. Het is het jaar waarin Bernard Hinault de Amstel Gold Race wint. Welk jaar was dat nou precies?

Ik vertelde net al, er staan in deze lijst 5 medleys. En op 33 vinden we de eerste. De beroemde Stars on 45 met More Stars.

band. Uit Montreal komen ze. En ze noemden zich Lime. En dit was denk ik hun enige hit wat ze hadden in Nederland. En zo heet het ook. Een band uit Brooklyn. De Bronx. En Queens. Ja, dan noem je dus de Brooklyn Bronx Queens Band. Zo simpel is het.

0: Oh, wat een lekker nummer is dit, zeg. On the Beat van de Amerikaanse funkband, de BB&Q Band. Dus de Brooklyn Bronx Queens Band.
1: New York.
0: Uit New York dus.

geweldige stem. Art Garfunkel. Staat op 29 met Heart in New York. Tweede gedeelte. Ik zou hem graag nog een keer willen beluisteren. Ja, Art Garfunkel kennen we natuurlijk van Simon & Garfunkel. Dat is die Garfunkel dus. 28 nu. Hij schreef het zelf. Albert West. Yeah.

0: 24.
1: Muziek van oorsprong van een Surinaamse zanger. Daar wordt hij geboren, namelijk in 1955. Imrich Lawrence Lobo. En hij noemde zich Lobo. En we horen hier zijn stem.

tweede medley dus in deze top 40. Nummer 26. Debbie Jenner is een Engelstalige dame. Ze wordt in Engeland geboren, maar ze formeert in Nederland een band. Vanuit een dansgroepje. Ze noemden zichzelf Doris D en de dames die meezongen en dansten, The Pins. En ze hadden een aantal hitjes in Nederland. En zoals bijvoorbeeld Shine Up, Dance On en deze The Marvelous Marionettes. 26 nu. En nu, muziekvrienden, dit is de meest bijzondere plaat in deze top 40. 25.

Voor de stem van Theo Peters en hij componeerde het ook. Moeder, mag ik trouwen gaan op 25? My love. Van de Belcanto's. There's only you in my life. The only thing that's right. Volgens het tijdschrift Billboard is dit duet beste duet aller tijden. Diana Ross en Lionel Richie op nummer 24. Endless Love. Die plaat kunnen we eindelijk...

Eindeloos beluisteren, zo goed blijft hij. Wat dacht je van deze? Ook niet mis, toch? Hij schreef het speciaal om de geboortedag van Martin Luther King te herdenken. En hem eigenlijk een happy birthday te wensen. Stevie Wonder op het Motown platenlabel. Het werd een grote hit wereldwijd. Ja, zo noem je een liedje gewoon simpel happy birthday. Daar is de volgende Stars on 45. Ja, we hadden de Beatles gehad, ABBA gehad. Ja, kan je nog meer doen? We doen gewoon themamuziek. Muziek uit films. En we mengen dat een beetje met soulmuziek, zoals dit. Can't give you anything but my love. En daarvoor Star Wars. En wat dacht je van deze? Kung Fu Fighting, Carl Douglas natuurlijk, hè? En dan zou je denken, nou ja, dan komt er wel een volgend commercieel liedje. En wat gebeurt er dan? Eric Clapton. Stars on 45, volume 3, staat dus op nummer 22. 21. Ik denk wel een klassieker, toch? Geschreven in de tijd door Barry White. En het wordt eigenlijk gezongen door zijn koor. Met van die dames die de achtergrond vocalen deden. Want hij zingt zelf niet op het liedje. Maar goed, wel de arrangementen. En die begeleidingsband van Barry White heet The Love Unlimited Orchestra. En die zingen dus I'm So Glad To Be A Woman 21.

Linker rijtje nu. Moeten er nog 10 gaan voordat we bij de top 10 zijn. Muziekvrienden weten we al wat er op 1 staat. Het is het 12e themalied uit een Bondfilm. Wordt gezongen door een Schotse zangeres. Dat staat erbij dus. Nu de Commodores. En zo heet het ook Lady.

En dan nu muziek uit Spanje. No Me Hables van Juan Pardo. We hebben wel Spaanstalige muziek gehad, helemaal in het begin van deze rondleiding. En deze staat in de lijst. No me hables, no me hables. Op nummer 19.

Totaal andere muziek nu weer. Dat vind ik altijd zo interessant van zo'n oude top 40. De Specials uit Engeland met bandleider Jerry Demmers. En ze maakten ska-muziek. En dit is rustige ska, want ska heeft een hoger tempo. Dus noem het dan reggae. Oké. Ze hadden een aantal hits in Nederland. En dit is nou niet echt een hele grote, maar wel leuk.

Ja, ze hadden een aantal hits. Gangsters bijvoorbeeld. Het meest bekende was wel A Message to Rudy. Oh ja, vergeet ook niet Too Much Too Young. Met de special AKA. Ghost Town kwam tot 12, stond 9 weken in de Nederlandse film. Positieve disco-muziek uit Nederland, zo kan je het wel noemen. De band Spargo met Just For You.

is echt een klassieker van de Nederlandse popmuziek. Nummer 17 dus, Spargo met Just For You. En over klassiekers gesproken, hier zijn de echte klassiekers. Oh, weer zo'n medley. En dan deze keer met klassieke muziek. Het is toch niet te geloven. Het Royal Philharmonic Orchestra speelt mee met een Lindrum drumcomputer. Zo simpel is het.

Nou, dat moet Mozart zijn, toch, zou je denken? Ja, muziekvrienden, dit is echt een hit geweest. Staat op 16 dus in die top 40. En het gaat maar door. 5 minuten lang die drumcomputer. En dan dat orkest wat meespeelt. Ja, vonden we toen leuk. Prima, mag toch. Tegenwoordig denk ik een beetje andere smaak gekregen.

worden er allemaal weer stil van. De prachtige stem van Michael Jackson. Met zo'n heerlijke ballad. One Day in Your Life staat op nummer 15. Hey! Oh, het kwam in de tijd van het album Forever, zijn vierde studioalbum. Hey!

0: Hey!
1: Oorspronkelijk uit 1960. Peter Koelewijn, we horen hem nu weer zingen. Van, nou, een paar decennia later, zou ik je zeggen. In een live-uitvoering, volgens mij kwam dit bij een televisieprogramma vandaan. Veronica, weet je, die ging met die tent, gingen ze door het land heen en zo. Hij speelde dat daar. En later werd het nog een keer gezongen door het rapduo MC Miker en DJ Sven. Ja, dat waren ze. Kennen natuurlijk met dat liedje van Madonna ook. Kom van de dak af 14 dus. Nu nummer 13. En wie is dit eigenlijk? Zat hij niet bij de Rolling Stones? Ja, tot 93 zat hij bij de Rolling Stones. Dus in dit jaar speelde hij dus op Rolling Stones. Bill Wyman.

0: FM Erde.
1: Hij speelde bas in de Rolling Stones en hij maakte een solo plaatje Je suis un rockstar. Oh, daar zijn de Stones zelf. 12. Muziekvrienden, ik ga zo de top 10 voorlezen. En dan draaien we dadelijk ook nog met hem mee. Start Me Up dus op 12 Rolling Stones. Nog even een klein stukje van een Japanse jongen. Tenminste, zo is het liedje. Het wordt gezongen door een Schotse zangeres. Annika. Eigenlijk heet ze Mary Sandeman. Ja, leuk liedje. Kwam hoog in de hitparade terecht. Maar goed, we gaan de top 10 in.
2: Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands hitgebeuren. Dit is de top 10.
1: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst uit week 37. Een top 40 uit het jaar 1981. Daar komt hij. De top 10 ziet er als volgt uit. Nummer 10, Green Door, Shaking Stevens. Die kunnen we ons vast nog wel herinneren. Nummer 9, Who Let a Heartache In, Patricia Paai uit Nederland. Nog meer muziek uit Nederland op nummer 8 van de Dolly Dots. P.S. Echt een goed nummer, zou ik je zeggen. Nummer 7, Why Tell Me Why. Nog een Nederlandse zangeres, Anita Meijer. Nummer 6, The Electric Light Orchestra met Hold On Tight. Nummer 5, The Old Callahan van BZN, ook uit Nederland. Nummer 4, The Wordy Rapping Hood van de Tom Tom Club. Een bijzonder nummer. Nummer 3, weer een medley. De Nederlandse Sterren Die Stralen van Rubberen Robbie. Nummer 2, Hands Up van Ottawa. En nummer 1, die muziek uit die James Bond film. Die 12e, gezongen door China Easton.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Oh,
3: beste muziek. RTV Slos 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

España van Chabrier. We blijven nog ruim 5 minuten in Spanje, maar doen het wel wat rustiger aan. Søren Buttger Madsen speelt het rondo in C van Fernando Sor.

Muziek van Fernando Sor. En we sluiten deze korte trip door Spanje af met een oer-Spaans lied, gezongen door een oer-Italiaanse tenor, Luciano Pavarotti. En begeleid door de oer-Britse Royal Philharmonic onder leiding van Maurizio Benini. En hij zingt Granada.

Pavarotti in Granada. Verder nu met oer-Nederlandse muziek van Unico Wilhelm van Wassenaar, edelman, bestuurder en componist. Hij leefde van 1692 tot 1766. Van Wassenaar was muzikaal zeer getalenteerd. Hij liep daar overigens niet mee de koop. In zijn adellijk milieu werd dat namelijk niet als passend beschouwd. Hij schreef onder meer 6 concerti armonici. Het Aradia Ensemble speelt nu het Allegro uit nummer 1 in G groot.

Muziek van Unico Wilhelm van Wassenaar. Karel Maria van Weber schreef een omvangrijk oeuvre bij elkaar. Daarbij vele stukken waarin de klarinet een prominente rol speelt. Meestal geschreven voor de virtuose klarinetist Heinrich Baarman. Anno nu is er ook een virtuoos klarinetist die von Webers werken perfect uitvoert, Sabine Meijer. Veel genoegen met haar vertolking van het rondo uit het eerste klarinetconcert in F klein, en ze wordt begeleid door de Staatskapelle Dresden onder leiding van Herbert Blomstedt.

Karel Maria van Weber, klarinetist Sabine Meijer, Herbert Blomstedt en de Staatskapelle Dresden waren dat. U luistert naar Muziekpalet, een wekelijks programma bij RTV1, Radio Centraal en de Slos met daarin de mooiste klassieke klanken.

Muziek van vaste gast Wolfgang Amadeus Mozart. Murray Pariah speelt het derde deel uit het pianoconcert nummer 27, KV 595. Velen beschouwen die Tschöpfung als het grootste meesterwerk van Joseph Haydn. Het oratorium verbeeldt en bezingt de schepping van de wereld, zoals beschreven in het boek Genesis. Gundula Janowitz, Werner Krenn en Walter Berry zingen daaruit In Hulder Anmut Stehen, begeleid door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan.

Een aria uit Die Schöpfung van Haydn. Verder met vrolijke strijkmuziek van Gioachino Rossini. Het eerste deel, Moderato, uit de Serenade voor Strijkers in G Groot. En die wordt uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner.

Serenade voor strijkers van Rossini. De Hongaarse dansen van Johannes Brahms zijn een verzameling van 21 dansen voor piano vierhandig, later bewerkt voor orkest. De Wiener Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado speelt nummer 5 in G klein.

Johannes Brahms bracht ons bij de uitsmijter van vandaag. En dat is de Deense Strauss Hans Christian Lumbu. Het Tivoli Symfonieorkest speelt onder leiding van Giordano Bellincampo de Amanda-wals. Fijn dat u luisterde. Volgende week is er een nieuwe aflevering van Muziek Palet bij RTV1, Radio Centraal en De Slos. Mijn naam is Evert de Jong. Ik wens u mede namens technicus Sander Senier een fijne voortzetting van deze dag. Dag.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij deze nieuwe lichtflitserszending dat gemaakt wordt vanuit Steenwerkerland. Het is een programma van RTV Slos voor Radio Centraal en voor de regio West-Stellingwerf, Oost-Stellingwerf, Steenwerkerland, Westerveld en internetluisteraars in het hele land. Welkom. Wat zowel vanavond? Nou, zowel aandacht voor de Alpha-cursus in Oosterwolde, Oost-Stellingwerf, als de Alpha-cursus in Steenwerk, die allebei in september gaan beginnen. Er is wat van Events for Christ. We hebben zo dadelijk de Gospelkalender en weer heel veel gevarieerde muziek. Counting Rose, Rand Collective bij de spits af. Met Counting Every Blessing, afkomstig van het album Good News uit 2018. Oh.

Je hoorde Euphonious Singers Project met Overture uit Great Journey 2004. En dat het weer een grote reis gaat worden komende seizoen, dat zullen we ondervinden. Het is de tijd van de start zondag in diverse kerken. Tijd voor het opwekkingslied. Geen andere naam is opwekkingslied 420. Het komt van deel 16 met erop de nummers 405 tot en met 422. Daarna de gospelkalender.

de gospelkalender. Zondag 27 september. New Creation Gospel Choir and Band. 19:30 s'avonds in Stiens. Themadienst Goud in de Hegestins. Zondag 27 september. Voices of Faith. 9:30 in de ochtend in Leek. Medewerking Kerkdienst BKN De Hoeksteen. Zondag 27 september. Peter en Itzke Brakels. Reprise Time. 19:30 s'avonds in Drachten. Medewerking Evangelisatiedienst in De Schakel. Zondag 27 september, de Living Lord Singers uit Diever om 7 uur 's avonds in Houderwijk, medewerking kerkdienst. Nogmaals 27 september, zondag, de Lightning Stars in Koor in Burgum om 10 uur ochtend in de ochtenddienst. Zondag 4 oktober, de band Sinjael, 9:30 's ochtends in Garijp, medewerking kerkdienst. Woensdag 7 oktober, Peter en Itzke Brakels Reprise in Time. 9:30 in de ochtend is Sneek, interkerkelijke koffieochtend De Bron. Zondag 18 oktober, Voices of Faith, 9:30 s'avonds in Nijega. Themadienst Kom Dichterbij. Hervormde gemeente Op Einde en De Tieke in Nijega. Zondag 18 oktober, Young Christian Singers, 9:30 in de ochtend in Leeuwarden, medewerking kerkdienst Vrije Evangelische Gemeente. Zondag 18 oktober, de band Resin, 10 uur 's ochtends in Steenwijk, medewerking kerkdienst Vrije Zendingsgemeente Bethel, Gasthuislaan. Zondag 18 oktober, de band Sinjael, 9:30 in de ochtend in Oosterwolde, Ooststellingwerf, verzorging themadienst in het Anker. Zondag 25 oktober, de Antheos Folk Group, 9:30 in de ochtend in Leeuwarden, themadienst Child of God. En dan 1 november, ook op zondag, New Creation Gospel Choir Band, 10 uur in de ochtend in Rottevallen, themadienst Goud. En zondag 1 oktober, Voices of Faith, 9:30 in de ochtend in Harkema, medewerking PKN Kerkdienst. En zondag 1 november, nogmaals, Stricta Via, 10 uur 's ochtends, Hollandse Veld, themadienst Gereformeerde Kerk, begeleiding samenzang en eigen repertoire. Dit en nog veel meer te vinden op www.gospelpodium.nl/agenda. Thank you.

Na de gospelkalender hoorde je een oud lied door Harry en Marijke Govers, Jezus is de ware wijnstok. Het komt van het gelijknamige album uit 1988 en het wordt ook wel door diverse koren door jaren heen gezongen. We gaan nu met Herman Boon terug in de tijd. We gaan naar 2002. Uit de tijd van Catharine zoekt God, een programma met Catharine Keil, waarin ze gesprek ging met Herman Boon, komt het volgende lied. En dan hebben we niet het lied uit de uitzending, maar wel het lied van een cd. God is goed, door Herman Boon. En het andere lied gaan we later dit seizoen een keer draaien.

Je hoort een opname van de Newsboys featuring Peter Furler. Dat was de tweede liedzanger. En dit was een Go Remix 2007 opname van In Wonder. De oorspronkelijke opname zal iets ouder zijn. Daar moet ik aan een andere keer eens naar kijken. Maar dit was in ieder geval de 2007 versie. In Wonder, de Newsboys, lead vocals Peter Furler. Zometeen Petra, The Holiest Name van Petra, The Power of Praise 2003. En Lichtvaarts Agenda, aandacht voor de Alpha-cursus in Oosterwolde en in Steenwijk. En Events of Christ.

De afgelopen weken werden er op het officiële YouTube-kanaal van Bob Dylan een aantal clips geplaatst die opgenomen waren tijdens de Slow Train Coming Tour. Een van die clips was van het nummer Precious Angel en daar gaan wij nu naar luisteren.

tijd voor de Country Trail Band. Van het album Breng het Licht 2007. Zeg het aan Jezus. Een lied uit de Glorieklokkenbundel. Van vroeger nummer 44. En de Country Trail Band was onlangs op zondag 26 juli... bij de Spokenplas in Noordwolde voor het optreden. Enkele jaren geleden. Maar toen maakte Wim Poulsen volgens mij nog deel van uit. Die helaas vorig jaar ons is ontvallen. Was het in het Rietvlechttheater een optreden. Dat was, dacht ik, in 2024. Maar dat kan ik niet meer natrekken. De Country Trail Band, zeg het aan Jezus, aansluitend Cliff Richard.

Licht, Flits Agenda, daarvoor hoorde je net Cliff Richard's Summer Rain. Een opname uit 1983 die in 1984 voor het eerst uitkwam. Toen nog op LP en in 1994 op CD. En dan beginnen we nu met Licht, Flits Agenda. Eerste Alpha-cursus in Oosterwolde, Oost-Stellingwerf. Dat wordt gehouden in de Levensbron. En dat is het gebouw van de Evangelische Gemeente aldaar. En het wordt georganiseerd door die Evangelische Gemeente en Stichting AVIV. En dat laatste is dan voor het digitale gedeelte. Info@delevensbron.net. Het start op donderdag... Nee, moet ik kijken, op maandag 7 september. En dan worden er een heleboel maandagavonden volgende dat er een avond plaatsvindt. Dus 7, 14, 21, 28 september. Het gaat in oktober door. Het gaat in november door. En dan de slotavond is 7 december. En dan 31 oktober en 1 november is er een weekend. En wil je er meer over weten, dan kun je bellen met ene Lisbeth. 06-15-18-4896. Dat is 06-15-18-4896. En dit betreft dan een Lisbeth uit Oosterwolde, Oost-Stellingwerf. Dit namens het team van Alpha Oosterwolde. En dit is voor alle leeftijden trouwens. Dan gaan we naar Steenwijk, naar de Alpha cursus. Voor Steenwijkerland, maar ook als je er buiten komt, mag je ook komen. Er wordt gehouden in een wijkgebouw, de Gagels, burgemeester Voetlikstraat 56. info@alphasteenwijk.gmail.com. De start is op vrijdag 11 september aanstaande. Dan is er een kennismaking, thema is er meer. En het gaat in september en oktober door. En dan is er in zaterdag, zondag 24, 25 oktober een kort weekend. En dan gaat men eventjes weg met. En dan worden er 3 sessies gehouden. En dan even kijken. In november, 20 november, zal de slotavond zijn. Het is een Youth Alpha training voor 16 tot en met 26 jaar. En de contactpersoon is Marijke Bos, die wel eens in het uur te horen was. Telefoon 06-45-08-7557. 06-45-08-7557. Marijke Bos dus. Want Jacob Bos was in de vorige edities de contactpersoon. En daarom noem ik zijn nummer dit keer niet. Dus jeugd. En je kunt ook kijken op jeugdalfasteenwijk@gmail.com. Dan even zien, gaan we naar Events for Christ. Contactgegevens www.eventsforchrist.nl of telefoon 0297-237-172. Wat is er allemaal in de komende tijd? Nou, de Fresh Oil Tour op 18 september. Esther Ministries in Rotterdam. Reni en Lisa Krijgsman hebben een aantal optredens op 16, 18 en 19 september. Arad Jansen en Friends op 19 september in Elburger optreden. Josha Queen, ik weet niet hoe ik het uitspreek, 20 september in Rotterdam. Ahoy, Artium Stage. Dan de Cent Nights en de Cent Jaarbeurs. De eerste is op 20 september in Den Helder. En de Cent Jaarbeurs en de Jaarbeurs in Utrecht op 24 oktober. Optreden Sera Noah in Apeldoorn, gebouw 055, 25 september. En dan zijn er een heleboel Mosaïek Worship avonden in oktober die te veel zijn om op te noemen. Reisgenoten in concert 16 oktober in Bergen op Zoom. Ralf van Manen, 3 concerten. 16, 17 en 24 oktober in Veenendaal, Elburg en Eerbeek. En dan even kijken. En in Gouda nog een optreden. 23 oktober, dat is weer wat meer, nog bijzonder. Oslo Gospel Choir in Veenendaal in de Basiliek. 24 oktober ook, maar dan is er vooraf een workshop. 30 oktober, Pearl Josephson in Veenendaal in de Regenboog. 31 oktober, Joke Buijs in Veenendaal in Downtown. En 31 oktober, Talita Nawijn in Winsum in GKV De Poort. Met haar soloprogramma Onder Mijn Huid. Dit is heel veel van Events for Christ in de komende periode. En tot zover dus ook deze agenda. Dan gaan we terug naar de muziek. We gaan vervolgen met een Johannes de Heerlied. Door Arjan en Evie Knevel, nummer 256. Tel uw zegeningen.

Met Bob Marley gingen we terug naar 1984. Want toen was dit een hele grote hit. One Love, People Get Ready. Stond vanaf, en dan moet ik even dit papier erbij pakken, vanaf 19 mei dat jaar, 13 weken in de top 40, 2 als hoogste positie en 14 in de single top 100 van dat jaar. Nou, One Love, People Get Ready, de Bob Marley, heeft een hele lange geschiedenis. Bob Marley nam het oorspronkelijk met de Wailers al op in 1965. En 1977 kwam er een tweede versie. Dit werd pas een hit in 1984, 3 jaar na zijn overlijden. En in 2020 kwam er een hip-hop-versie met Pato Ranking, of Beto Ranking. En die was dan weer een benefietopname voor UNICEF. We luisteren nu naar Rant Collective met de tweede uitvoering van Counting Every Blessing. En dan vertel ik je dat deze lichtflitserzending technisch werd verzorgd door Renier Simons en Henk Kok. Samenstelling en presentatie door ondergetekende Bert Kuiper. Ik moet nog wel even wat zeggen over het Wolvenga. Voorlopig zijn er geen 7 Days Worship avonden in Wolvenga. Misschien op de duur weer, maar op dit moment wordt er even niks gehouden. Dan heb ik nog wat in de volgende uitzending. Dan gaan we afscheid nemen van Henk Kok. Want Henk Kok stopt met lichtflits binnenkort. Dit over 2 weken dus. En dan gaan Renier en ik gewoon met z'n tweeën voorlopig verder. Tot de volgende keer.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primoz Roglic is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
2: Hallo meneer de Uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
3: Naar Fabeltjesland.
2: En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant.
3: Ja, uit de Fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
2: Echt waar?
3: Echt waar?
2: Echt waar, meneer de Uil?
3: Zo lees je alles van de dieren uit het grote dierenbos. Kijk, daar heb je oom Gerrit. Daar is Louis de Vos. Met een hapje in zijn bek gaat hij naar de open plek. Daar zit je vrouw Ooievaar, met haar lange spitse snavel vol met bitse praatjes klaar. En tuut, wie hebben we hier? Jawel, jawel, dat is je vrouw Mier. En als je alles hebt gehad, dan gaat Stoffel pas op pad.
2: Hallo meneer de Uil, maar waar zijn Bordebof, de raaf en de beer?
3: Ja, de raaf en de beer.
2: En waar is dan de rest, want er zijn er toch meer?
3: Ja, er zijn er veel meer. Want in de krant staat hier vermeld dat er 20 zijn geteld.
2: Echt waar?
3: Echt waar?
2: Echt waar, meneer de Uil?
3: Ja, 20 dieren, net als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken.

0: RTV Slots met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: RTV voor Steenwijkerland. Dit is RTV Slos.
1: Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: RTV SOS, gouden ouwe, non-stop.

de politie vlaagt Paul Vlaanderen. Wie er op hem heeft geschoten. Maar die stamelt slechts nog Ina. Boy.

0: Gijs, RTV Slos, met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hebben. Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meinand scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

Jansen in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Zos.

0: De nieuwste Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Slos.
1: Heb je me nodig, dan ben ik bij jou. Betrap mezelf dat ik niet meer bel en dat ik mezelf niet meer ben. Misschien gingen wij te snel en is dat wat ik al die tijd ontken.

Zijn we nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik wil.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Jansen in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Schoos.
1: Jouw radio, RTV Schoos.
2: Ladies and gentlemen, the Snakeway Band.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. De afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.